0: We hebben hier gewerkt met houtvezel. En dat is een materiaal wat je direct na het planten opbrengt. En het onkruid komt daar niet doorheen.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Nou, dit is een spotspray-machine. En die doet hij op precisie, kan hij die richten op het onkruid.
3: En niet op het gewas zelf?
2: En niet op het gewas zelf.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte zit. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen. Maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

te hadden. Eentje lag op de bar en eentje onder de tafel. Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg,

0: Echt Soort Wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, oh, it's long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje Katteks.
2: Ja, wij zijn Katwijk.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West Wordt Wakker op Radio West.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

eigen kracht de mens ontstegen. En dan een knal en verder niets, niet eens een schreeuw. Daar ligt ze hulpeloos nog.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema. En ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. Eén persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op TV West.

Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in Westkom Thuis. Alleen op Radio West.

Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.

0: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
1: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
2: Omroepwestadverteren.nl.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Wat zong Elvin Stardust ook alweer? Dat straks. Nu is het nieuws met Bob Brinkman.
7: Een 86-jarige exploitant van een dierenpension in Wateringen mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. In het bedrijf van de man werden ponies en paarden verwaarloosd. Bij een noodstop van een bus op de Generaal Spoorlaan in Rijswijk zijn gisteravond meerdere passagiers gewond geraakt. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. En een voor verwaarlozing op de vingers getikte dierenhouder heeft een deel van zijn honden weer terug. Volgens de toezichthouder heeft deze fokker de leefomstandigheden voor de dieren voldoende verbeterd. Hij of zij blijft wel onder toezicht staan. Meer regionieuws over een half uurtje, om 6:30. Nu het overige nieuws.
8: Lars Militse met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Londres is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten, maar nu blijkt dat er nog een 3de verdachte is. 1 van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2de werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok 1000 bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
5: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
10: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: wordt wakker op Radio West en Den Haag FM. Dit is Radio West.

0: is het 6:07 geworden. Wens ik iedereen een bijzonder goede morgen hier bij West Wordt Wakker. Hebben we gedaan aan het voorkomen van voedselverspilling. Althans, het heeft onze eigen Liewe van Sloten gedaan.
1: Ja, hoe smaakte die?
0: Ja, dat weet ik nog niet. Want ik wist dat ik een aankondiging moest gaan doen. En als er iets niet de bedoeling is, is dat ik dankzij die voedselverspilling ook iedereen een beetje draaierig ga maken thuis.
1: Klinkt wel leuk zo met volle mond veranderen. Ja.
0: Er is niets met uw toestel, dames en heren. Er is niets met uw toestel.
2: Nee. Maar het ruikt heerlijk in ieder geval.
1: Ja, ik dacht in het kader van Meers Eethoek even naar voren halen. Liewe's Eethoek. Want mijn vriendin die werkt, heeft op een festival gewerkt van het weekend. En van het weekend is dan tot en met maandag.
0: Ja.
1: En bij een koffiekraampje. En daar verkopen ze ook onder meer bananenbrood. En aan het einde van het festival, dan is dat allemaal over natuurlijk. En dan gaat dat zo rechtstreeks de prullenbak in. Totdat mijn vriendin zegt, ik neem het wel mee. En dan krijg ik het vervolgens, deel jij dat maar uit.
2: Ja, fantastisch dat ze dat doet. Het is zo erg wat er aan voedselverspilling plaatsvindt. En dit is dan zo'n mooie manier inderdaad.
1: Ja, maar het is een beetje,
2: tegen te gaan.
1: Dit zijn natuurlijk ook goede regels voor hygiëne. Ja. Als het dan uit de koeling is, dan mag je dit niet nog een keer verkopen. Dus het is ook wel goed dat die regels er zijn.
0: Absoluut.
1: Maar het is ook een dilemma inderdaad. Want het leidt aan het einde van de dag, als dat dan niet verkocht is, tot voedselverspilling. En dan denk je toch van, kunnen we dat niet handiger verdelen of zo?
2: Nou, er wordt meer naar gekeken. Ik ga jaarlijks naar de horeca toe. En daar wordt aan het einde van de dag wordt er met grote karren altijd gereden. En er wordt alles ingezameld voor de voedselbank. Dat is ook niet iets dingen die al uit de koeling zijn. Maar partijen die zijn aangebroken, die nog prima te gebruiken zijn. Dat gaat dan allemaal naar de voedselbank. Dus fantastisch.
1: Maar dat is dan eenmalig natuurlijk.
2: Dat is eenmalig, Je hebt natuurlijk ook apps voor die je tegengaan. Er zijn meer goede dingen, initiatieven. Maar ook gewoon zelf ruiken, proeven. Het kan best wat langer. Als het geen pootjes heeft en niet tegen je praat, kan je het nog best eten.
0: Ja, het is net of ik mijn moeder hoor praten. Ja, ik ben getrouwd, ze slaapt toch nog, dus ik kan het wel zeggen. Met iemand die zodra de datum verstreken is die op de verpakking staat, dan staat zij al op het punt om het weg te gooien.
2: Nee.
0: Maar ze is getrouwd met mij en ik ben opgevoed door mijn moeder. Dus bij mij gaat het inderdaad pas de koelkast uit als het zelf nadat ik de deur open gedaan heb naar buiten loopt.
2: Ja, precies. En dat
0: is trouwens heel leuk. Hè? We zijn al 32 jaar samen, hoor, dus we hebben het overleefd, dit dilemma.
1: Hebben jullie ook eigen plankjes in die koelkast?
0: Nee, zover is het gelukkig nog niet.
2: Ik heb mijn man dan iets beter getraind. Die is er ook niet, die hoort het ook niet. Dus,
0: maar Mirja, jij zat recht op in bed vannacht, begreep ik.
2: Opeens ging mijn brandalarm af. En ik hoorde wel meteen dat het niet het brandalarm was, maar dat hij aangaf dat de batterij leeg was. Maar waarom die dat nou zo nodig om 2:15 moest doen, dat ik echt dacht van piep, piep. Ja, maar waarom dan? En dan moet je eerst dat ding pakken en dan moet je hem soort open krijgen. En ik heb er wat klappen op gegeven en geprobeerd die batterij eruit te krijgen, wat niet lukte. Dus ik heb hem ergens opgeborgen dat ik hoop dat de buren er verder geen last van hebben als die toch nog weer afgaat.
0: Als je met een emmer water doet, dan gaat het mis, hè? Voor de duidelijkheid.
2: Oh, ja. Echt waar?
1: Maar kon je er gelijk bij? Of moest je dan ook eerst nog een trap pakken om hem van het plafond te halen?
2: Deze ligt op de trap. Dus dan is mijn idee namelijk, als er beneden in het halletje brand ontstaat, dan gaat de rook zo via de trap omhoog. En dan, dus ik kon erbij, gelukkig inderdaad.
1: Okay, dat was
2: wel anders heel erg geweest. Stond ik te wankelen in mijn nachtjaponnetje met zo'n ladder. Nee, daar had ik niet aan
1: moeten denken.
2: En de
1: batterij was leeg? Of was er misschien iemand stiekem aan het roken in het halletje?
2: Gadverdering, ik ben alleen thuis, dus daar moet ik niet aan denken. Ja,
0: dat zal toch even gebeuren, zeg. Dat er een inbreker wordt getrapt en dat hij staat te roken.
1: Ik
0: wilde even
1: een sigaret.
2: Inbreken tot daar aan toe, maar roken? Nee. Ja.
0: Dat kan we niet doen. Dit is allemaal klein leed, waarde luisteraar, wat wij met z'n drie hier hebben meegemaakt. Liewe, jij zo meteen weer lekker op pad.
1: Lekker op pad, ja.
0: En er gaat een gerucht uit dat je je zwembroek bij je hebt. Meer verklap ik niet. Wij gaan hier natuurlijk weer overheerlijke radio maken met prachtige items die jullie van ons gewend zijn. Later deze uitzending kan je natuurlijk ook weer prijzen winnen. En

0: Vrij zijn was dat van niemand minder dan Marco Borsato.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Nou, we gaan hem eens eventjes lekker openslaan, die krant. En dan zie ik dat vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op luchthaven Schiphol. In een gezamenlijke verklaring laten de vakbonden weten te zijn uitonderhandeld. Volgens de bonden zijn de voorstellingen van de luchthaven te vaag, te traag en onvoldoende om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten van het beveiligingspersoneel op korte termijn aan te pakken. Schiphol laat weten dat het samen met de beveiligingsbedrijven en vakbonden heeft gesproken over verbeteringen en concrete afspraken heeft gemaakt om de situatie rond werkdruk, pauzes, verlof en roosters te verbeteren. Ja, dat blijft ook een soort van never-ending story, hè, tussen die mannen van de vakbonden en van Schiphol. Want volgens mij toen die enorme wachtrijen ontstonden,
2: was dat ook
0: was
2: zo.
0: Precies hetzelfde, ja. De situatie.
2: En altijd rondom de zomertijd dat ze het extra dreigen, snap ik ook wel, heeft het meer impact.
0: Ja, en ik ben dan zo benieuwd, groeit dat dan langzaam er weer in, dat probleem? Of is dat iets wat elke keer weer opnieuw oppopt? Of hebben ze het in eerste instantie niet heel goed opgelost? Maar het lijkt gewoon niet op te houden.
2: Ik heb geen. Ze zijn dus met minder beveiligingsbedrijven gaan werken, heb ik begrepen. En daardoor zijn ze ook weer boos dat de werkdruk hoger is geworden.
0: Nou, het is in ieder geval. Ik hoop dat het een keertje opgelost wordt. En dan met name voor die werknemers. Dat
2: lijkt me wel.
3: Een dreigende kop in het Leids Dagblad deze ochtend. De op- en afrit van de A44 gaat dicht na de zomer. Vanaf september vinden er weer ingrijpende werkzaamheden plaats op en rond de A44. Zo gaan er op- en afritten dicht en verandert de route voor fietsers rond de Kaagbrug. Er wordt een tijdelijke omlegging van de weg aangelegd en het aantal rijstroken blijft op deze manier wel gelijk. Het Lisserwegviaduct is inmiddels vervangen door een nieuw viaduct. De werkzaamheden aan het hoofdvaartviaduct, schrijven we mee, vormen het volgende hoofdstuk in het project rondom de A44. Begin juli zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart en tot en met 6 september is de onderdoorgang van het viaduct aan de westkant van de hoofdvaart afgesloten. Vanaf 7 september wordt er, net zoals bij het Lisserwegviaduct is gedaan, een tijdelijke omlegging van de snelweg aangelegd. Het aantal rijstroken blijft zo gelijk, met een maximumsnelheid van 90 km per uur. De af- en oprit in de richting van Amsterdam zijn dan afgesloten en ook de onderdoorganger en de lage brug zijn dicht. Ja, in de komende jaren vernieuwt Rijkswaterstaat meerdere zogeheten kunstwerken langs de A44, waaronder de Kaagbrug en het spoorviaduct bij Sassenheim. Iets om rekening mee te houden. Dus aankomende periode na de zomer gaat het daar dus weer, of blijft het losgaan, in ieder geval met werkzaamheden.
2: Zeker. En in het AD schrijven ze een verhaal dat Zoetermeer zet rotondes te huur. En dan gaat het namelijk om de middenberm, het middenstuk van de rotondes. Zoetermeer telt inmiddels 38 rotondes. En 36 daarvan zijn geschikt om te verhuren aan bedrijven die er reclame op mogen maken. En dat moet wel op bescheiden wijze, zodat de verkeersveiligheid niet in gevaar komt. En de helft van die rotondes, van die 36, is nu te huur gezet. En de huurprijs die hangt af van het aantal voertuigen dat dagelijks passeert. De minst drukke rotondes kosten €1000 per jaar. En voor een rotonde waar meer dan 20.000 voertuigen per dag langsrijden, vraagt de gemeente het meeste geld. En zo betaal je voor de rotonde op de kruising Lijnbaan €1000. En de rotonde Borneo-Olof-Palmelaan die kost €1500. En of de bedrijven dan alleen reclame gaan maken of ook rotonde kunst gaan neerzetten, dat weten we niet.
3: Ik vraag me wel af, want het gaat om 38 rotondes totaal in Zoetermeer, vind ik weinig, als ik zo heel vrij mag zijn. En 36 daarvan zijn geschikt om te verhuren. Maar wat zijn die andere twee dan?
2: Daar staat denk ik al rotonde
3: kunst. Die zijn al bezet.
2: Ja, die zijn al bezet.
3: Okay, ja. Ik weet dan even niet welke rotondes er kunst hebben in Zoetermeer.
2: Nee, maar we kunnen het wel als West reclame van gaan maken. Toch dat, leuk, een eigen Westrotonde.
3: De Westrotonde. Wat zouden we daarop doen, op die Westrotonde?
2: Jij, met een liedje.
3: Dat is leuk.
2: Ja. Dat zie ik helemaal voor me.
0: Want die iets groeien daarmee.
3: Een klein podium waar ik als een soort van pop in een attractiepark.
2: Geweldig. We gaan daar een keer live radio maken op zo'n rotonde.
3: Dat vind ik echt een heel leuk idee. Live vanaf de rotonde in Zoetermeer. Is dit West wordt wakker. Ja.
0: En de meest creatieve ideeën die ontstaan hier in de ochtend bij West wordt wakker, terwijl wij de krant aan het lezen zijn.
3: Ja, misschien heeft nog een luisteraar een idee van wat wij moeten doen met een rotonde in Zoetermeer.
0: Ik vind het een uitstekend idee.
3: Kan hij misschien even appen?
0: Ja, WhatsApp ons op 070-307-8080. En dan gaan we eens even kijken welke leuke ideeën er tevoorschijn komen. En zomaar kans dat het een duet wordt tussen Bob en mij. Je weet maar nooit. Sla ik het AD weer even open. Zie ik dat Jackie Roemers van 78 jaar, 60 jaar geleden in de eerste meidenrockband van Nederland speelde. The Ladybirds. En nu gaat ze viraal met een filmpje van haar gitaarspel in het buurtcentrum. En juni was Jackie bij een buurtfeestje in Leidschendam. Een van de muzikanten van de jam-sessie in het wijkcentrum herkende haar als oud-lid van de meidenrockband The Ladybirds. Hij vroeg haar een nummertje mee te spelen. De gitaarhit Apache van The Shadows uit 1960. Een toeschouwer filmde het, deelde het met de online wereld en het filmpje werd een hit. The Ladybirds was de eerste meidenrockband. De 17-jarige Cesar Zuiderwijk speelde 2 jaar drums in die band. Ook Sugar Lee Hooper heeft in de band gezeten. Jackie haalde in de krant mooie herinneringen op aan die tijd. En ze is dus nu weer hip and happening. That grandma rocks in een veel gelezen commentaar. Ja, weet je, hier doen we nu bijzonder over. Maar de jongens van de Stones zijn volgens mij nog een tandje ouder.
2: Ja, dat wel. Maar een vrouw is natuurlijk toch wat meer uitzonderlijker in die periode. Dat rock toch echt een mannending was.
0: Nee, dat ben ik wel met je eens. Maar één ding weten we ook. Dat het wat mij betreft toch echt ook een... ze is nog piepjong. Ze kan nog prima. En als,
3: dat is waar.
0: En als Apache van The Shadows meespeelt, dan is ze in ieder geval in staat om op een goede manier de gitaar te hanteren. Ik ben wel benieuwd naar het filmpje trouwens. Die ga ik even opzoeken.
2: Zeker.
0: Heerlijk dit. Heerlijk.
1: Je luistert naar West wordt wakker op Radio West en Den Haag FM.

0: We hebben hier gewerkt met houtvezel. En dat is een materiaal wat je direct na het planten opbrengt. En het onkruid komt daar niet doorheen.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Nou, dit is een spotspray-machine. En die doet hij op precisie, kan hij die richten op het onkruid.
3: En niet op het gewas zelf?
2: En niet op het gewas zelf.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Ontsnap aan de drukte. En stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht. En geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
6: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
7: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
8: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
9: 1 minuut over 6:30, tijd voor het regionale nieuws. Vandaag gelezen door Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
10: Goedemorgen Pieter en goedemorgen Meer.
11: Goedemorgen.
10: Bij een schietpartij aan de Oudemansstraat in Den Haag is afgelopen nacht een man gewond geraakt. Slachtoffer werd rond 1 uur op straat beschoten en is naar het ziekenhuis gebracht. In de omgeving is gezocht naar de verdachte. Of die is gevonden is op dit moment niet bekend. De aanleiding van het schietincident is ook nog onduidelijk. De politie vraagt getuigen om zich te melden. Een 86-jarige exploitant van een dierenpension in Wateringen mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat heeft de rechtbank besloten. In het bedrijf van de man werden ponies en paarden verwaarloosd. Ze kregen te weinig eten of hadden open wonden. Verschillende dieren moesten zelfs worden afgemaakt, omdat ze onvoldoende medische zorg gekregen zouden hebben. De advocaat van de exploitant vertelde dat de verwaarlozing van de paarden het gevolg was van een ziekenhuisopname vorig jaar. En de Pride van Leiden in de eerste week van september laat zich niet ontmoedigen door de aanslag in Berlijn van afgelopen weekend. Volgens Lorenzo van Beek, organisator van Pride Leiden, is het incident daar ontzettend verdrietig. Maar toch ziet hij geen reden om het evenement minder groots te organiseren.
12: Kijk, het is heel simpel. Het is, als mens is het natuurlijk vreselijk dat zoiets gebeurt. En we moeten ons vooral niet laten ontmoedigen dat we niet meer naar mooie, grote, fijne, openbare evenementen gaan. Waar we in dit geval vieren dat we mogen houden van wie we mogen houden. Laten we ons allemaal vooral niet te bang gaan maken dat we nu allemaal thuis blijven. Want het leven is prachtig en dat moet gevierd worden.
10: Dat zei hij bij de lokale omroep van Leiden Centraal Plus. Wel benadrukt hij dat veiligheid altijd al alle aandacht heeft.
9: En dan ben ik heel erg benieuwd hoe de weersomstandigheden eruit komen te zien.
13: Ja, nou, het wordt zomers, dat kan ik wel zeggen. Het begint vandaag natuurlijk eigenlijk al. Er zijn nog wat wolkenvelden. Dat is een heel zwakke warmtefront dat passeert. En voor de rest krijgen we in de loop van de dag steeds meer zon te zien met een zuidwestenwind die zwak tot matig zal zijn. Ja, en het is nu misschien nog zo tussen de 14 en 17 graden. Maar vanmiddag wordt het zo rond de 27 graden, volop zomers. Komende nacht zijn er brede opklaringen. Het wordt dan uiteindelijk later vannacht een graad of 17. En morgen wordt het helemaal warm, tropisch warm, droog, zonnig. Temperaturen morgenmiddag rond de 32 graden. Donderdag, dan wordt het even iets minder warm. En morgen kan het trouwens aan de kust een beetje wind van zee komen. Een beetje verkoeling. Donderdag ook flink wat zon tussen de 25 en 28 graden. En vrijdag is er een hele kleine kans op een enkele bui. Dan zal het iets minder warm zijn, nog 24, 25 graden. Maar daarna, in het weekend, gaat de temperatuur opnieuw oplopen. Komt de zon ook weer terug. En dan blijft de zomer dus gewoon eigenlijk aanwezig. In ieder geval tot en met begin volgende week. Dus eigenlijk kan ik er heel kort over zijn. Zomers.
9: Huub, ik ben je ongelooflijk dankbaar. Maar dat ben ik iedere dag volgens mij.
13: Ja, de laatste tijd wel. Ja.
9: Ik spreek je over een uur.
13: Ja.
10: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app. Of kijk op omroepwest.nl.

0: West wordt wakker, daar luister je naar. Eerst hadden we de helden en heldin van Shaq Attack met Easier Said Than Done. En natuurlijk hoorden we zojuist de Golden Earrings toen de Esther nog achter stond met Sound of the Screaming Day. Bij West wordt wakker, tijd voor binnen- en buitenlands nieuws. Te beginnen met president Trump en premier Netanyahu. Zij treffen elkaar vandaag in het Witte Huis. Het is de eerste keer dat de twee elkaar weer ontmoeten sinds het begin van de oorlog met Iran. Oud-Israël-correspondent Ines Polak vertelde dat ze tegengestelde belangen hebben.
1: Trump wil zo snel mogelijk van die oorlog af. Wat hem betreft gaat het alleen nog maar om Hormuz, de straat van Hormuz.
2: Ja.
1: Wat Netanyahu betreft, die had het liefst willen doorpakken. Die wil nog steeds graag doorpakken. Die heeft nog steeds in zijn hoofd dat hij misschien actie kan voeren zodat het regime ten val komt. Hij wil zeker dat Trump iets doet aan de nucleaire wapens van, mogelijke nucleaire wapens van Iran. Dus hij heeft hele andere belangen.
0: Toch heeft Trump meer speelruimte, denkt Polak.
1: Trump zal alles doen om Netanyahu te zeggen: hou je gedijst, zorg dat het rustig blijft. En hij heeft ook toch wel die macht om dat te zeggen. Want uiteindelijk is Netanyahu geheel afhankelijk van Trump in alles. Wapens, maar ook voor zijn politieke carrière.
3: En op verschillende plekken in Nederland hebben boeren ook gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen dat landbouwminister Van Essen de nieuwe regels intrekt en boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
4: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Zo voelt het echt.
5: Dus ik hoop dat het gezond boerenverstand waar wij het nog wel eens over hebben, dat ook in Den Haag indaalt.
3: En de boeren stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Het waren vooral publieksvriendelijke acties. Later werd hier en daar toch een weg geblokkeerd en moest de brandweer in actie komen voor brandjes en vernielingen.
0: Veel aandacht voor de veiligheid van de regenbooggemeenschap naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Hans Verhoeven was als ambassadeur betrokken bij verschillende Prides in Oost-Europa waar hij geweld meemaakte. Maar ook in Amsterdam ziet hij een toename van het aantal incidenten.
6: Van alles, van schoppen slaan, spugen, schelden.
7: Beurs, homootjes, sukkels.
6: In Amsterdam zie ik toch veel dat dat uit de islamitische hoek komt. Jongeren vooral die waarschijnlijk op religieus grondslag mee hebben gekregen dat onze community geen onderdeel hoort te zijn van de maatschappij.
0: Volgens Verhoeven begint dat al vroeg.
6: Volgens mij begint het met het onderwijs en dan vooral met het religieuze onderwijs, waar zaadjes worden geplant bij kinderen die gaan over dingen die volgens die religie niet correct zijn in onze maatschappij.
3: In Boksmeer was gisteravond de wielerwedstrijd daags na de Tour. Zoals elk jaar stonden er ook nu weer grote namen aan de start van dit criterium die net de Tour de France achter de rug hadden. En dat trok ook duizenden wielerfans die heel dichtbij mochten komen.
8: Ik zeg net tegen mijn vrouw van dat Andy Schleck mee deed en ook won. Stond ik bij de start en kreeg een klopje op mijn schouder. Was Andy Schleck of je er even langs moet. Ja, daar sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen.
3: Mooi. En daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. Tourwinnaar Pogačar was niet in Boksmeer.
9: Je luistert naar West wordt wakker.
10: Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: I wish that I could be like the cool kids. Dat vind ik wel een mooi uitgangspunt. Over cool kids gesproken, onze eigen Bob Brinkman kwam met een bijzonder briljant idee. Om de rotondes in Zoetermeer, daar kan je eventueel reclame op maken. Maar om daar ook iets bijzonders mee te doen. En onze luisteraars zitten niet stil meer.
1: Nee, zeker niet. Het idee van Bob was van, we moeten misschien met West iets op zo'n rotonde doen. Want je kan daar dus reclame kopen. En Han Gerrits, die had een goed idee en die appt ons op 070-307-8080. Goedemorgen, wakkere Westerlingen. Over een omroep Westrotonde in Zoetermeer. Wat te denken van het W-logo met het motto: alles draait om Radio West.
0: Ik vind dat een briljant idee ook weer. Wat dat betreft, de creativiteit van onze luisteraars, die waarderen wij zeer. Dus niet alleen de ideeën rondom wat moet West doen op een rotonde, maar natuurlijk ook dat regiowoord. Gaan we deze uitzending ook nog aandacht aan besteden. En voeg maar eens wat toe aan dat
1: Kluiven
0: en aan ga rare. En er is genoeg al binnengekomen.
1: Er zijn hele mooie woorden binnengekomen. We hebben straks weer een goede kandidaat, maar we hebben nog veel meer nodig.
0: Juist. En wat we ook gelukkig nog voldoende hebben is muziek. Zometeen gaan we speuren bij onze buitenpost. Maar dat gaan we doen nadat we de Franse klanken door de zender hebben gestuurd van Michel Delpech. Een speciale herinnering aan mijn eigen band. Want de helft wilde het wel spelen en de andere helft niet. En ik hoorde

0: Franse klanken hier op Radio West. Zondag doet ons eigen Tess Melo dat natuurlijk bij Enchanté. Maar wij met West wordt wakker. Ja, behouden ons het recht voor om af en toe ook eens even een beetje Frans te draaien.
1: De buitenpost.
0: Ja, en onze buitenpost, je hoort een krakende deur. Maar lieve, krakende deuren, dat heb je niet op de plek waar hij nu staat, hè, volgens mij.
2: Nee, het is hier helemaal open en toegankelijk voor iedereen. Daar hoef je de deur niet voor door. Maar ja, je moet de deur naar buiten, laten we het zo zeggen. Want ik ben buiten op het strand, het zand tussen mijn voeten. En ik moet zeggen, dat is toch niet heel erg warm. Ik heb mijn schoenen uitgedaan en dat zand, dat is af en toe nog best wel koud. Maar hier op het strand van Scheveningen ben ik niet de enige. Er liggen al heel veel surfers in het water. Er worden goede golven gepakt. Er kwam net ook weer iemand in een rood pak aangelopen met de surfplank onder de arm. Ja, en die mensen hebben dan nog een pak aan tegen de kou van de zee. Maar wat is het verhaal nou? Begreep ik. Die zee is helemaal niet zo koud. Dus we gaan maar eens even de proef op de som nemen, denk ik dan.
0: Ja.
2: Om te voelen of die zee nog een beetje verkoeling biedt deze dagen. Hè? Want we hoorden het Huub zeggen, het wordt erg warm. Dus ja, veel mensen zullen naar het strand gaan. Maar ja, heeft dat dus nog wel zin? Ik heb mijn broekspijpen opgestroopt. daar gaan we dan maar. Zijn jullie er klaar voor?
0: Ja, zeker.
3: Met de teentjes.
2: Dat is inderdaad een stuk warmer dan het zand. Het water is warmer dan het zand. Dat is wel. Oh, dit is wel echt lekker, zeg. Ik loop eventjes naar twee surfers. Die komen het water uit. Dus die zullen ook wel ervaring hebben met de temperatuur van het water. Eentje heeft zelfs een helm op, zie ik. Ja, veiligheid voor alles. Hoe is de temperatuur van het water? Hoe is de temperatuur van het water?
4: Ik denk, de temperatuur van het water is rond 23 graden of 22 graden of zo.
2: Is wel warm, hè?
4: Lekker warm.
2: Lekker warm, ja. Maar toch, een surfpak aan, jullie?
4: Ja, we zijn watjes.
2: Dus, dat zijn jullie woorden. Ja. Kan jij dat bevestigen?
5: I'm German, sorry.
2: Ja, watjes, ja.
4: Watjes, ja, duidelijk.
2: Maar goede golven?
4: Beetje klein, maar wel prima. Wel
2: voor jullie te klein?
4: Ja, nou. Was wel.
2: Wat is nou de temperatuur waarbij je zegt, nou, nu ga ik zonder surfpak het water in?
4: Nou, deze temperatuur, maar dan met volop zon.
2: Oh ja. En dan wordt het weer goed insmeren.
4: Dan wordt het zeker goed insmeren. En een beetje zinken.
2: Nou, maak er een mooie dag van.
6: Ja.
2: Hoi. Zo is het. Nou heb ik hier nog een vrouw met twee honden getriggerd, volgens mij. Mevrouw, het water is lekker warm, hoor. Ja, water is lekker warm. Ja, ze loopt met blote voetjes, dus ik dacht, die kan anders ook wel lekker door het water lopen. Nou, zo begint de dag hier op Scheveningen met een warme zee.
0: Een warme zee. Nou, en dat is in ieder geval goed nieuws. Zowel opwarming van de aarde. We moeten ook weer niet te positief worden natuurlijk. Hè?
1: Je luistert naar West wordt wakker op Radio West en Den Haag FM.

0: zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.
4: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
5: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
6: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Straks een vriendelijk verzoek van de police. Maar nu is het nieuws, gelezen door Bob Brinkman.
10: Bij een schietpartij aan de Oudemansstraat in Den Haag is afgelopen nacht een man gewond geraakt. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een 86-jarige exploitant van een dierenpension in Wateringen mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. In het bedrijf van de man werden ponies en paarden verwaarloosd. En bij een noodstop van een bus op de Generaal Spoorlaan in Rijswijk zijn gisteravond meerdere passagiers gewond geraakt. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meer regionieuws hoor je om 19:30. Nu het overige nieuws.
11: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie Rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de Inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
12: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
11: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Het wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
13: Die komen elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
14: Ze zijn ook heel benaderbaar. Hè? Ja, dan sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet, maar...
11: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig, dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En voor het verkeer gaan we naar de ANWB, naar Erwin de Hart.
15: Op de A12, de Haag richting Utrecht, staat 6 kilometer file tussen Nieuwebrug en de Meren. Er ligt een dier op de weg en de vertraging is een kwartier. Er zijn voorlopig twee rijstroken dicht.
16: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
19: West wordt wakker op Radio West en

0: minuten over 7. Den Haag FM en Radio West luisteren naar West wordt wakker. Naar Meer en naar mijzelf.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Meer.
1: Fijn er weer te zijn.
0: Frisch und fröhlich, om nog maar eens even een Duits woord tegen.
1: Fris en fruitig. Ja, we hadden net inderdaad nog een Duitse meneer in de uitzending. En toen heb ik nog even het woord watje opgezocht. En watje op zijn Duits, dat is... Weichheier.
0: Een Weichheier.
1: Een Weichheier.
0: Ik ben benieuwd of het ook precies dezelfde betekenis heeft, moet ik ook zeggen.
1: Ik vind het altijd wel lief klinken, niet een watje zijn.
0: Nee. Ja. Ja. Ach, het heeft inderdaad, net wat jij zegt, iets enorm lieflijks.
1: Ja. Maar wij zijn geen watjes. Wij zijn hier gewoon vrouwen en mannen van Stavast om jou gezellig de hele dag, de ochtend mee te beginnen.
0: Ik vind het een geweldige stelling, echt waar. Ja, we zijn hier bij West wordt wakker, ook een heel klein beetje in Scheveningen. Want bij het Noordelijk Havenhoofd op Scheveningen komen nieuwe woningen, horeca en kantoren. Maar dat gaat een stuk minder snel dan gepland. Er staat vooralsnog alleen een parkeergarage en een betonnen muur. Strandtenteigenaren en bezoekers zijn het inmiddels zat. Onze eigen Liebe van Sloten. Ja, jij bent daar geweest, hè? Hoe ziet het eruit?
2: Ja, en ik ben er nu ook, zoals je een paar minuten geleden hoorde. Dus ik ben weer even teruggegaan, maar ik heb inderdaad hiervoor wat mensen al gesproken. Hoe ziet het eruit? Het is het stukje Scheveningen bij het Noordelijk Havenhoofd. Dat is waar de schepen de haven uitrijden, aan de andere uitvaren. Aan de andere kant heb je Duindorp. En hier heb je een heel groot hoog hotel. Dat staat er al. Dat is al af. Heel veel is nog niet af. Daar zo over meer. En verder heb je de visafslag. En aan de andere kant van die visafslag heb je zeg maar het stukje richting het strand. En daar zie ik nu een parkeergarage met een boog eroverheen. Nou, die is keurig af. Maar verder zie ik eigenlijk een grote, lange betonnen muur. Loopt om de bouwput heen. En ja, op deze parkeergarage en die aansluitende betonnen muur, daarover is veel kritiek.
3: Zoals Berlijn bekend staat om de Berlijnse muur, hebben wij de Scheveningsmuur. En dat is absoluut wel een pijnpunt. Een doorn in het oog.
4: Er lag een heel mooi duin en het was heel prettig en het gaf een hele fijne sfeer. En nu hebben ze die parkeergarage gebouwd en dat is op zich wel een goed ding. Doordat het al 3 jaar stil ligt, is het nu gewoon niet om aan te zien. En dat verpest heel erg de sfeer.
5: Nou, dit is niet groen. Het is alleen maar beton. Het is braakliggend terrein. Het is onveilig. Nou, noem maar op.
3: Het is verschrikkelijk, onaantrekkelijk, lelijk. Alles wat Scheveningen asexy maakt.
0: Maar die parkeergarage is niet het enige.
2: Nee, er is nog iets wat Scheveningen asexy maakt. Dat is namelijk op het strand, vlakbij het Beach Stadium. Daar ligt een hele hoge berg met zand. En ja, dan denk je, nou, dat is logisch, hè, want het is het strand. Maar om die berg zand staan allemaal hekken. En dat is dus eigenlijk een soort stukje afgesloten strand. Nou, je hoort strandganger Roos van Leeuwen, die heeft daar ook geen goed woord voor over.
4: Die ligt daar ook al sinds ze het hebben afgegraven. Maar ja, dat verstuift elk jaar een beetje. En die zou in principe helemaal terugkomen hier over de parkeergarage. Ja, nu is het helemaal omhekt. Ook een leuk uitzicht als je lekker naar de zee kijkt. En het is ook een stukje strand wat van iedereen zou moeten zijn. En waar je nu niet bij kan. Dus dat is ook jammer.
0: Ja, hoe kan het dat het zo lang duurt?
2: Ja, ik had het over die bouwput. Hè. Er worden allemaal, het gebied wordt herontwikkeld. Dus er komen inderdaad kantoren, bedrijfsruimtes, terrassen, maar ook paviljoens. En daarvoor moeten allemaal vergunningen worden aangevraagd. Er moet een stroomnetaansluiting geregeld worden. Dus dat kost allemaal tijd. Het punt hier is, want in 2017 werden de plannen gepresenteerd. Toen hadden ze het over 2022 dat het af zou zijn. Nou, dat werd 24. Nou, we zitten nu inmiddels in 26. Er is steeds vertraging. En dat komt, denkt een van de strandtenteigenaren hier, omdat er geen afspraken zijn gemaakt.
3: Het probleem zit bij Volkert Wessel in Den Haag. Het contract waarin geen eindtijd in is vermeld.

0: waardoor er geen druk is bij Volkert Wessel om het af te maken. En zij gewoon alle tijd nemen en niet de verantwoording nemen om dit project keurig en mooi af te ronden. Zodat het mooi en sexy wordt voor alle bezoekers.
1: Ja, hoe nu verder, Liebe?
2: Ja, hoe verder voor het weer sexy wordt hier zo. Ik heb daar eigenlijk geen antwoord op. Ik heb natuurlijk een navraag gedaan bij Volker Wessels, de ontwikkelaar. Die hebben een korte inhoudelijke reactie gegeven. Maar op andere vragen hebben ze niet gereageerd. Ze wilden ook geen interview geven. En de gemeente Den Haag heeft ook nog niet gereageerd op dit verhaal. Dus ja, wie het weet mag het zeggen. Maar asexy, dat kan ik in ieder geval vanaf hier bevestigen, deze bouwput.
1: Asexy, dat is het codewoord voor vandaag.
3: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: Ilse de Lange met Something Good hier op Radio West.
1: Het mooiste woord van de regio.
0: We zijn al ruim een week op zoek naar het mooiste woord van de regio. En eventjes terugpakkend op hoe het begon deze week. Toen zeiden we het moest vooral mooi zijn meer. Hè? Wel klinkend of een beetje poëtisch of een beetje warmmakend.
2: Ja.
0: Toen kwam er inderdaad wel het een en ander binnen. Maar dat zouden we kunnen noemen mondjesmaat. En vanaf het moment dat we zeiden het mag een rafelrandje hebben. Het mag ook zelfs een heel klein beetje richting schuin gaan.
2: Ondeugend.
0: Ondeugend, dat vind ik het juiste woord.
2: Oelala.
0: Oelala. En toen, het helpt mij trouwens herinneren dat wij ergens deze week nog een keer Waldolala gaan draaien van Luf. Maar dat is
2: nice.
0: Als eerbetoon aan mijn vader, leg ik nog wel een keer uit waarom.
2: Okay.
0: Maar we hebben natuurlijk al het een en ander binnengekregen. Want waarde luisteraars, als jullie denken, hey, ik ben net terug van vakantie. Ik wil nu eigenlijk ook wel eens een steentje bijdragen aan die mooi, steeds langer wordende lijst van regionale getinte woorden. Dan kan je ons WhatsAppen en mailen, toch meer?
2: Ja, en WhatsApp, het bekende de nummer 070-307-8080 en mailen westwordwakker@omroepwest.nl. Nou, het rafelrandje waar jij helemaal blij van werd, dat was toch wel het woord van Sjaak Bral, hè?
0: Ja. Wat was het ook weer? Haagkluiven.
2: Haagkluiven. In plaats van tongen, gewoon haagkluiven. Heel lekker. En er was een ander woord van een meneer uit Katwijk. En dat ging over garage. Maar dat was eigenlijk, dacht die mevrouw, dat er stond garage.
0: Ja.
2: En dat was toch ook wel weer een aparte betekenis.
0: Ja, dat had iets te maken zoals de goede man het uitlegde als ik het en ik parafraseer. Maar dat het eigenlijk een soort van oproep was om de hoek, want de garage zat om de hoek, om daar een beetje hardhandig te spelen.
2: Kijk.
0: Dus dat was niet helemaal de bedoeling. Dus toog deze dame naar de burgemeester waar je in Katwijk in die tijd gewoon naar binnen kon lopen.
2: Ja, en Barry Badpak die had volgens mij genomineerd aflegger.
0: Ja, aflegger, ja.
2: Ja, maar die R die moet dan helemaal ingeslikt worden, hè, op zijn Leids.
0: Aflegger.
2: Ja, dat is hem inderdaad.
0: Hey,
2: aflegger. En vuile gepoetste. Gladjakker. Dat zijn Leidse woorden. We hebben gisteren bijvoorbeeld een woord uit Lisse genomineerd gekregen. De bijnaam voor de Lissenaren. Dat was ook een hele lekkere gaapstok.
0: Ja, gaapstok. Dat is toch fantastisch? Dus wij weten zeker dat als jij in een dorp of stad in onze regio woont, je dit allemaal hoort, dat je denkt, ja, maar nu zijn ze die vergeten of ze zijn die vergeten. Schroom niet om het ons te laten weten hier bij Radio West. West wordt wakker, verzamelt de mooiste woorden uit de regio.
2: Het kunnen ook woorden van gerechten zijn trouwens. Ja, ik ben natuurlijk altijd van het eten, maar
0: zeker.
2: Misschien is er een bepaald gerecht wat je op een bepaalde manier noemt.
0: Oh ja. Zoals, ik ga eens even goed in de denkstand. Ik kom natuurlijk zelf niet uit deze regio, dus voor je het weet ga ik allerlei voorbeelden noemen die uit een heel andere streek van ons land komen. Maar één ding weet ik wel, dat ik heel blij ben met de suggesties die er binnen gaan komen, want wij hebben hier ook gewoon zo onze plezier over. Niet alleen uit de stad, maar natuurlijk ook uit de kleine dorpen er rondomheen. En het nummer over een dorp en over nostalgie werd ooit gemaakt door niemand minder dan Wim Sonneveld.
3: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp

simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: een monument, zo mogen we dat toch wel noemen. Het dorp van Wim Sonneveld. Die verhaalt over een tijd die niet meer actueel is, maar waar we wel met z'n allen soms naar terug verlangen. Ja, ondertussen begint die WhatsApp te spugen, hoor. Ik wil er even eentje meenemen. En ja, je hebt inderdaad gelijk, Meer. Ik had die tweede ook nog even open moeten zetten. Zal ik hem maar vertellen? Ja, ik denk dat het wel goed is.
1: Deze vertellen.
0: Nou, ik zou haast willen zeggen, Jan Keizer, ga jij eens even heel keurig netjes je mond spoelen. En dat heeft niets te maken met wat je hebt aangegeven. Een pittige regio-woord is nilfisken. En de nilfisk, dat is natuurlijk een merk van een stofzuiger. En dat zou vrij weinig met stofzuigen te maken moeten hebben. Ja, dan ben ik benieuwd wat dat dan wel is. Ja, ik heb wel een beeld. Maar laten we dat nou eens even aan de luisteraar over. Knipoog naar Jan Keizer en knipoog naar de rest van de regio. Kom maar door met die prachtige regio-woorden. We gaan de lijst langer en langer maken. En gaandeweg deze maand gaan we natuurlijk ook misschien wel een polletje opzetten. Want wij gaan niet bepalen wat het mooiste regio wordt. Nee, dat doen jullie.

0: Best Wordt Wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, it's long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn Katwijk.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070-307-8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West Wordt Wakker op Radio West.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
7: Hè? Nu alweer?
6: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
7: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
6: Ook dan moet je aangifte doen.
7: Nou, goed dat je het zegt.
6: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
7: Handig?
6: Ja, van de Belastingdienst.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
15: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
16: Dus het maken van staal wordt schoner.
17: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
18: Maar moet dat dan in Nederland?
19: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
14: En wat levert dat dan op?
17: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
14: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
20: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
21: En zo is het 19:30 geworden hier bij West Wordt Wakker. Tijd voor regionaal nieuws. Gelezen door Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
22: Goedemorgen Pieter en goedemorgen Meer.
23: Goedemorgen.
22: Goedemorgen. Bij een schietpartij aan de Oudemansstraat in Den Haag is afgelopen nacht een man gewond geraakt. Het slachtoffer werd rond 1 uur op straat beschoten en is naar het ziekenhuis gebracht. In de omgeving is gezocht naar de verdachte. Of die is gevonden is op dit moment niet bekend. De aanleiding van het schietincident is ook nog onduidelijk. De politie roept getuigen op om zich te melden. Woede na de diefstal op de begraafplaats in De Lier. Meerdere bronzen beeldjes in de vorm van een vogel zijn daar afgelopen periode gestolen. De maker van de grafmonumenten, René Nederpelt, heeft er geen goed woord voor over.
24: Wat bezielt dit tuigend om dit te doen? Hoe harteloos ben je? Nou, het is natuurlijk brons en ze denken dat er heel veel waarde aan zit. En inderdaad, de winkelwaarde is behoorlijk hoog. Maar als je dit naar de oud-ijzerboer brengt, die geweegt het, wat zal het wezen? Denk een kilootje of twee. Wat krijg je daar nou voor? Bij elkaar €15 misschien als je geluk hebt. Het is de moeite niet eens waard. Laat staan het verdriet.
22: Dan zei hij bij de lokale omroep WOS. René Nederpelt pleit voor cameratoezicht op de begraafplaats. Bij het Noordelijk Havenhoofd op Scheveningen komen nieuwe woningen, horeca en kantoren. Maar dat gaat allemaal een stuk minder snel dan gepland. Vooralsnog staat er alleen een parkeergarage en 1 betonnen muur. Strandtenteigenaren en bezoekers zijn de traagheid zat. Je hoort verschillende strandgangers.
25: Er lag een heel mooi duin en het was heel prettig en het gaf een hele fijne sfeer. En nu hebben ze die parkeergarage gebouwd en dat is op zich wel een goed ding. Maar doordat het al 3 jaar stil ligt, is het nu gewoon niet om aan te zien. En dat verpest heel erg de sfeer.
26: Nou, dit is niet groen. Het is alleen maar beton. Het is een braakliggend terrein. Het is onveilig. Noem maar op.
22: Ja, hoe kan het dat het zo lang duurt?
0: Het probleem zit bij Volkert Wessel in Den Haag. Het contract waarin geen eindtijd in is vermeld. Waardoor er geen druk is bij Volkert Wessel om het af te maken. En zij gewoon alle tijd nemen en niet de verantwoording nemen om dit project keurig en mooi af te ronden. Zodat het mooi en sexy wordt voor alle bezoekers.
22: Aldus een strandtenteigenaar daar bij het Noordelijke Havenhoofd op Scheveningen. Ontwikkelaar Volker Wessels laat weten dat er een vergunningsaanvraag loopt en wil verder niet meewerken aan een interview met Omroep West. De gemeente Den Haag heeft überhaupt nog niet gereageerd op deze kwestie.
21: En voor het weer gaan we praten met Huub Misee. Huub, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
21: Wat kunnen we verwachten?
1: Ik kan je zeggen dat het prima strandweer is. Dus je kan ook naar het Noorderstrandhoofd, die omgeving gaan. Want het strand zelf zal volgens mij vandaag prima zijn.
22: Ja. Gezondheid.
1: Ja, gezondheid. Zo is het.
22: Neem even een glaasje water.
1: Ja, het wordt in ieder geval heerlijk zomerweer met veel zon. Er zijn nog een paar wolkenvelden, maar er is afgelopen nacht al wat warmere lucht binnengedrongen. Het is al zo'n 16 tot 18 graden. En het wordt vanmiddag rond de 27 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht brede opklaringen, dus ook vanavond is het nog lang aangenaam. We hebben dan temperaturen die uiteindelijk later vannacht uitkomen op 17 graden. Vanavond is het nog boven de 20 graden. En morgen dan is het aan het strand helemaal aangenaam met droog en zonnig weer. Dan hebben we temperaturen die kunnen oplopen tot zo'n 32 graden. Maar zoals gezegd, langs de kust aan de stranden, een beetje wind van zee, wordt het ietsje minder warm, een beetje een kleine verkoeling. En het zeewater is 21 graden. Wees wel voorzichtig in die zee, dat weten we inmiddels allemaal. En smeer je nog steeds goed in. Een paar tips zijn het nog maar. Donderdag flink wat zon, dan is het zo'n 6 of 27 graden. Ook heerlijk zomers. Vrijdag is er een hele kleine kans op een bui. Er gaat een heel zwak front passeren. Er komt ook nog wel wat zon. Het wordt dan zo'n 24 graden. En in het weekend komt er een nieuw hoge drukgebied bij de Alpen. We krijgen dan opnieuw weer droger weer met meer zon en temperaturen die weer gaan oplopen naar zo'n 5, 26 graden. En ook begin volgende week hebben die waardes 6, 27 graden. Kortom, het zomerweer weet nog van geen ophouden.
21: Huub, dank je wel.
1: Jo.
21: En voor het verkeer gaan we naar de AWB, naar Erwin de Hart.
2: Ja, er is een ongeluk gebeurd op de N210 Rotterdam richting Schoonhoven tussen Rivium en Krimpen. Ja, er is een ongeluk gebeurd op de N210 Rotterdam richting Schoonhoven tussen Rivium en Krimpen aan de IJssel. Daar is de weg dus dicht.
21: Erwin, dankjewel.
2: Jo.
22: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Kiki Lee en Elton John besloten samen te werken en konden niet van tevoren bevroeden dat het zo'n succes zou worden. We draaiden ze hier op Radio West met Don't Go Breaking My Heart. En wat er in ieder geval ook gebeurde in de studio meer, is dat jij het lekker begon te bewegen ook. Het is wel een bewegelijk nummer, vind je niet?
1: Het is een heerlijk bewegelijk nummer. En dan lekker zo toch dat krak van het gebroken hart mee dansen. Fantastisch.
0: Ja, heerlijk. We horen achtergrondgeluiden, dat heeft te maken. En we zitten aan de andere kant van de globe. Want 217 kilometer hardlopen door Death Valley. Bij temperaturen van ruim 50 graden. Rijnsburger Robert Sandbergen is vandaag begonnen aan de Badwater 135. Een van de zwaarste ultramarathons ter wereld. En als hij de finish haalt, is hij de eerste Nederlandse man ooit die deze legendarische wedstrijd voltooit. Maar minstens zo belangrijk voor Robert is het doel achter zijn loop. Dat is namelijk geld inzamelen voor hulpverleners met PTSS en hun gezinnen. Robert is aan het lopen, maar we spreken met een van zijn begeleiders, Johan Zuiderduin. En ja, die kan natuurlijk zien hoe het ervoor staat. Hoe was de start eigenlijk, Johan?
2: Ja, indrukwekkend en vooral ook al heel zwaar. Elke 3 kilometer moet je hem echt wel verzorgen, want het is echt gewoon 48 graden zeker.
0: 48 graden zeker, en dat klinkt heel weinig, maar hier bij een hittegolf is het 8 graden kouder. Hè? En dan puft iedereen ook en dan is hij nog aan het hardlopen. Hoe ziet die verzorging eruit?
2: Ja, we doen elke uur 1,5 liter water. Eten, drinken inderdaad. En koelen vooral met ijs. Dat is echt het belangrijkste. En dan elke 3 kilometer ongeveer stappen we uit. En dan staan we klaar. En dat voor zo'n 45 uur.
1: En hoe nemen jullie dat ijs dan mee? Hebben jullie dan een ijsmachine in jullie auto?
2: Nee. Je kan hier op verschillende punten ijs kopen. En vooraf gewoon heel veel voorbereidingen bij de Walmart in Amerika. Daar hebben we echt veel inkopen gedaan.
1: Ik snap het, ja.
0: Ja, ik kan me herinneren, ik ben zelf ook in die hoek geweest. Ik heb ook Badwater mogen bekijken. Toen had ik een koeltasje bij me. Maar het water stroomde er al uit na ongeveer 1,5 uur, 3 kwartier. Want zo rap gaat het dan inderdaad. Het is bijna onmenselijk, toch? Hoe heeft hij zich fysiek en mentaal voorbereid?
2: Ja, voornamelijk met de code rood een paar weken geleden gewoon veel hardlopen. Zo'n 160 kilometer. Dat was voor hem echt code groen, zei hij. Dat vond hij prachtig. Dus een weekomvang van 160 kilometer hardlopen, dat redde hij wel.
0: Hoe groot is jullie team van begeleiders?
2: Wij zijn met z'n drieën.
0: En bloedhard nodig, denk ik.
2: Zeker, ja. En wat ik net ook aangaf, elke 3 kilometer staan wij langs de weg met water, ijs, voeding, noem het maar op.
0: Ik zei het al in de aankondiging, hè? Er wordt geld ingezameld voor hulpverleners met PTSS. Was de reden waarom dat onderwerp hem juist zo raakt?
2: Ja, omdat hij ook al een hulpverlener is, al jaren. Je ziet dan allemaal dingen die heel veel mensen niet zien. En hij dacht van, daar moet wel meer aandacht voor komen. En zo'n run die is zwaar en dan juicht iedereen je toe. Maar bij hulpverleners, die zien elke dag moeilijke en zware dingen. Maar daar is weinig aandacht voor. Dus dat was eigenlijk de reden.
1: Wat een mooie missie. En wanneer is de missie van Robert geslaagd? Als hij de finish haalt? Of is dit al genoeg voor hem?
2: Nee, hij moet wel echt de finish halen. Hij zegt zelf ook, die ga ik ook halen. Dus dan is het echt geslaagd, ja.
1: Nou, wij duimen voor hem en wij denken mee in die 48 graden. Ik kan me er echt... Bij de sauna ga ik al ongeveer dood bij die temperatuur. Dus ik kan er echt mee.
2: Ja, je hebt continu
1: niets.
2: Nee, je hebt continu een föhn in je gezicht. En wij als crew eigenlijk ook. Want de airco die zegt ook een beetje van... kijk maar even waar je zin in hebt zelf.
0: Ja, jij noemt het een föhn, maar ik vond het een verfafbladderaar. Ken je die hit, of?
2: Ja.
0: Hey, hoe ver moet hij lopen?
2: Nou, hij zit nu op ongeveer 25. Dus, en we moeten tot 217. Dus ja, we zijn onderweg. Maar nog veel te gaan.
0: Jullie zijn nog even onderweg. Nou, ongelooflijk veel succes. Ja. Heel veel plezier ook. En een diepe buiging hier vanuit Radio West voor het gekozen onderwerp, want inderdaad, PTSS is geen kleinigheidje en wij spreken elkaar ook later weer terug en dan hopen wij met goed nieuws. Dankjewel, Johan Zuiderduin.
2: Yes, graag gedaan.
3: Luistert naar West wordt wakker met Pieter Tamme.

Rob Lowe was een van de acteurs. En een van die films was St. Elmo's Fire en John Parr maakte de titelsong. Don't You Forget About Me is ook zo beroemd geworden. En dat had te maken met de film The Breakfast Club. The Breakfast Club was een van die andere films die zo beroemd geworden is. En wat ook beroemd geworden is, is de muziek van The Beach Boys. Zeker de laatste tijd bij The Battle of the Bands van de collega's van SBS6... had je een groep die ze ongelooflijk goed kon nadoen. Maar dit zijn de originele mannen. En ze gaan surfen. Nee, ze gaan het hebben over vrouwen. Maar waar komen die meiden ook alweer vandaan?

0: klinkt wel lekker, hè?
1: Even ontspannen.
0: Zeker.
1: Adem in.
0: En adem uit.
1: Nee, en adem nog een keer in.
0: Nog een keer in.
1: En dan nog een keer. En dan pas uit.
0: Oh, heerlijk. Best wat wakker, daar luister je naar. En wij zijn allemaal ontspannen. En dat heeft een beetje te maken met een prijs die we straks naar het nieuws gaan weggeven. Want die hoort een heel klein beetje bij het weertype waarbij je jezelf het makkelijkst ontspant. Hoewel de ijsduikers van deze wereld daar niet altijd helemaal over eens zijn.
1: Nee, maar het is een hele fijne prijs. Want hij is gewoon eigenlijk multipurpose, heb ik ontdekt. Want ik heb hem zelf ook. Het is het Omroep West zonnescherm. En dat is een beetje zo'n stevig zonnescherm van met dat zilverfolie ook gemaakt. En daardoor kan je hem dus gebruiken om je auto koel te houden. En in de winter ijsvrij. Maar dat is een ander verhaal. Maar je kan hem ook gebruiken, had ik een keer ontdekt. Ik had boodschappen gedaan en geen koeltas bij me. En toen heb ik die boodschappen dus in dat zonnescherm gewikkeld. Vanwege dus die zilverkleurige laag bleven ze lekker koel. Ik was een keertje ergens bij een openluchtvoorstelling buiten. Had geregend, dus die bankjes waren nat. En om mijn billetjes droog te houden, heb ik dat zonnescherm meegenomen. Kon je perfect op zitten. Dus het is niet zomaar een zonnescherm. Dit is multipurpose en ook nog heel mooi met het Omroep West logo. En dat geven wij gewoon weg. Zomaar. Hoef je alleen voor te bellen. Na 8 uur.
0: Na 8 uur, hè? Dus nog niet bellen. Maar ik moet wel zeggen, meer, ik neem mijn hoed voor je af. Want je verkoopt het zonnescherm alsof het een Zwitser zakmes.
1: Het is meer dan een Zwitser zakmes, want het is exclusief bij West alleen te krijgen.
0: En ze hoeven alleen maar te bellen, onze fantastische luisteraars. Dus dat is even goed om te weten. Na 8 uur, dus nog niet te snel. We gaan vanzelf.
1: Het nummer. Dat ga
0: ik zeker zeggen. Dat is 070-390-5454. Schrijf het op, nog niet gebruiken. 070-390-5454. En als jullie zometeen na het nieuws... Maar daar gaan we jullie natuurlijk nog even aan helpen herinneren. Goed luisteren, dan heb ik nieuws voor jullie. Want dan gaan wij heerlijk naar jullie luisteren. En dan win je gewoon een zonnescherm, annex voetbalbankje, annex autokouder, annex boodschappen. Alles is het. Gewoon echt alles, toch, Miss Montreal?
2: Ik zou

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
4: Hè? Nu alweer?
3: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
4: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
3: Ook dan moet je aangifte doen.
4: Nou, goed dat je het zegt.
3: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
8: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
9: Straks een multifunctioneel zonnescherm binnen. Dat straks. Nu is het nieuws met Bob Brinkman.
10: Bij een schietpartij aan de Oudemansstraat in de Haagse wijk Laak is afgelopen nacht een man gewond geraakt. Politie roept getuigen op om zich te melden. Een voor verwaarlozing op de vingers getikte dierenhouder heeft een deel van zijn eerder weggehaalde honden weer terug. Volgens de toezichthouder heeft de fokker de leefomstandigheden voldoende verbeterd. Hij of zij blijft onder toezicht staan. En bij een noodstop van een bus op de Generaal Spoorlaan in Rijswijk zijn gisteravond meerdere passagiers gewond geraakt. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meer regio-nieuws hoor je over een half uurtje om 8:30. Nu het overige nieuws.
11: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig door onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarros, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
12: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
13: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
11: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van drie rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft drie mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisternacht drie mensen gedood. Vier anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van twee verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dat er nog een derde verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
14: We now know that at least two people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a third possible suspect.
11: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig, dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En voor het verkeer gaan we naar de ANWB, naar Erwin de Hart.
15: Door een ongeluk is de N210 Rotterdam richting Schoonhoven dicht bij de Algerabrug. Er staat 2 kilometer file.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
17: Lekkere van Albert Heijn.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
20: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
21: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
22: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
21: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
23: West wordt wakker op Radio West en Den Haag.

0: starten aan het derde uur van Best Wordt Wakker van deze 28e juli. Maar niet voordat wij natuurlijk gaan oproepen tot het inbellen. Hè? Want jij hebt net op een dusdanig mooie manier dat zonnescherm wat ze kunnen winnen aangeprezen. Meer, ik geef je nog even alle ruimte om dat nog een keer te doen.
1: Het Omroep West zonnescherm. Het is niet alleen een zonnescherm, het is zo'n dik zonnescherm. Een beetje van dat zilverfolieachtige laag. Daardoor kan die namelijk ook goed isoleren. Dus in de winter is die handig tegen het ijs. Maar als je nu onderweg bent en je doet boodschappen en je hebt geen koeltas bij je, dan pak je gewoon even die boodschappen, doe je propje in dat zonnescherm. Moet je ergens zitten, is het nat, dan heb je gewoon iets om even te isoleren. Dus het is een multifunctioneel zonnescherm. En dat kan jij zomaar krijgen als je nu belt 070-390-5454. Mag je nu bellen voor dat mooie, mooie, bijzondere zonnescherm met Omroep West logo erbovenop.
0: Ja, en dan eens even kijken of wij iemand aan de telefoon daarvoor kunnen krijgen. Meer, krijg jij al telefoontjes binnen of
1: ik
0: nog
1: niet? Ik krijg
0: telefoontjes
1: binnen en 1, 2, 3, hoppatee. Wij hebben verbinding.
0: Ja, we hebben verbinding. Dan gaan we eens even kijken. Wie hebben wij het genoegen? Goedemorgen.
2: Goedemorgen met Antonie Kramer uit Zoetermeer.
0: Hey, Antonie Kramer uit Zoetermeer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij ziet het zonnetje wel schijnen. Jij denkt, die moet ik hebben.
2: Zeker, het werd zo mooi aangeprezen, denk je. Dat vind ik wel een handig iets, ja.
0: Dus het is de schuld van meer, dat is eigenlijk wat je zegt.
2: Ja.
1: Nou, ik voel me vereerd hoor, hartstikke goed. Blijf even hangen, dan gaan we het zo lekker met je regelen... en dan kan jij je koel de zomer door.
2: Oké, dankjewel. Fijne dag nog.
0: Ja, jij van hetzelfde. Goed, dan gaan wij eens even iets anders doen. Dat is namelijk, het is geen nieuws meer. Het woningtekort is groot. Er moeten tienduizenden nieuwe woningen worden gebouwd. Maar waar? Op de schaarse grond in onze regio willen we van alles. Wonen, parkeren, winkelen, ondernemen en liggen in het park. Maar hoe verdelen we die ruimte? In deze serie nemen we je mee in de strijd om de ruimte. En vandaag hebben we eigenlijk wel recht op parkeerplekken. Daar ga ik over praten met hoogleraar aan de VU in Amsterdam, Jos van Ommeren. Jos, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Onderzoek gedaan naar parkeren en de kosten daarvan. Hebben we eigenlijk recht op een parkeerplaats?
3: Nee, we hebben zeker geen recht op een parkeerplaats. We hebben recht op eten misschien en op opleiding en op andere dingen die belangrijk zijn, gezondheidszorg. Maar niet op parkeerplaats, dat is gewoon een goed waar je meer of minder van kan kopen of huren.
0: Ja, dus de wens of gedachte die sommige mensen hebben, parkeerruimte is voor mijn voordeur, die is eigenlijk stiekem van mij. Dat is een soort van ongeschreven regel, maar niet rechtsgeldig.
3: Nee, zeker niet rechtsgeldig, maar wel een beetje logisch ook vanuit een economisch perspectief. En ik ben een econoom. Want als je een huis koopt of huurt, dan kijk je natuurlijk ook naar de parkeerruimte in de buurt. En dan ben je misschien wel meer bereid te betalen voor een woning waarbij er een parkeerplaats zit. Dus als die parkeerplaats dan wordt weggehaald, ja, dan heb je wel enige mate van schade. Dus je hebt geen

0: Maar het is natuurlijk wel zo dat mensen die een parkeerplaats voor de deur hebben, en hoewel die niet van hun is, hebben ze wel schade als die wordt weggehaald. Dus als je een park hebt, je woont naast een park, ben je blij mee. Iemand haalt het park weg, ben je ook niet blij. Dus het is niet van jou juridisch gezien, maar je hebt er wel plezier van. En dus ik begrijp wel de gevoelens van mensen die niet helemaal blij zijn als er een parkeerplaats wordt weggehaald.
1: Ja, en daar pleit u nou juist voor, hè? Voor minder parkeerplaatsen. Waarom?
0: Nou ja, ik probeer te berekenen wat mensen een parkeerplaats waard vinden. Bijvoorbeeld net zoals je een paar schoenen wat waard vindt. En dan kijk ik hoeveel dat kost om te produceren. Dat is dus de land, hè, of andere mensen die het waard vinden. En dan blijkt heel vaak dat als er subsidies zijn, dat mensen eigenlijk die parkeerplaats helemaal niet zoveel waard vinden. En dat andere mensen voor andere gebruik die parkeerplaats veel meer waard vinden. Dus in het algemeen kan je zeggen, zeker niet altijd, dat op vooral plaatsen in het centrum van steden, maar veel minder aan de rand, dat parkeerplaatsen eigenlijk minder waard zijn dan ze kosten. Dus dan kan je ze beter niet hebben.
1: Ja. Gemeenten in de regio geven aan dat ze de parkeernorm in stand willen houden om te voorkomen dat projectontwikkelaars de parkeerproblemen in de wijken ernaast leggen. Wat is uw reactie daarop?
0: Ja, dat is. Ik denk projectontwikkelaars, als je gewoon tegen ze zegt, ja, als je niet bouwt, als je geen parkeerplaats bouwt, dan komen er mensen te wonen die hun auto niet kunnen parkeren. Dat is prima, dat is dan je eigen probleem. Dan zal een ontwikkelaar ook denken, nou dan ga ik er misschien, als ik denk dat hier iemand gaat komen met een auto, ga ik er een parkeerplaats voor bouwen. Dus je hoeft het zelf als overheid helemaal niet te doen. Je bent zo bang als overheid dat er ergens anders problemen komen, dat je overal minima gaat zetten. Dus er wordt veel te veel gebouwd. In plaats van gewoon te zeggen, nou ja, we laten wel zien hoe de markt, of hoe je het ook wil noemen, het oplost. En dat doen we met heel veel andere dingen ook. Ik ga ook niet bepalen hoe hoeveel kleding mensen in hun huis moeten hebben. Dat kunnen mensen best zelf bepalen. En ook bij parkeren is het een beetje krampachtig dat de overheid moet zeggen hoeveel minimum parkeerplaatsen moet zijn. En het is ook zo dat, in de jaren 70, 80... was het ook zo dat je over heel veel minimumnormen had. Die zijn wel lang vergeten. En nu worden die nog wel toegepast. Maar het was een veel en veel extremer. Dus het is al een stuk minder. Dus ik zou zeggen van, ja, schaf dat grotendeels af. Het heeft geen functie. Het werkt alleen maar aan van rechts.
1: Ja, helder. We hebben ook wat mensen op straat in Gouda gevraagd of zij vinden dat we misschien wat meer de auto uit moeten. Laten we even luisteren.
2: Moeten we allemaal een beetje onze auto uit?
3: Nou, je hoeft er niet uit, maar de auto wel. Misschien uit de stad.
4: Nee, nou, omdat er zijn mensen die afhankelijk zijn van hun auto.
5: Nee, kan niet. Kan niet zonder auto. Omdat een kind van mij woont in Limburg. Dus dat kan niet. Je kan niet dan zonder auto zeggen van, nou ja, succes ermee.
2: Met de trein?
5: Met de trein, ja, mooi verhaal. Weet je wat dat kost?
1: Weet je wat dat kost? Mooie Nederlandse opmerking. Hoe ziet u de toekomst? Moeten mensen meer die auto uit?
0: Nee, dat hoeven ze helemaal niet zo. Maar kijk, het hebben van een auto is gerelateerd wel aan een parkeerplaats. Maar dat is niet één op één. Dus alleen mensen moeten misschien, soms zal de parkeerplaats wat verder weg liggen van een woning of wat minder gunstig. Maar dat kunnen mensen best wel zelf bepalen. Kijk, het belangrijkste is dat in de toekomst je zelfrijdende auto's gaat krijgen. En dus dat hele verhaal over mijn eigen auto hebben en ergens heen kunnen gaan, ik denk dat dat veel genuanceerder of minder gevoelig gaat liggen. Want het voor de meeste mensen zal het goedkoper zijn om een auto af te roepen op oproep. En dan, ja, dan is het gewoon zo van, ja, ik wil naar mijn dochter in Limburg. Ja, dan neem ik komt er een auto voorrijden die relatief groot is en dan gaan we daar lekker heen. En op het moment dat ik naar mijn werk ga, dan zit ik misschien in mijn eentje, dan komt er een klein autootje voorrijden en dan rij je heen. Dus ik denk dat parkeren op de hele, hele lange termijn minder gevoelig gaat liggen. En ik denk dat het wel belangrijk is dat nu ook al mensen die een parkeerplek gaan aanleggen, als je echt denkt over de komende 50 jaar, dat zeker parkeergarages onder de grond, die zijn duur, die kun je nergens anders voor gebruiken, dat ze moeten zeggen, nou, dat moeten we misschien niet doen. Dus ik zou zeggen, die meneer die zegt, ik wil met mijn auto naar Limburg gaan, laat hem lekker rijden, maar dat gaat los van het parkeerprobleem.
1: Die lijkt me helder. Hoogleraar aan de VU in Amsterdam, Jos van Ommeren, dank voor de toelichting.
6: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens.

0: Romantiek op Radio West. West wordt wakker, verzorgen alle emoties. En dit werd verzorgd door Whitney Houston. Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever?
1: Het mooiste woord van de regio.
0: Ja, deze zomer doen we in West wordt wakker iets heel erg leuks. In dit westelijk gedeelte van Zuid-Holland zijn er namelijk veel verschillende soorten gemeenten met ieder hun eigen gewoontes, normen en waarden. Soms komt daar ook een bepaald dialect bij kijken. Een taaltje dat alleen de lokale bevolking begrijpt. En in de zomerweken halen we dat taaltje even naar de studio. Want in West wordt wakker gaan we op zoek naar het mooiste woord. Schiet er bij jou al gelijk een woord binnen waarvan alleen jouw buurtgenoten weten wat daarvan de betekenis is? Schroom dan niet om die in te sturen. Dat kan via WhatsApp 070-307-8080. Of stuur een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl. En schroom dan niet die in te sturen. Tilly Vertuin nomineerde gisteren Gaapstok. Dat is de traditionele bijnaam voor de inwoners van Lisse. Het woord wordt ook gebruikt als iemand zijn mond open staat. We gaan nu praten met Henk Tettero. Hij is een kenner op het gebied van Midden-Delfland. Henk, bijzonder goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kenner, dat is een eretitel, toch?
2: Dankjewel.
0: Dat is een eretitel. Zeg, jij had toen jij ging nadenken over deze woorden, niet één, maar meerdere woorden in het achterhoofd. Hè? Vertel eens in algemene zin iets over de taal van het gebied Midden-Delfland.
2: Nou ja, het is, en dat is niet verbazingwekkend, het is Zuid-Hollands. En kenmerk van Zuid-Hollands is onder meer dat het heel dicht tegen het algemeen Nederlands aan ligt. Dus de verschillen zijn heel klein. En dat valt op als je bijvoorbeeld kijkt naar het Twents of het Gronings of het Limburgs. De verschillen zijn dan veel groter. Dus dat is een belangrijk kenmerk. En een ander belangrijk kenmerk is dat het allemaal achteruit gaat. Dus je hoort het steeds minder. Maar als je heel goed luistert, je oren de kost geeft, dan kun je nog heel veel opvangen.
0: Ja, want wat je terecht zei, hè, de zorg dat het langzaam maar zeker weggaat, dat sprak ook de man uit Katwijk uit. Dat hij de meeste mensen in zijn eigen dorp eigenlijk alleen maar ABN hoort praten voor zijn gevoel. Is het een verlies als we die specifieke kern, of zeg maar die talen kwijt gaan raken?
2: Ja, het is wel jammer, maar het is ook de realiteit. En daar moet je ook voor openstellen. Maar tegelijkertijd, dat is een wat negatieve gedachte. Een positieve gedachte is dat het ontzettend leuk en interessant en waardevol is om die taal vast te leggen. En dat is mijn ervaring ook, dat als je erover praat, ik geef lezingen over het onderwerp, ik heb er al meer dan 100 gegeven. En dan merk je dat je vooral oudere mensen een enorm plezier doet, omdat je heel veel herkenning biedt. En in die zin een soort tegenwicht op de hoofdstroming in de media. Want in de media is er in het algemeen weinig aandacht voor streektaal en dialect. Dus het is goed dat jullie het doen.
3: Ja, nou, en het is ook mooi inderdaad. Want mensen denken inderdaad erbij altijd aan Friesland en Groningen en andere omgevingen. Maar wij hebben het gewoon ook hartstikke mooi. En je hebt uit Midden-Delfland een heel mooi lijstje gemaakt.
2: Ja, ik heb jullie vier woorden ingestuurd. Dat is het bijvoegnaamwoord kreen. Het werkwoord kwarren. Nog een werkwoord piegen. En ten vierde het bijvoegnaamwoord en bijwoord bar.
3: Geweldig. Neem ons mee in de betekenis. Het bijvoeglijk naamwoord kreen. Wat betekent dat?
2: Kreen, gespeld met K-R-E-E-N. Dat is onder meer kieskeurig met eten. Dat was ik vroeger. Mijn moeder duidde mij aan als een kreenscheet. Dus dat moet je niet verder vertellen. Maar kreen betekent ook kwetsbaar voor ziekte. Overgevoelig. Het heeft dus een aantal betekenissen. Mm-hmm. En het is een woord dat je, waarvan heel leuk is om dat in gezelschap te laten vallen. En dan kun je aan de reacties merken of iemand echt stamt uit Zuid-Holland, ja dan nee. Iemand van buiten Zuid-Holland zal het woord niet kennen. En iemand met wortels in Zuid-Holland, dan heb je grote kans dat hij het woord wel kent.
3: Helder.
2: Dus De verspreiding is zeg maar over een groot deel van de provincie Zuid-Holland. En daarbuiten is het grotendeels onbekend.
3: Yes. En het tweede woord, het werkwoord kwarren.
2: Ja, kwarren, dat is een werkwoord dat wordt gebruikt voor gewas dat op het veld staat en dat niet goed groeit. En dan bij uitbreiding zeg je het ook wel van een boom die niet goed groeit. En dat is irritant voor de omgeving. En datzelfde, dat heb je ook bij mensen die kunnen kwarren. Die zijn dus lastig voor een omgeving, die leveren ergernis op. En het is ook wel zo dat het gebruikt werd voor iemand die aan het werk is en het schiet maar niet op. En de omstanders die hebben dan het idee van schiet nou toch eens op, wat een gedoe.
3: Heerlijk woord. Ja, echt ja, mens, wat ben je aan het kwarren? Ik kan het me helemaal voorstellen.
2: En, en zo iemand wordt dan een kwarkont genoemd.
3: Geweldig. Gaan we naar nummer 3. Een werkwoord ook weer, en dat is...
2: Piegen.
3: Piegen.
2: Ja, met een G. P-I-E-G-E-N. Ja, dat is een bijzonder werkwoord, omdat het zo een kleine verspreiding heeft. Ik heb een heleboel woordenboeken over dialect en streektaal van Zuid-Holland. En ik heb vastgesteld dat het in geen van die boeken staat. Maar het is bekend in Westland, Delft, Zoetermeer, die omgeving. En het betekent onder meer turen, ingespannen kijken naar iets. Misschien omdat het wat donker is. Maar ook gluren. Dus het heeft ook iets stiekems. Koekeloeren.
3: Helder. Gaan we naar de laatste, want we beginnen iets in de tijd te zitten. Wat is de laatste?
2: Ja, bar is een bijvoegnaamwoord en een bijwoord. Iedereen kent het van het Nederlandse bar en boos. Maar in het Westland heeft bar juist een positieve betekenis. Een barre man is een geweldige kerel. En barre muziek is fantastische muziek. En... bijzonder is dat bijna alleen in het Westland voorkomt. En je kunt ook zeggen, ik heb het bar naar mijn zin. Dus ik heb het geweldig naar mijn zin. Nou, dat zijn vier bijzondere woorden.
3: Ik vind het een bar mooi gesprek. Maar nou moet je er één voor mij uitkiezen, Henk.
2: Ja, doe dan maar kreen.
3: Kreen, oké, die noteren we. Ja, dat kan ik me voorstellen met het eten dat jou extra aanspreekt. Zetten we die op de lijst in ieder geval als één... en dan kunnen de anderen er ook nog een beetje zachtjes bij. Heel erg fijn. Het was een bar gesprek, zoals ik zei.
4: Absoluut. Ja. Okay. Henk, dank je wel.
1: Je luistert naar Westwood Wakker. Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Het is alweer 8:58. Wel tijd voor het regionale nieuws. Gelezen door Bob Ringman. Bob, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Pieter. De dienst Speciale Interventies, dat is een gespecialiseerde eenheid van de politie, is vanmorgen een huis in Den Haag binnengevallen. Zwaar bewapende agenten hebben een woning aan de Van Ruisboekstraat in de Haagse wijk Moerwijk doorzocht. Het ging om een rijtjeshuis waar de politie met zwaar geschut naar binnen is gegaan. Even verderop in de straat stonden ook zwaar bewapende agenten. Op een dak van een schuur of garage. Op de uitkijk stonden ze daar. Wat de reden is van de grootschalige politieinval en politieactie is op dit moment niet bekend. Ook is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. 217 kilometer hardlopen door Death Valley bij temperaturen van ruim 50 graden. Rijnsburger Robert Sandbergen is vandaag begonnen aan de Badwater 135. Een van de zwaarste ultramarathons ter wereld. Als hij de finish haalt, is hij daarmee ook de eerste Nederlandse man die ooit deze legendarische wedstrijd voltooit. Een heel team staat voor hem klaar om hem bij te staan bij deze zware tocht. Zoals Johan Zuiderduin.
15: Elke 3 kilometer moet je hem echt wel verzorgen. Want het is echt gewoon 48 graden. Ja, we doen elke uur 1,5 liter water. Eten, drinken inderdaad. En koelen vooral met ijs. Dat is echt het belangrijkste. En dan elke 3 kilometer ongeveer stappen we uit. En dan staan we klaar.
14: Zei hij eerder vanochtend in West wordt wakker. Robert Sandbergen heeft een doel met zijn loop. Namelijk geld inzamelen voor hulpverleners met PTSS en hun gezinnen. En dan de Pride van Leiden in de eerste week van september. Die laat zich niet ontmoedigen door de aanslag in Berlijn van afgelopen weekend. Volgens Lorenzo van Beek, organisator van de Pride in Leiden, is het incident daar ontzettend verdrietig, maar toch geen reden om het evenement in Leiden minder groots te organiseren.
16: Kijk, het is heel simpel. Het is, als mens is het natuurlijk vreselijk dat zoiets gebeurt. En we moeten ons vooral niet laten ontmoedigen dat we niet meer naar mooie, grote, fijne, openbare evenementen gaan. Waar we in dit geval vieren dat we mogen houden van wie we mogen houden. Laten we ons allemaal vooral niet te bang gaan maken dat we nu allemaal thuis blijven. Want het leven is prachtig en dat moet gevierd worden.
14: Dat zei hij bij de lokale omroep Centraal Plus. Wel benadrukt hij dat veiligheid rondom de Pride in Leiden alle aandacht heeft.
0: En voor het weer gaan we luisteren naar Huub Mizee. Huub, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Pieter. Ja, het wordt gewoon helemaal zomers. We kunnen het al merken. De laatste wolkenvelden die trekken weg naar het noordoosten. Het wordt een overwegend zonnige dag. Af en toe een enkel stapelwolkje vandaag. Een zuidwestenwind die is zwak tot matig. Die voert al warmere lucht aan. Afgelopen nacht is die warmere lucht binnengekomen. Het is inmiddels al 18, 19, bijna 20 graden. En het wordt vanmiddag zo rond de 27 graden. Volop zomers dus. Vanavond is het ook lang aangenaam. Er zijn vannacht brede opklaringen. De wind wordt dan oostelijk, later zuidoostelijk. En vannacht wordt het uiteindelijk later vannacht buiten de steden een graad of 17. In de grote steden blijft het nog wel wat warmer. En morgen wordt het helemaal warm met droog en zonnig weer. We hebben dan slechts een zwakke wind uit een zuidoost tot zuidelijke richting. En dan wordt het ongeveer 32 graden morgen. Dat wordt puffen. Aan zee morgen een beetje wind van zee. Daar is het dan wat koeler in de middag. Ik denk helemaal aangenaam. Donderdag hebben we ook nog flink wat zon. De wind is dan wel westelijk geworden, dus dan wordt het zo met 6, 27 graden wat minder warm, maar nog steeds bijzonder aangenaam. Vrijdag passeert er een zwak front, dan kan er een buitje vallen, als het al gebeurt. Het wordt dan een graad of 24 tijdelijk, maar zaterdag, zondag, maandag gaan de temperaturen opnieuw oplopen. Komt de zomer weer terug, dus ook begin volgende week. Heerlijk, zou ik bijna willen zeggen.
0: Huub, dankjewel. Jo. En voor het verkeer gaan we naar de ANWB, naar Erwin de Hart.
18: Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat 4 kilometer file tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux. De vertraging is iets van 5 minuten. 5 minuten vertraging op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Rotterdam over Schie, 2 kilometer. En door een ongeluk op de N210 Rotterdam-Schoonhoven bij Krimpen aan de IJssel 2 kilometer file. En de andere kant op richting Rotterdam een half uur vertraging bij de N219.
0: Hey, dankjewel.
17: Bakker. Dit is Radio
14: West. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: UB40. Zij vroegen Chrissy Hynde of ze even een rondje mee wilde doen. En dat wilde ze wel, als het maar in bed was, met een beetje eten erbij. Dus maakte zij het nummer Breakfast in Bed. Je luistert naar West Wordt Wakker hier op Radio West.
1: West Wordt Wakker Sport met Martin Bruin.
0: Ja, helaas, Martin Bruin moeten we een paar dagen missen vanwege vervelende familieomstandigheden. En dus neem ik de honneurs even zelf waar. En dat is natuurlijk het voordeel als je Radio West Sport presenteert. Dan heb je wel het een en ander met sport. Maar wat we ook met sport hebben in deze periode is het zogeheten zomerwak. Want de grote evenementen die liggen een heel klein beetje achter ons. We hebben natuurlijk het WK voetbal gehad, waar met name Spanjaarden heel graag, maar ook Nederlanders iets minder graag over willen napraten. En iedereen is op dit moment in voorbereiding voor de start van de competities. En natuurlijk ook met de Europese rondes die gedraaid gaan worden. Want zo kan ik melden dat het programma donderdag er als volgt uitziet. Ajax komt in actie om 8 uur tegen Vojvodina uit Servië. Hebben de eerste wedstrijd die ze gespeeld hebben met 4-1 gewonnen. In de voorronde Champions League zitten geen Nederlandse ploegen. Maar Twente, die speelt in de Europa League, moet op bezoek bij Ferencváros in Hongarije. Dat is komende woensdag. Dat is ook donderdag. Ik mag me niet verspreken. En die hebben wel iets goed te maken, want die hebben thuis met 2-1 verloren. Ja, en dan wielrennen. Laten we het er toch nog maar even over hebben. Het is natuurlijk de periode waarin de klassiekers een heel klein beetje worden verreden, die rondom de kerk plaatsvinden. Dat zijn de plekken waar de wielrenners een heel klein beetje extra geld kunnen verdienen. Wat leuk is, is om te zien dat Remco Evenepoel, de Belg, erin geslaagd is door hele goede prestaties in de Tour de France een plaatsje te stijgen in de UCI-wereldranglijst, die natuurlijk wordt aangevoerd door Tadej Pogacar. Hij zit in de 11.000 punten. Maar Evenepoel is Jonas Vingegaard voorbijgestoken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat Vingegaard voor hem helaas uitviel tijdens de Tour de France. En dan kost je dat ook meteen punten. De sterkste Nederlander overigens die in deze lijst staat is Mathieu van der Poel. Mathieu staat op de 10e positie met 3140 punten. Maar hij staat op de eerste positie als je het aan mij vraagt. Als het gaat om de fantastische wijze waarop hij de slotetappe van de Tour heeft gewonnen.
2: Je luistert naar West Wordt Wakker met Pieter Tammens en Mirjam.

0: Ed Sheeran met Sapphire hier op Radio West. En daarvoor draaiden we de Airport van de Motors. Onze buitenpost, Liewe van Sloten. Hij is in Delft, ruim 85 jaar na het begin van de Tweede Wereldoorlog, zijn er nog steeds moedige verhalen die verteld moeten worden. Zoals de dappere actie van 3000 Delftse studenten die massaal in opstand kwamen tegen de Jodenvervolging. Ja, het was een enerverende tijd daar in Delft tijdens de Tweede Wereldoorlog, toch Liewe?
1: Ja, nou zeker. Ik zit hier op een bankje in het centrum van Delft. We kijken uit op het station. Er is water voor ons. De tram loopt langs ons. En ik zit naast Dick van Ginhoven. En we zitten eigenlijk al een beetje te praten over die tijd. En ja, er zijn heel veel verhalen te vertellen. Want Dick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Deze plek in Delft. Wat maakt deze plek nou waar we nu staan zo bijzonder?
2: Nou, we staan nu op de rand. Dit was vroeger eigenlijk de gracht die rondom Delft liep ter verdediging van Delft. Hier stond, waar nu de tram loopt, stond de stadsmuur van Delft.
1: En dus dit kan je haast niet meer voorstellen.
2: Wat zeg je?
3: Haast niet voorstellen,
2: nee. De architect Buskes heeft het wel geprobeerd nog sommige plekken terug te geven. En wat die architect gedaan heeft, die heeft er ook het bolwerk gecreëerd, gerecreëerd. Hier zie je een driehoek in het water. En dat was vroeger een bolwerk. Voordat de trein hier liep, was dit een verdedigingswerk.
1: Wat is een bolwerk? Ja.
2: Een bolwerk is een verdedigingswerk. Wat zeg maar in de 17e, 18e eeuw gebouwd werd om steden te verdedigen tegen de Spanjaarden bijvoorbeeld. Ja. En hier had je dan de poort, de ingang van Delft. De Watersloots poort stond hier. En toen Willem van Oranje naar Delft kwam in 1572... Delft was goed verdedigd toen, was een vestingstad. Toen moest toch die poort beter verdedigd worden. En toen hebben ze besloten om een bolwerk, een verdedigingswerk, voor de poort te bouwen in het water. Om nog beter.
1: Dat was waren de middeleeuwen, hè, de hele oude tijd. Maar we hebben het nu over de Tweede Wereldoorlog. Toen heeft Delft ook een bijzondere rol gehad. Hè? Want wat was Delft haar rol tijdens die Tweede Wereldoorlog? Wat gebeurde hier allemaal toen?
2: Nou ja, Delft heeft toen de Duitsers Nederland binnenvielen. In 1940, mei 1940. Toen was zijn eerste poging was om het vliegveld Ypenburg, dat ligt hier net aan de andere kant van Delft, te veroveren. En dat is eigenlijk niet gelukt. Mede dankzij de geweldige vrijwillige luchtafweer van de Delftenaren. Die hadden luchtafweer gezet op de kabelfabriek en op de gist en spiritus. Al die vliegtuigen werden neergeschoten.
1: Ja. En hier in Delft?
2: Hier in Delft zijn er schoof 80 vliegtuigen neergeschoten. Er was een groep Delftse studenten, onderdeel van het regiment. Die hadden een TH-regiment en die vochten mee. En die hebben eigenlijk Ypenburg weer terugveroverd op de Duitsers.
1: Ja, toen werd Nederland toch bezet, hè, daarna?
2: Daarna hebben de Duitsers Rotterdam gebombardeerd.
1: Alle inspanningen ten spijt?
2: Alle inspanningen ten spijt.
1: Maar die Delftse daar, die waren er nog niet klaar mee?
2: Die waren niet klaar mee, zeker de studenten niet, want die hadden actief meegevochten. Het waren jonge jongens, hè, jaar of 20, 25. En die hebben actief meegevochten tegen de Duitsers in de slag om Ypenburg.
1: En hadden zij toen ook zoiets in november van, nou, nu gaan wij ook die staking organiseren?
2: Nou ja, toen in november, toen begonnen de Duitsers pas echt grip te krijgen op de Nederlandse maatschappij. En werden alle Joden verbannen uit overheidsfuncties. De Joodse professoren mochten geen les meer geven. En het waren juist de sympathieke, de geliefde professoren. Professor Jutta, professor Waterman en professor Wiegel. Ja, dat viel heel slecht. Toen hebben ze besloten om te gaan staken tegen het ontslag van hun Joodse professoren. Ze zijn eerst nog in Leiden langs geweest, Amsterdam, Utrecht, om te kijken of die universiteitssteden mee wilden doen. Die wilden niet meedoen. Toch zijn ze doorgezet, ook tegen de wil in van het college van bestuur van de TH toen. En de burgemeester, die ook in het college van bestuur zat, was er ook niet zo voor. Studenten hebben gezegd, dit mag niet, dit kan niet, we gaan staken.
1: Dick, dat is allemaal gebeurd. Dat is die rol van Delft geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik wist hier zelf niks van. Ja. Ik denk dat heel veel mensen het niet weten. Hoe kan het dat dit niet bekend is bij het grote publiek?
2: Ja, kijk, het probleem met studenten is natuurlijk, ze komen en ze gaan. Ze zijn 5 jaar in Delft, 7, 8 jaar. En dan gaan ze weer weg. Ze kwamen uit heel Nederland en ze gingen weer terug naar heel Nederland. Eigenlijk over de hele wereld. Dus die massa studenten, dat geheugen van die studenten verdween weer. De gemeente Delft, die heeft het eigenlijk een beetje laten liggen. En daarom hebben wij een stichting opgericht om meer aandacht te vragen voor deze staking. Dit was de eerste staking in Nederland publieke manifestatie tegen de jodenvervolging. Nog voordat professor Kleveringa in Leiden ging staken. Nog voordat de havenarbeiders in Amsterdam, de dokwerker, gingen staken. Staakten ze hier in Delft al. En dat is een enorme impuls geweest voor het Nederlandse verzet.
1: En waarom willen jullie nu, anno 2026, daar nog een monument voor? Als het al die jaren eigenlijk niet zo bekend is geweest.
2: Ja, omdat in de huidige politieke klimaat zien we dat er weer spanningen opkomen. Mensen moeten opstaan voor hun waarden, hun morele waarden. De rechtsstaat, de Nederlandse rechtsstaat, staat onder druk. Niet alleen in Nederland, hoor, maar ook wereldwijd. Het is belangrijk dat je laat zien dat jongelui in een moeilijke tijd van oorlog kunnen besluiten, dit kan niet, dit mag niet. Hier gaan we tegen in staking. En dat is juist de kracht ook van de studentenstaking toen in november 40. En we willen dat weer nu zichtbaar maken om ook jongelui van nu te inspireren.
1: Dankjewel, Dick.
3: Je luistert naar West wordt wakker. Met Pieter Tammens en Meer Wolf.

0: ID-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: De ziel krijgt vleugels. Toverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
9: Straks bij West wordt wakker gaan we weer reizen in de tijd. Maar hier is het nieuws met Bob Brinkman.
10: Een speciaal team van de politie is vanmorgen een huis aan de Van Ruisbroekstraat in de Haagse wijk Moerwijk binnengevallen. Wat de reden is van deze grootschalige politieinval is niet bekend. Bij een schietpartij aan de Oudemansstraat in Den Haag is afgelopen nacht een man gewond geraakt. Politie roept getuigen op om zich te melden. En vooruitlopend op de hitte van morgen laat de gemeenteleider Dorp weten dat de Milieustraat morgenmiddag eerder dicht gaat. Met deze maatregel wil de gemeente ervoor zorgen dat medewerkers hun werkzaamheden veilig en gezond kunnen uitvoeren. Meer regionieuws hoor je om 9:30. Nu het overige nieuws.
11: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
12: Al vanaf 11:00 vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
11: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
13: Ze zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
11: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
9: En voor de verkeersinformatie gaan we naar Erwin de Hart bij de ANWB.
14: Op de A4 Rotterdam-Den Haag staat een kapotte vrachtwagen bij Rijswijk-Plaspoel-Polder. 5 kilometer file geeft ook 5 minuten vertraging. De N210 Rotterdam-Schoonhoven is in beide richtingen dicht bij Krimpen aan de IJssel door een ongeluk bij de Algraapbrug.
15: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
16: Iedereen begrijpt elkaar.
17: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
18: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
19: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
20: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
21: Dus het maken van staal wordt schoner.
22: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
23: Maar moet dat dan in Nederland?
24: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
19: En wat levert dat dan op?
22: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
19: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
25: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
26: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
27: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
26: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
28: Wordt wakker op Radio West en de

Mijn vader vond het een mooie motorfiets. Mijn moeder vond het zonde van de t-shirt. En ik vond het gewoon lekkere muziek. Queen was dit met Crazy Little Thing Called Love hier op Radio West. West.

0: Ja, meneer. Uur nummer 4 alweer van deze 28e juli. En we gaan tijdreizen, toch?
1: Prijsje gelukkig. Met de tijdreis. Want je kan een hele mooie prijs winnen. Namelijk een verwenweekend voor 2 personen. Met een hotelovernachting, ontbijt en een verwenpakketje met een fles alcoholvrije bubbels, 2 champagneglazen en wat lekkere hapjes. Nou, als je nu niet gaat bellen om mee te gaan in die mooie tijdreismachine van ons, dan weet ik het ook niet meer. En als je 1 vraag goed hebt, dan kan je namelijk al een bon winnen van Pluto Sport ter waarde van €50. Maar dus, heb je 3 vragen goed, dan doe je vrijdag mee in de grote tombola en maak

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

houden voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: dat is hij toch al een tijd niet meer onder ons. En wat een beroemd nummer was dit voor Benny Nijman. Hij zong hier op Radio West Vrijgezel.
1: De Radio West Tijdmachine.
0: Ja, de Radio West Tijdmachine. We geven een oproep om te bellen. Dat werd massaal gedaan. Dat was hartstikke mooi. En beller nummer 8 die wij aantroffen, die hebben we in de uitzending gehaald. En beller nummer 8, dat was Wessel van Dorp. Wessel, bijzonder goedemorgen.
2: Ja, hele goedemorgen beiden.
3: Hallo Wessel.
2: Hallo.
0: Waar bel je vandaan?
2: Uit Zoetermeer.
0: Uit Zoetermeer. Kijk, dat is op steenworp afstand. Dat is goed om te weten. Weet je hoe het werkt, onze prachtige Radio West Tijdmachine? Of moet ik het nog uitleggen?
2: Ja, ik heb gisteren ook gehoord, dus ik weet hoe het werkt.
0: Ah, kijk, heel hartstikke
3: mooi,
0: goed. Hartstikke
3: heel
0: goed.
3: Mooi. Zal ik je even bijpraten over de prijzen? Want als jij één vraag goed hebt, Wessel, dan maak jij kans op een waardebon ter waarde van €50 te besteden bij Pluto Sport. Ik weet niet, heb jij sport die je doet?
2: Sport kijken. Helpt het ook mee?
3: Ja, dan zijn sportsokken altijd. Want met sportsokken op de bank kijken, dan voel je toch een beetje alsof je zelf op het veld staat. Vind je niet?
2: Ja, een beetje bijdenken dat ik aan het sporten ben.
3: Precies. Zo sport ik ook altijd heel sportief. Met autorijden is tenslotte ook een sport. Doe ik heel veel. Hey, en de hoofdprijswissel, dat is een verwenpakket met een hotelovernachting voor 2 personen met ontbijt. Kan je kiezen uit 100 hotels in Nederland. En er zit ook een verwenpakketje bij met een fles alcoholvrije bubbels, 2 champagneglazen en lekkere hapjes. Moet je 3 vragen goed hebben als jij zo in die tijdmachine

0: stapt samen met Pieter.
1: Ik ga mijn best doen.
2: Hartstikke goed. Nou, dan zou mijn suggestie zijn: stap in, doe goed de vierpuntsgordel om, spits de oren, want de code gaan we nu aan je laten luisteren.
3: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
2: Kijk. Het was niet zo'n hele lange reis, Wessel. Maar je bent in ieder geval terechtgekomen op iets langer dan een jaar geleden.
1: Nou, dat is leuk. Misschien dat ik dingen kan herinneren van vorig jaar.
2: Nou, kijk. We gaan eens even kijken. We beginnen met vraag nummer 1 over dit jaar. Premier Benjamin Netanyahu komt als winnaar uit de bus bij de parlementsverkiezingen in maart 2020. In welk land is hij nog steeds aan de macht?
1: Israël.
2: Israël, noteren we. En dan in juli 2020 daagt Nederland een ander land voor het Europese Hof van de Rechten van de Mens vanwege het aandeel in het neerhalen van vlucht MH17. Welk land daagt Nederland voor het gerecht?
1: Ja, Rusland is dat, hè?
2: Rusland, noteren wij. En dan alweer de laatste vraag in deze quiz. In 2016 deed deze zanger voor ons land mee aan het Eurovisie Songfestival met het nummer Slow Down. En in 2020 heeft hij een hit met Hold On. Over welke zanger heb ik het?
1: Ik dacht Douwe Bob.
2: Douwe Bob, die gaan wij eens even noteren voor jou, Wessel. En dan gaan we aan onze jury vragen wat zeg maar jouw resultaat op dit moment is.
4: Je hebt 3 vragen goed.
2: Ja, ja! Ja,
0: super,
2: ja!
0: Geweldig!
1: Ja, leuk. Leuk.
2: Ja, Wessel, je bent de winnaar, jongen. En nog even ter info, wat je gaat kansen maken ook nog eens een keer. Je wint een prijs en je kan kansen maken, toch weer?
0: Zeker, je wint de prijs, namelijk de Pluto Sportbond ter waarde van €50. En je maakt ook nog kans op die hoofdprijs hotelovernachting met ontbijt. Dus dat is ook altijd fijn. En een verwenpakket. En dat wordt dan vrijdag, wordt er uit de alle winnaars gedobbeld. Want je bent inmiddels nummer 4 met topscore 3. Meer dan dat topscore kan je ook niet krijgen. Dus er staan 6 getallen op de dobbelsteen. En anders gooi je er 2. Komt helemaal goed.
2: Hartstikke goed. Wessel, blijf even hangen. Dan nemen we de gegevens met je door. En alvast heel veel succes met afwachten van hoe en of wat. Ja, en jij had de prijs mede te danken aan Douwe Bob. En Douwe Bob is ook hier natuurlijk op Radio West te horen. Met dat nummer waar we het over hadden. Hold On!

Prachtige klanken van Douwe Bob met Hold On brengt ons naar 9:59. Ja, hij is blij hoor, Wessel van Dorp, met de mogelijkheid om die hoofdprijs te kunnen winnen. Als jullie dat ook willen doen, blijf dan dit station volgen, want we hebben natuurlijk op meerdere programma's de tijdmachine staan. En als je een heel klein beetje weet van de actualiteit van het jaar die wij zoeken, ja, dan kan je zomaar meedingen naar die prachtige topprijs. Radio West. West wordt wakker om precies te zijn. Ik kan geen kans onbenut laten om deze band op de radio uit te zenden. Wat ben ik toch fan van deze dames en heren. Fleetwood Mac, Don't Stop.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
5: Odido. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: 1 minuut over 9:30, tijd voor het regionale nieuws hier bij West wordt wakker. Bob, goedemorgen.
11: Goedemorgen Pieter en goedemorgen Meer.
12: Goedemorgen.
11: De politie zoekt getuigen van een schietpartij afgelopen nacht op de Oudemansstraat in de Haagse wijk Laak. Daarbij is een man gewond geraakt. Het slachtoffer werd rond 1 uur op straat beschoten en is naar het ziekenhuis gebracht. In de omgeving is gezocht nog naar een verdachte. Of die op dit moment gevonden is, is niet bekend. En getuigen die dus iets gezien hebben of gehoord hebben, of misschien videocamerabeelden hebben via een deurbelcamera, worden gevraagd die in te leveren bij de politie. Bij het Noordelijk Havenhoofd op Scheveningen komen nieuwe woningen, horeca en kantoren, maar dat gaat allemaal een stuk minder snel dan gepland. Er staat vooralsnog alleen een parkeergarage en een betonnen muur. Strandtenteigenaren en bezoekers zijn het zat. Je hoort verschillende strandgangers.
13: Er lag een heel mooi duin en het was heel prettig en het gaf een hele fijne sfeer. En nu hebben ze die parkeergarage gebouwd en dat is op zich wel een goed ding. Maar doordat het al 3 jaar stil ligt, is het nu gewoon niet om aan te zien. En dat verpest heel erg de sfeer.
14: Nou, dit is niet groen. Het is alleen maar beton. Het is een braakliggend terrein. Het is onveilig. Noem maar op.
11: Ja, hoe kan het dat het zo lang duurt?
15: Het probleem zit bij Volkert Wessel in Den Haag. Het contract waarin geen eindtijd in is vermeld. Waardoor er geen druk is bij Volkert Wessel om het af te maken. En zij gewoon alle tijd nemen en niet de verantwoording nemen om dit project keurig en mooi af te ronden. Zodat het mooi en sexy wordt voor alle bezoekers.
11: Al dus een ontevreden strandtenteigenaar daar in de buurt. Ontwikkelaar Volker Wessels laat weten dat er een vergunningsaanvraag loopt en wil verder niet meewerken aan een interview met Omroep West. De gemeente Den Haag heeft nog niet gereageerd op deze kwestie. En Delftse studenten uit de Tweede Wereldoorlog moeten een monument krijgen. Dat zegt de stichting Delftse Studentenstaking. In november 1940 kwamen 3000 Delftse studenten massaal in opstand tegen de Jodenvervolging.
16: Dit was de eerste staking in Nederland, publieke manifestatie tegen de Jodenvervolging. En dat is een enorme impuls geweest voor het Nederlandse verzet.
11: Dat zegt initiatiefnemer Dick van Ginhoven eerder deze ochtend in West wordt wakker op Radio West. Om deze geschiedenis levend te houden, pleitte de stichting dus voor een herdenkingsplek op het Bolwerk in Delft.
10: En voor het weer gaan we naar Huub Mizee. Huub, goedemorgen.
17: Vandaag wordt het droog en overwegend zonnig. We hebben een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind en het wordt ongeveer 27 graden. Vanavond en komende nacht zijn er brede opklaringen. De wind wordt dan oostelijk, later zuidoostelijk, zwak tot matig. En vannacht wordt het later ongeveer 17 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig. En bij een zwakke tot matige zuidoost tot zuidenwind wordt het ongeveer 32 graden. Langs de kust bij wind van zee zal het 's middags iets koeler zijn. Donderdag is er ook flink wat zon, wordt het 6 of 27 graden. Vrijdag is er een kleine kans op een bui, komt er ook zon en wordt het ongeveer 24 graden.
10: Dankjewel. En voor het verkeer gaan we naar de ANWB, naar Erwin de Hart.
11: Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Den Hoorn en Rijswijk-Plaspoel-Polder 4 kilometer file door een kapotte vrachtwagen, 5 minuten vertraging. A13 Rotterdam-Den Haag tussen afrit Rotterdam Airport en Delft-Noord 4 kilometer file door een kapotte auto, 5 minuten vertraging.
10: Erwin, dankjewel.
12: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Wordt wakker.

Bijna 9 minuten over 9:30. Je luistert naar West Wordt Wakker. En dit was onze eigen Haagse Anouk met 3 Days in a Row. En als we dan toch lekkere muziek draaien van iemand die muzikaal ongelooflijk sterk en veelzijdig is. Dat geldt voor Anouk, maar dat geldt zeker ook voor Bruno Mars hier op Radio West. Met On My Soul.

0: best wat wakker. Daar luister je naar. Het is bijna 9:40.
1: Ondertussen in...
0: Normaal gesproken een gezellig item hier bij West wordt wakker. Maar er gebeurde natuurlijk een verschrikkelijke aanslag in Berlijn, in de hoofdstad van Duitsland, tijdens de Pride daar. En we willen toch eens even weten hoe op dit moment dat resoneert. En dat doen we natuurlijk met Roy Bette. Roy, bijzonder goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat een klapper is dat geweest in zeer negatieve zin. Wat een verschrikkelijke daad.
2: Ja, inderdaad. En alweer. Het is niet de eerste keer natuurlijk dat zoiets in Duitsland gebeurt. Dus ja, de Duitsers vragen zich natuurlijk wel af, hoe kan zoiets natuurlijk weer gebeuren?
0: Ja, het was buiten het bewaakte festivalterrein, hè, wat ik in ieder geval begreep. In de buurt van het grote park bij de Zoo. Ja, het is bijna onmogelijk om, ja, ik wil het geen lone wolf noemen, maar in ieder geval om alles op die manier te beschermen. Hè. Het is het dilemma voor die Duitsers.
2: Ja. Ja, er worden veel vragen gesteld van ja, hoe kan zoiets gebeuren, maar vooral hoe kan je zoiets voorkomen. Ja, het is inderdaad buiten het beveiligde gedeelte van van het festival van die Pride gebeurd. Ja, je kan natuurlijk niet alles afschermen, maar ja, er komen nu ook berichten naar buiten dat de persoon die de dader toch al langer in de gaten werd gehouden en toch wel een risico vormde. Ja, waarom is er geen actie ondernomen? Hoe hebben ze hem in de gaten gehouden? Waarom hebben ze hem toch laten lopen? Want hij heeft ervoor al vastgezeten voor wat anders. Dus ja, daar worden natuurlijk veel vragen over gesteld. Van hoe kan zoiets vooral voorkomen worden? Want het is natuurlijk niet de eerste keer en waarschijnlijk ook niet de laatste keer dat zoiets gaat gebeuren.
0: Ik hoorde ook dat met name over de situatie rondom de Pride heel veel kritiek is. Omdat met deze persoon rondom de Pride juist actie te verwachten was. Lees je daar meer over in de media in Duitsland?
2: Ja, vooral nu, sinds gisteren komen er inderdaad berichten naar buiten dat hij rechtsextremistisch of radicaal was. Dat hij hem daardoor ook in de gaten was gehouden. En vooral dat hij zich had geuit richting de Pride en zulke festivals eigenlijk of evenementen. En dat ze hem daarom ook in de gaten hebben gehouden. Ja, en er wordt nu natuurlijk ook in de regering gevraagd van ja, maar waarom als hij een uur daarvoor op een camera te zien is dat hij zijn huis verlaat terwijl dat aan de gang is. Waarom is er geen actie ondernomen en waarom hebben ze hem laten lopen? Dus ja, het is heel triest. En het is natuurlijk allemaal achteraf van ja, waarom is dit gebeurd? Maar er worden natuurlijk heel veel vraagtekens gesteld.
0: Komen er al antwoorden vanuit de regering?
2: Weinig. Ze zeggen ja, het moet eerst onderzocht worden hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ja, helaas is hij overleden tijdens zijn poging tot arresteren. Dus zoals het nu uitziet, het is nog niet helemaal duidelijk hoe dat gebeurd is. Maar waarschijnlijk is hij door een politieagent doodgeschoten. Dus ja, hij kan geen antwoorden meer geven waarom en waarom die tot zoiets in staat is geweest. Dus dat zal nog wel even duren voordat daar duidelijkheid komt.
0: Op de dag zelf en de dag erna zijn alle festiviteiten rondom de Pride afgelast. Waren er verder nog plannen deze week?
2: Oeh, dat durf ik niet te zeggen. Zover heb ik me niet ingelezen. Maar nee. Het is inderdaad, het is festivalseizoen, ook in Duitsland. Er worden natuurlijk heel veel dingen georganiseerd op dit moment. Ook de homogemeenschap, vooral in de regio Berlijn natuurlijk, is dat heel groot. Daar staat Berlijn eigenlijk wel bekend om. Er worden meer festivals georganiseerd eigenlijk tot midden september. Wat ook hier in de buurt eigenlijk een groot festivalseizoen is. En wat je nu ook leest bij bepaalde festivals, wat toch wel een bepaalde doelgroep trekt, dat daar wel meer beveiliging gaat komen. Er kwam een bericht voorbij dat er toch wel dat er geen tassen meer naar binnen mogen. Je wordt gefouilleerd en je moet door een poortje. Dus er worden wel extra maatregelen genomen. Maar ja, ik weet niet. Ik hoop dat je het zo kan voorkomen. Maar ja, zoals je met de kerstmarkt en dat soort dingen, de afgelopen jaren, het is zo vaak gebeurd. En iedere keer vinden ze toch wel weer een manier waardoor ze zoiets kunnen doen.
0: Vreselijk. Dat is een ding dat zeker is. Roy, in ieder geval dank even voor jouw reactie vanuit Duitsland.
1: Je luistert naar West wordt wakker.

0: Heerlijke klanken hier op Radio West van Jay Ferguson en Thunder Island.
1: We gaan er door!
0: En zo ging de klakson alweer meer.
2: Tuut, daar gaan we. Bijna weg.
0: Ja, we zijn bijna weg.
2: Bijna weg, maar wil je nog een tip hebben wat je vandaag kan doen? Dan mag ik in de schone hakjes van Angelique stappen.
0: Ja, ook de schone hakjes van Angelique.
2: En wij gaan varen. Want er is een waterpendel van Leiden naar Katwijk. En dan ook weer terug van Katwijk naar Leiden. Een soort heen en weer Dr. Anders P.-achtig gevoel krijg je ervan dan. Maar als je op die boot stapt, dan stap je op bij de Apothekersdijk in Leiden. Dat is de boot van de Leidse Rederij. En dan vaar je iedere dinsdag, woensdag en zondag een tocht over de Oude Rijn van Leiden naar Katwijk aan Zee. En dan vaar je dus eigenlijk langs de Limes. Dat is die mooie natuurlijke noordgrens van het oude Romeinse Rijk. En je vaart langs Oegstgeest, Valkenburg en Rijksburg. En na ongeveer een uur en een kwartier dan meer je aan in de levendige binnenhaven van Katwijk. Nou, met 5 minuten ben je op het strand. Of je loopt even naar het mooie Katwijkse museum. Dan kijk je naar de traditionele klederdracht. Er is momenteel ook een hele mooie tentoonstelling met naaktschilderijen. Naar zeggen hangt daar ook het mooiste naakt van Nederland. Dus kan je ook nog mooi even in meepikken. En daarna vaar je weer heerlijk ontspannen terug. En dan heb je dus en gevaren en een leuk uitje gehad. Reserveren is verplicht via de Leidse Rederij. Nou, kom je meevaren?
0: Ik vind het zeer aantrekkelijk. Ik heb wel één checkvraag.
2: Ja?
0: Jij wil op de hakjes van Angelique, maar is dat niet een beetje gevaarlijk als je op zo'n bootje zit?
2: Ja, dan trap ik hem lek. Ja, dat is ook wel weer zo.
0: Ja, of je glijdt uit. Ja. Doe je wel voorzichtig meer.
2: Ja, dan doe ik toch bootschoentjes aan.
0: Ah, kijk hier. Ondertussen ook aangeschoven. Goedemorgen, Patrick van Houten.
3: Goedemorgen.
0: Straks weer aan de bak op deze prachtige zender.
3: Zeker met in de archiefbak een oud-minister springt op de bres voor Radio West in 2001 was dat. Het prachtige verwendpakket voor twee met overnachting in de tijdmachine. Jarige van vandaag. We hebben twee platen die op de rand van de roemlijst staan. Lucille Starr met The French Song en Saumieu met Have a Little Faith. Of ze het allebei gaan redden, dat horen rond 10:50. En de plaat voor 12 gaan we draaien vandaag.
0: De plaat van 12 gaan we draaien vandaag.
3: Ja.
0: Op een of andere manier, ik heb altijd iets cryptisch bij Patrick. Ken je dat ook meer of niet?
3: Ja, zo kunnen.
2: Ik denk aan Turn Around.
3: Nou, je zit heel erg warm inderdaad, ja. Ja, ja. Huh? Welk liedje ook weer dan?
2: Turn Around.
3: Oh, die Bonnie Tyler bedoel je. Nee. Dat is ook niet de titel. Maar verder zit je heel warm.
0: Okay. Ja, en ik zit weer bij Fats & Small met Turn Around.
3: Leuk, maar die is het niet.
0: Nee, dat is het ook niet. Wij zijn hier gewoon niet goed in meer. Ik denk dat wij beter zijn in ochtendprogramma's. Dus als het jou niet ontrieft, dan zou ik het wel gezellig vinden om je morgenochtend ook weer even te zien.
2: Ben ik er gewoon weer gezellig.
0: Gaan wij gewoon morgen weer Westwoord wakker doen. Blijf lekker hangen hier op de zender, zoals jullie natuurlijk altijd doen. Patrick heeft jullie zojuist warm gemaakt voor Aan de Bak, maar ook daarna nog een paar hele mooie programma's. Het was ons weer een waar genoegen. En ik zou haast willen zeggen, tot morgen.
2: Bye.

0: We hebben hier gewerkt met houtvezel. En dat is een materiaal wat je direct naar het planten opbrengt. En het onkruid komt daar niet doorheen.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Nou, dit is een spotspray-machine. En die doet hij op precisie, kan hij die richten op het onkruid.
3: En niet op het gewas zelf?
2: En niet op het gewas zelf.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
9: Reis weer met Golden eSIM.
10: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
11: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
12: Een oud-minister gaat de barricaden op voor Radio West. Komen we straks tegen in Aan de Wak. 10 uur, eerst de nieuws uit de regio, Bob Brinkman.
13: Een speciaal team van de politie is vanmorgen een huis aan de Van Ruisbroekstraat in de Haagse wijk Moerwijk binnengevallen. Wat de reden is achter deze grootschalige politieactie is op dit moment niet bekend. Vooruitlopend op de hitte van morgen, 32 graden kan het dan worden, laat de gemeenteleider Dorp alvast weten dat de Milieustraat daar morgenmiddag eerder dicht gaat. Met deze maatregel wil de gemeente ervoor zorgen dat medewerkers hun werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren. En bij een schietpartij aan de Oudemansstraat in Den Haag is afgelopen nacht een man gewond geraakt. De politie roept getuigen op zich te melden. Meer regionieuws hoor je om 10:30. Nu het overige nieuws.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties... zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de Inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen, moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht, maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
15: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter.

0: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Tot 12 uur aan de bak.

0: Het programma is zojuist begonnen en de mannen van het goede doel volgen al de lichtprevelende bordjes op weg naar de uitgang. Ja, daar gaan ze. Hartelijk dank. En de nooduitgang, die lekkere live-uitvoering aan het begin van Aan de Bak. Goedemorgen.
1: Is die nodig, die koffie?
2: Koffie is zeer nodig, zeer gewenst. Yeah.
0: Tiendejaargang, aflevering 2328. En het wordt sowieso een bijzondere eeuwige roem. Want straks over een uurtje zijn er maar liefst twee platen die op de rand staan van de roemlijst. Lucille Starr en de Haagse Sommier. Of ze het allebei gaan redden, hoor je straks in dit programma. Verder een prachtig verwendpakket met een hotelovernachting voor twee personen in de tijdmachine te winnen. Jarige van vandaag, stuur samen door via aandebak@omroepwest.nl. We hebben een oud-minister die opkomt voor Radio West in de archiefbak. En we gaan de plaat voor 12 draaien. Goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen, hier ben ik.
0: Ja hoor, daar zijn we weer.
3: Zeg

0: is Yellow, the Electric Light Orchestra, and Don't Bring Me Down.
1: De plaats. Voor 12.
0: Ja, die gaan we sowieso draaien rond 10 voor 12. Maar de grote vraag is, wie is er aan de beurt?
1: Nummer

0: Aswad en Don't Turn Around is keuzemogelijkheid 2 voor deze dinsdag. En Turn van The Birds, keuzemogelijkheid 1. Ja, welke turn moet het worden?
1: Wordt het 1 of 2?
0: Ik ben heel benieuwd waar je voor kiest. Birds nummer 1 of Aswad nummer 2. Je kunt je stem kwijt op de Facebookpagina van Radio West. Daar staan ze altijd netjes onder elkaar. De keuzes voor de plaat voor 12. En als je wil appen met de studio, dat is nog veel makkelijker natuurlijk. Sla het nummer gewoon op in je telefoon en dan heb je ons altijd binnen handbereik. Het WhatsApp-nummer van de studio 070-307-8080 voor de plaat voor 12.

0: De rollercoaster van Danny Vera op Radio West. Zo dadelijk de tijdmachine, maar ook het regionieuws komt eraan. Met daarin onder meer gemeenten in de regio maken zich op voor een warme dag boven de 30 graden.
1: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
2: Oh, it's long.
1: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
3: Ja, wij zijn klaar.
1: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
2: Hallo, waar is iedereen dan?
1: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we van weer?
8: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
12: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
13: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
14: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
0: Goedemorgen, dit is Radio West. Het is 10:30, Bob Brinkman met het regionieuws.
15: Goedemorgen. Meerdere gemeenten passen de inzameling van grof vuil morgen aan in aanloop naar de warmere temperaturen. 32 graden kan het morgen worden in de regio. Daarom sluit bijvoorbeeld de Milieustraat in Leiderdorp 2 uur eerder dan gebruikelijk, om 2 uur in de middag al. In Alphen aan de Rijn in Den Haag wordt het afval eerder opgehaald dan normaal. De oproep van de gemeente Alphen aan de Rijn luidt om je container voor 6:30 ochtends aan de straatkant te zetten. Ook in Den Haag wordt het afval eerder opgehaald en gaan de afvalbrengstations eerder dicht. Iets om rekening mee te houden dus morgen. Woede na diefstal op de begraafplaats in De Lier. Meerdere bronzen beeldjes in de vorm van een vogeltje zijn daar afgelopen periode gestolen. De maker van grafmonumenten, René Nederpelt, heeft er geen goed woord voor over.
16: Wat bezielt dit tuigend om dit te doen? Hoe harteloos ben je? Nou, het is een stuk brons en ze denken dat er heel veel waarde aan zit. En inderdaad, de winkelwaarde is behoorlijk hoog. Maar als je dit naar de oud-ijzerboer brengt, die geweegt het, wat zal het wezen? Denk een kilootje of 2. Wat krijg je daar nou voor? Bij elkaar €15 misschien als je geluk hebt. Het is de moeite niet eens waard. Laat staan het verdriet.
15: Zei hij bij de lokale omroep WOS. Hij pleit voor cameratoezicht op de begraafplaats. En een opmerkelijke diefstal bij dierenkliniek Stevenshof in Leiden. Een voorbijganger heeft daar salie uit de tuin van de kliniek gestolen. De salie stond in een kruidentuintje en is bedoeld om konijnen en cavia's mee te behandelen. Dat schrijft de lokale omroep Centraal Plus. De dief heeft de salie met wortel en al uit de grond getrokken en is ermee vandoor gegaan. Dierenkliniek Stevenshof heeft een foto van de dief online gezet, waarop te zien is hoe de dader met de salie wegloopt, en roept de dief op om excuses te maken.
0: Je kunt hem herkennen aan de kop salie-thee die hij binnenkort bij zich heeft waarschijnlijk. Je hebt toch rare types tussen zitten, ongelooflijk. Huub Miezee dan, het weer.
3: Vandaag wordt het droog en overwegend zonnig. We hebben een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind en het wordt ongeveer 27 graden. Vanavond en komende nacht zijn er brede opklaringen. De wind wordt dan oostelijk, later zuidoostelijk, zwak tot matig. En vannacht wordt het later ongeveer 17 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig. En bij een zwakke tot matige zuidoost tot zuidenwind wordt het ongeveer 32 graden. Langs de kust bij wind van zee zal het 's middags iets koeler zijn. Donderdag is er ook flink wat zon, wordt het 6 of 27 graden. Vrijdag is er een kleine kans op een bui, komt er ook zon en wordt het ongeveer 24 graden.
15: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Vertrouw niemand die je komende periode een kop salie-thee aanbiedt. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: wil het.
1: Kwam zomaar tot leven op het witte doek. Dankzij deze hit van Toontje Lager. Net als in de film.
2: De plaats. Voor 12.
1: Ja, want je weet dat je kan stemmen op de turn. De Birds is keuzemogelijkheid 1 vandaag met turn. En keuzemogelijkheid 2 wordt Aswad en Don't Turn Around.
3: De archiefbak.
1: En die brengt je naar...
4: 2001.
1: Nederlanders gaan massaal voor een tweede huisje in Frankrijk in 2001. We gaan vooral voor oude boerderijtjes met lappen grond daarbij. Vraagprijs voor dat soort geliefde objecten stijgt dat jaar met maar liefst 10%. Zo blijkt in de zomer van 2001. Dat komt waarschijnlijk doordat de euro eraan komt. Nederlanders moeten toch iets met al die guldens in hun oude sok. En in juli 2001 laat de Spaanse regering 55 miljoen liter olijfolie uit de handel halen, omdat er een kankerverwekkende stof in zou zitten. De producenten ontkennen en zijn woedend. Radio West dreigt de FM-frequentie 88.4 kwijt te raken door een veiling van radiofrequenties in het jaar 2001. Ja, want destijds klonk het nog zo.
5: 88.4 FM, dit is Radio West.
1: Gemeente Leiden is helemaal niet blij met die frequentieveiling en komt in de zomer van 2001 in actie. Melanie Schultz zou later staatssecretaris en minister worden, maar is op dat moment nog wethouder mediazaken in Leiden.
6: Ja, wij zullen een brief sturen aan het kabinet waarbij wij aangeven dat het niet zo kan zijn dat de rampenzender die nu op 88.4 zit, daarvan zal verdwijnen. En dat men daarbij rekening moet houden in het veilen van de frequenties.
7: Gaat u ook contact zoeken met buurgemeenten op dit gebied?
6: Ja, want de rampenzender geldt voor de hele regio. En het lijkt me inderdaad het beste om daarin gezamenlijk op te treden.
4: 2001.

0: Het jaar was 2001. De groep heette Train and Drops of Jupiter.
1: De Radio West Tijdmachine.
0: Wat hebben we een prachtige hoofdprijs in de Radio West Tijdmachine deze week. Namelijk een lekker uitje voor twee personen. Een heel verwend pakket is dat. Met hotelovernachting, met ontbijt voor twee. Kun je zelf kiezen waar je naartoe wil. 100 hotels in heel Nederland. Van een prachtig landgoed op de Veluwe. Tot iets dichterbij. Een strandhotel misschien aan de kust. Dat kan allemaal. We doen daar verder nog een flesje alcoholvrije bubbels bij. Twee champagneglazen en lekkere hapjes. Nou, dan heb je dus echt wel een heel verwend pakket te pakken. Even bellen met 070-390-5454. En het pakket is binnen handbereik. Maar nog aardiger, als je maar één vraag goed weet te beantwoorden, dan ga ik je al erop uitsturen naar het grootste zwanenmeer ter wereld. Dan heb ik het inderdaad over het meesterwerk van Tchaikovsky. Dat komt na 6 jaar terug naar Den Haag, het World Forum Theater. Wordt opgevoerd door het Shanghai Ballet uit China met maar liefst 48 dansers in plaats van de gebruikelijke 24 zwanen. Moet je wel kunnen natuurlijk op 28 augustus... en dan heb ik 4 kaarten meteen voor je liggen. Dat is lekker. 4 kaarten voor het grootste zwanenmeer ter wereld. Gewoon hier in Den Haag op 070-390-5454. 070-390-5454. Of misschien voor dat uitje voor twee, dat complete verwendpakket. Het is allemaal in jouw handen. Als je even draait of drukt, 070-390-5454. Zijn er nog mensen die draaien? Nee, dat lijkt me niet. Hè? Reis met me mee in de Radio West Tijdmachine.

0: Weinig opbouwend, maar duidelijk is het wel. Linda Ronstadt en You're No Good.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Met Janne Taal uit Wassenaar. Goedemorgen, Janne.
2: Goedemorgen.
0: Heb je je oog laten vallen op dat verwendpakket voor twee of op het grootste zwanenmeer ter wereld?
2: Nou, liever het grootste zwanenmeer van de wereld.
0: Ja, nou ja, dat is ook het makkelijkst te bereiken, want daar hoef je maar één vraag voor goed te beantwoorden. Wat heb je daarmee? Heb je wel vaker zo'n uitvoering gezien?
2: Nee, dat niet. Maar ik ben vrijwilliger van Stichting Vier het Leven. En We hebben heel veel gasten die erheen willen. Maar We hebben niet zoveel kaartjes.
0: Joh.
2: Dus dan kan ik nog 3 extra gasten van Vier het Leven bereid maken.
0: Nou, wat lief is dat, Janne. Nou, gaan we eens even kijken of we dat kunnen regelen.
1: Deuren gaan dicht.
0: Ik heb er alle vertrouwen in, hoor. Dat komt helemaal goed. Daar gaat hij. Welk jaar wordt het?
1: 1. 9. 9. 7.
0: 8. 1997.
1: Deuren gaan open.
0: Was je in 1997 ook al ergens vrijwilliger of was je andere dingen aan het doen?
2: Nee, toen was ik net een jaar getrouwd. Dus met mijn nu overleden man. Dus Toen was ik gewoon aan het werk.
0: Ja, precies. Wat deed je voor werk?
2: Ik werkte bij het CAK.
0: En wat...
2: Voor het Centraal Administratiekantoor van de toentertijd de AWBZ.
0: Ah, oké. Nou, dan heb ik een beetje een indruk van je leven rond 1997. En er was een hoop in het nieuws. We gaan kijken wat je er nog van weet. 3 vragen heb ik voor je, Janne. Daar komt-ie. Elektronica-concern Philips maakt in 1997 bekend dat de top- en de marketingafdeling van het bedrijf naar Amsterdam verhuizen. Nou, de verontwaardiging is groot in de stad waar het concern ooit begonnen is. Welke lichtstad bedoel ik hierbij?
2: Eindhoven.
0: Welke Nederlandse Daphne heeft in 1997 een kleine rol in de James Bond film Tomorrow Never Dies? Een bekende Nederlandse Daphne die toen een kleine rol had in de James Bond film Tomorrow Never Dies. Hoe heet ze ook weer? Daphne?
2: Ja. Nee. Komt er niet binnen.
0: En de Amerikaan Pete Sampras wint in juli 1997 het enkelspel bij de mannen op Wimbledon. Over welke sport heb ik het?
2: Tennis.
0: Nou, dat was toch ook een inkopper, hè? Wie maakt die vragen, mensen? Dat kan niet.
3: Je hebt 2 vragen goed.
0: Ja, maar wel goed gedaan, hoor. Lekker hoor, Janne. 2 goed, inderdaad. Tennis was natuurlijk een inkoppertje. En Eindhoven was hartstikke goed ook. En wij zochten Daphne Dekkers.
2: Daphne Dekkers, ja.
0: Ja, tegenwoordig vooral columnist natuurlijk. Maar vroeger ook tv-maakster. Nou, hoe dan ook. Janne, je hebt ze te pakken, hoor. Die 4 kaarten voor het grootste zwanenmeer ter wereld in het World Forum Theater in Den Haag. Ze zijn in de pocket. Je bent erbij op 28 augustus. Met 3 gasten dus die je mee mag nemen.
2: Oh, heel fijn. Dankjewel.
0: Heel veel plezier, hè?
2: Dankjewel.

0: fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Maar liefst twee platen staan op de rand van de roemlijst. Lucille Starr en de Haagse band Sommieux. 11 uur, het nieuws uit de regio krijg je van Bob Brinkman.
7: Een speciaal team van de politie is vanmorgen een huis aan de Van Ruisbroekstraat in de Haagse wijk Moerwijk binnengevallen. Wat de reden is van de grootschalige politieactie is op dit moment nog niet bekend. Bij een noodstop van een bus op de Generaal Spoorlaan in Rijswijk zijn gisteravond meerdere passagiers gewond geraakt. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. En meerdere gemeenten halen morgen het afval vroeger op en sluiten milieustraten eerder. Dit om de vuilnismannen en vrouwen niet in de verwachte warmte van 32 graden te laten werken. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje. Nu het overige nieuws.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Meteo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
11: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
12: Dus het maken van staal wordt schoner.
13: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
14: Maar moet dat dan in Nederland?
15: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
10: En wat levert dat dan op?
13: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
10: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
16: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
1: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
18: Tot 12 uur.

0: Het zijn de Four Seasons en December 1963.
1: Eeuwige roem.
0: Het is een parade van prachtige platen elke werkdag rond 10:50 in dit programma. En dat zijn allemaal liedjes die jij aandraagt via patrick@omroepwest.nl. patrick@omroepwest.nl. En als jouw plaat 7 dagen in het spel weet te blijven, dan krijgt hij een mooie plek op de roemlijst van dit programma. Die gaat steeds meer stralen dankzij al die heerlijke muziek die je aandraagt. patrick@omroepwest.nl, dat is het mailadres. Jeanette van der Kroft woont in Den Haag en is 71 jaar. Ze is 32 jaar getrouwd, heeft 4 kinderen en 12 kleinkinderen. Ze werkt als pedicure, houdt van lezen, naar muziek luisteren, fietsen. Verder pakt ze graag een terrasje, spreekt met vrienden af en gaat op pad met de kleinkinderen. Jeanette, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Patrick.
0: Nou, als je op pad wil met de kleinkinderen, dan heb je daar een dagtaak aan met 12 stuks natuurlijk, hè?
2: Nou, zeker weten. Maar reuze leuk. Maar in alle leeftijden, hè? Dus met de een ga je lekker naar de speeltuin en met de ander ga je lekker shoppen.
0: Oh ja, ja, dat is natuurlijk wel leuk. Nou, want hoe oud is de oudste?
2: De oudste is 26 en de jongste is 2 jaar. Dus, en alles wat ertussen zit.
0: Nou ja, dat is toch heerlijk. Wat goed zeg.
2: Ja, zeker.
0: En ben jij echt zo'n verwen-oma?
2: Nou, dat zou je eigenlijk aan de kinderen moeten vragen. Maar ik, eerlijk gezegd durf ik wel te zeggen dat het wel zo is, ja. Ja, ik verwens ze graag.
0: Ja. Ja, maar dat is toch leuk. Daar ben je toch ook oma voor? Dat kan dan toch? Ja.
2: Zeker weten, ja.
0: Leuk. En wat is die eerste...
2: Bij oma is het altijd feest.
0: Nou, precies, ja. Zo, nou, die herinnering heb ik ook altijd aan de logeerpartijtjes bij mijn oma. Dus dat is toch prachtig. En wat is het eerstvolgende uitje dat je gepland hebt?
2: Nou, de verjaardag vieren van mijn kleindochter. Dat is echt een uitje ook, want dan gaan we leuke dingen doen. Zij is vandaag jarig. Ze is 15 geworden, Liv.
0: Vandaag?
2: Dus ja, die is vandaag jarig. En omdat het dinsdag is, gaan we dat een andere dag vieren. Maar met haar ga ik natuurlijk shoppen.

0: John Travolta en Olivia Newton-John, You're the One That I Want, nu 4 dagen in het spel. En we hebben Lucille Starr met The French Song en Somme met Have a Little Faith, allebei 6 dagen in het spel staan. Dus beide op de rand van de roemlijst. En Jeannette, jij bepaalt welke vliegt eruit?
1: Welke vliegt eruit? Ja, dat is toch You're the One That I Want van John Travolta.
0: Oeh, daar gaat hij. Ook zo'n klassieker, maar ja, het is lastig kiezen gewoon, hè?
1: Nou, heel moeilijk, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Echt.
0: Nou, ja, dat snap ik. Ja. Nou ja, het is gelukt in ieder geval. En je gaat er een zangeres inzetten waar je fan van bent. Waarom deze?
1: Ja, dat geeft zoveel mooie herinneringen. En ik weet dat mijn oudste zoon, Vincent, helemaal fan is van Kate Bush. En we waren dat samen. Dus we hebben altijd samen geluisterd naar zeker deze plaats, Running Up That Hill. Ja, dat was ons favoriet.
0: Ah, wat goed. Nog nooit genomineerd in eeuwige roem. Dus dankzij jou gebeurt dat voor het eerst vandaag. En dat wordt ook wel weer eens tijd, vind ik eerlijk gezegd. Ja. Dank je wel daarvoor, Jeannette. En ga ervan genieten.
1: Ja, dank je wel. Fijne dag.
0: Dank je.
1: Doeg.
0: Ze staat al met Babushka en met 2 andere liedjes op de roemlijst. Maar met deze nog niet.

0: Je kreeg een tweede leven dankzij de fantasy-serie Stranger Things van Netflix een paar jaar geleden. Kate Bush en Running Up That Hill is nieuw in eeuwige roem. Ze staat al op de roemlijst met Babushka, dat zei ik al. Maar ook met Cloudbusting, The Man With The Child In His Eyes, Wuthering Heights. En met Don't Give Up, haar duet met Peter Gabriel. Dus helemaal niet verkeerd hoor.
1: Eeuwige roem.
0: Maar we gaan twee andere liedjes op de roemlijst hijsen nu. Want in januari 2023 nomineerde Riet Swinkels uit Den Haag Lucille Star met The French Song. Swinkels kreeg ook nog steun van Kokkie Riem uit Den Haag en vorige week van Betty Brus uit Zoetermeer. En je hoorde het zojuist, mocht hij blijven staan, dus maakt hij 7 dagen vol. En keer ik terug bij Riet Swinkels uit Den Haag. Goedemorgen, Riet.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Wat leuk om je weer te spreken. Van harte gefeliciteerd.
2: Nou, leuk, dankjewel.
0: Ja, daar gaat hij hoor, naar de roemlijst.

0: eeuwige roem.
1: En zo is het officieel plaatnummer 874 op de roemlijst van dit programma. Het is niet je eerste op de roemlijst, hè, geloof ik.
2: Nee, ik heb al een keer meegedaan, maar dat was ook al een aantal jaren terug. Ja,
1: ja.
2: Elton John met George Michael.
1: Ja, ja, die mooie samenwerking, Don't Let the Sun Go Down On Me, heb jij ook op de roemlijst gekregen.
2: Die was ook heel mooi.
1: Dus wij kunnen zeggen, jij hebt smaak. Dus we zijn heel benieuwd waar je nu mee komt natuurlijk.
2: Oh jee.
1: Ja.
2: Nou, ik kom ook nog met een oudere van vroeger, Tom Jones.
1: Oh, lekker. Welke wil je hebben?
2: Altijd leuk.
1: She's a Lady.
2: Altijd de Green Grass of Home vond ik eigenlijk de mooiste. Omdat wij ook in een tuinbouwgebied woonden, nu niet meer. Want het is allemaal steen geworden, huizen.
1: Ja.
2: Maar het is, maar She's a Lady vind ik ook heel erg leuk. Klinkt leuk en denk, misschien zou ik het zelf soms wel eens willen zijn.
1: Oh, nou wat mooi, ja. Ja, Green Grass of Home, die staat al op de roemlijst, dus die kan niet vandaar. Maar She's a Lady is nog nooit genomineerd, dus dat gaan we gewoon doen. Dankjewel, Riet.
2: Oké, dankjewel. Dag, Patrick.
1: Tom Jones in eeuwige roem.

0: We hebben hier gewerkt met houtvezel. En dat is een materiaal wat je direct naar het planten opbrengt. En het onkruid komt daar niet doorheen.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast. Maar het platteland is volop in beweging.
2: Nou, dit is een spotspray-machine. En die doet hij op precisie, kan hij die richten op het onkruid.
3: En niet op het gewas zelf.
2: En niet op het gewas zelf.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Diana Ross op Radio West en Upside Down. Daarvoor dankzij Riet Swinkels in Den Haag. Nieuwe en eeuwige roem Tom Jones en She's a Lady.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, het feestje is nog niet voorbij natuurlijk, want we hebben er nog eentje. In juni van dit jaar kwam Joyce Goldijn uit Den Haag met Somjeu en Have a Little Faith. Gisteren kreeg je een laatste zetje van Bob Bentham uit Den Haag. En jawel, vandaag gaat hij de roemlijst op al. Joyce, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Dat heb je snel voor elkaar, hoor.
2: Ja, zeker. Daar ben ik blij mee.
0: Ja, nou, daar gaat-ie. Have a little faith, you see, it's all right. Eeuwige roem. En die is plaat nummer 875 op de roemlijst van dit programma. Met in totaal de derde van Somjeu op de roemlijst. Dankzij jou.
2: Nou, leuk.
0: Ja, ja. Dat is hartstikke lekker.
2: En natuurlijk. Ik vind het een hele mooie tekst. Mensen moeten even heel goed naar de tekst luisteren.
0: Nou, dat is bij deze nog een keer gezegd. Als die binnenkort voorbij komt op Radio West, gaan mensen extra de oren spitsen. Maar nu spitsen wij de oren voor jouw nieuwe keuze natuurlijk. Je hebt een van je favoriete bandjes te pakken.
2: Ja. Keen, hè? Ja. Dan ben ik ook vind ik heel goed. En hopelijk gaan ze volgend jaar toeren. We hebben iets aangekondigd voor volgend jaar. Dat zou wel leuk zijn als ze weer in Amsterdam komen of zo.
0: Zeker, ja. Ja, of in Den Haag vind ik ook leuk natuurlijk. Maar goed, dat zal wel niet. Daar zijn ze te groot voor natuurlijk.
2: Nee, daar komen ze niet.
0: Die concertlocatie hebben we niet helaas. Nee, dat is waar. Nee. Welke van Keen gaan we doen?
2: Sovereign Light Café. En daar raad ik weer aan. Kijk eens naar YouTube. Er is een heel leuk filmpje bij.
0: Oké, okay, maar wacht er even mee tot de programma's van West afgelopen zijn vandaag. Dus doe dat lekker in je vrije tijd na 7 vanavond. Voorlopig is die lekker op de radio.

0: Die had ik nog lang niet gehoord op Radio West, maar dankzij Joyce Gordijn uit Den Haag klonk die weer eens op 89.3, de Severn Light Café van Keen. En zo dadelijk in het regio nieuws. In Den Haag is een persoon overleden en er zijn 3 mensen aangehouden.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Goedemorgen, dit is Radio West, 11:30. En Bob Brinkman praat je bij het regionieuws.
9: Goedemorgen. In Den Haag is vanochtend rond 8 uur een overleden persoon gevonden. Dat meldt de politie. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Maar het is nog niet bekend of er sprake is van een misdrijf. De persoon werd gevonden op het laantje van Reagan en Gorbachev. Dat is dichtbij het treinstation Den Haag Centraal. Er wordt forensisch onderzoek uitgevoerd. De politie roept getuigen op om zich te melden. Delftse studenten uit de Tweede Wereldoorlog moeten een monument krijgen. Dat zegt de stichting Delftse Studentenstaking. In november 1914 kwamen 3000 Delftse studenten massaal in opstand tegen de jodenvervolging.
10: Dit was de eerste staking in Nederland, publieke manifestatie tegen de jodenvervolging. En dat is een enorme impuls geweest voor het Nederlandse verzet.
9: Zegt initiatiefnemer Dick van Ginhoven eerder vandaag op Radio West. Om deze geschiedenis levend te houden, pleit de stichting daarop voor een monument. Op het Bolwerk in Delft zou die moeten komen. En het Haagse Historisch Museum ontvangt een bijzondere Golden Earring collectie. De collectie is geschonken door de erven van verzamelaar en Golden Earring liefhebber Kees van Rutte, die vorig jaar overleed. Vanaf midden jaren 60 volgde hij de band en bouwde hij een enorme verzameling op. Zoals een door George Kooijmans gebruikte en gesigneerde elektrische gitaar. Die ga je dus zien binnenkort in het Haagse Historisch Museum. Een gouden plaat van het succesvolle album The Naked Truth uit 1993. Een eerste Golden Earring singletje, Please Go, in 1965. Handgeschreven setlist en een handgeschreven songtekst van het nummer Hammer of Love.
0: Wat gaaf. Enig idee wanneer dat te zien is?
9: Op dit moment heb ik nog geen idee wanneer dat te zien is. Maar misschien dat mijn opvolger André Kolen je daar volgend uur alles over zal gaan vertellen.
0: We horen het later ongetwijfeld. Nu naar Huub Mizee, ook niet onbelangrijk, het weer.
11: Vandaag wordt het droog en overwegend zonnig. We hebben een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind en het wordt ongeveer 27 graden. Vanavond en komende nacht zijn er brede opklaringen. De wind wordt dan oostelijk, later zuidoostelijk, zwak tot matig. En vannacht wordt het later ongeveer 17 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig. En bij een zwakke tot matige zuidoost tot zuidenwind wordt het ongeveer 32 graden. Langs de kust bij wind van zee zal het 's middags iets koeler zijn. Donderdag is er ook flink wat zon, wordt het 6 of 27 graden. Vrijdag is er een kleine kans op een bui, komt er ook zon en wordt het ongeveer 24 graden.
9: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: typische geval van lekkere jaren 80 muziek. Op Radio West met de Pasadena's en Tribute Right On.
1: De archiefbak.
0: De verjaardagskalender voor 28 juli komt eraan zo dadelijk, maar eerst naar
2: 2019.
0: De 19e etappe van de Ronde van Frankrijk wordt op 26 juli 2019 stilgelegd vanwege de slechte weersomstandigheden. Het parcours is echt niet bereikbaar. Er wordt die dag ook geen etappewinnaar aangeduid. In de beeld is het 26 juli 2019, de nacht met de hoogste minimumtemperatuur sinds het begin van de metingen. Het wordt niet kouder dan 22,9 graden. Let op, dan hebben we het dus over de nachttemperatuur. En in 2019 kijken we massaal naar het 19e seizoen van het populaire spelprogramma Wie is de Mol? De zoektocht naar de mol staat voor het eerst onder leiding van presentator Rick van der Westerlaken en speelt zich af in Colombia. Een van de kandidaten is meesterbakker Robert van Beckhoven.
3: Ik ben wel een fanatieke speler. Als ik een spelletje doe, dan ga ik voor de winst. Als ik verlies, jammer, maar ik ga wel voor de winst. Mij maakt een sterk inderdaad een allemansvriendje, omdat je dan met iedereen lekker makkelijk kunt praten, zonder dat ze in de gaten hebben dat ik ze uithoor. Ik kan niet anders dan mezelf zijn bij Wie is de Mol. Ik denk dat ze het altijd wel gezellig bij me vinden. Dat zou wel eens mijn kracht kunnen zijn.
0: Helaas vloog Robert er snel uit. De mol blijkt dat seizoen presentatrice Merel Westerik te zijn. En actrice Sarah Kronis gaat er met de pot vandoor.
2: 2019.
4: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: 2019. En dit mooie werkje van Duncan Lawrence.
1: Jaren, er is er een jaren. Er is er een jaren. Gefeliciteerd.
0: Altijd de plaats voor jouw feestjes op Radio West. De verjaardagskalender van West. Want je weet het, het is pas feest als je op de radio bent geweest. Vandaag de kalender van 28 juli. Berichtje van Cor Vogelenzang. Die schrijft: vandaag wordt mijn vrouw Hedy 70 jaar. We vieren dat op zondag 2 augustus, gelijk met onze trouwdag op 5 augustus. Die is 50 jaar geleden dit jaar. Dat doen we allemaal in gezelschap van kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. Wat een mooie vooruitzichten, Cor. En van harte gefeliciteerd natuurlijk, Hedy. Oh, 70 jaar, wat een leeftijd. En Jeannette van der Krof natuurlijk uit Den Haag. Ja, die feliciteert nog even kleindochter Liv, want die wordt vandaag 15 jaar. De een wordt 70, de ander wordt 15, maar het feestje is er niet minder om natuurlijk. Hè? Liv, van harte gefeliciteerd namens je oma en Radio West natuurlijk.

0: Eagles on One of These Nights. En straks na 12 natuurlijk weer een bijzonder vakantievriendelijke middag natuurlijk. Ja, Menno in de Middag is natuurlijk helemaal op de zomertour.
1: Ja.
0: Hij is zelf ook weer terug. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, welkom terug. Ja. Wat kunnen we verwachten?
1: Dankjewel. Ja, nee, ja, we gaan natuurlijk wat je zegt, die zomers Menno in de Middag weer doen met, ja, op de kaart. We gaan de regio in. Liewe van Sloten die gaat kijken hoe er vakantie gevierd wordt in Zuid-Holland. Ja, en een tijdje geleden, dat weet je, kwamen we op het spoor van een toch wel bijzonder en ook een bijzonder goed nummer over Noordwijk aan Zee.
0: Oh ja.
1: En wij dachten, wie is dit? Wie zingt dit? Wie heeft dit geproduceerd? We hebben hem gevonden, de maker van dat nummer. En zometeen hebben we hem hier in de uitzending. En gaan we dat nummer natuurlijk nog een keertje draaien.
0: Ja, dat is echt een leuk liedje,
1: ja,
0: trouwens.
1: Ja. En ja, we hebben weer wat moois weg te geven deze week.
0: Zeker.
1: Een schitterende hoofdprijs.
0: Tijdmachine is er.
1: Ja.
0: En het thema is Duitsland.
1: Ja, hè? Jawohl. Ja.
0: Duitse liedjes even mailen naar menno@omroepwest.nl. Menno@omroepwest.nl. En misschien is hij dan straks wel tussen 12 en 2 op de radio. Zo zomaar kunnen. En de plaats voor 12 komt eraan na deze van China Eastern.

0: Je kunt er je klok op gelijk zetten. De Morning Train van Shania Easton verliet zojuist het radiostation.
1: De plaat voor 12.
0: Dank voor het stemmen. Turn, turn, turn van The Birds is de winnaar van vandaag. Geen antwoord met Don't Turn Around, want ja, die Birds. 85% maar nu. Wij mogen spreken van een eklatante overwinning. Fijne middag en veel plezier met Menno zo.

0: Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Nu bij Dirk, prinses tonijnstukken, 99 cent, altijd lekker.
2: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
3: Huh?
2: Maak er een potje.

0: geld. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien
2: uit.
1: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
6: Zometeen 2 uur lang een zonnige Menno in de middag. Het is 12 uur, het nieuws uit de regio. André Kolen.
7: In Den Haag is vanochtend een overleden persoon gevonden op het laadje van Reagan en Gorbachev in de buurt van het Centraal Station. Er zijn 3 verdachten aangehouden, maar het is nog onbekend of er sprake is van een misdrijf. Een roeiboot is vanochtend op de Rijn in aanvaring gekomen met een binnenvaartschip. Het gebeurde bij Valkenburg. Meerdere personen zijn overboord geslagen. Een speciaal team van de politie is vanmorgen een huis aan de Van Ruisbroekstraat in de Haagse wijk Moerwijk binnengevallen. Wat de reden van de grootschalige politieinval is, is nog niet bekend. Meer regionieuws om 12:30. Nu het overige nieuws.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zei dus omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart.
9: Door een kapotte auto op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meren en Nieuwebrug rijdt het langzaam over 4 kilometer. De rechterrijstrook is dicht.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
13: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
14: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
15: Dus het maken van staal wordt schoner?
16: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
17: Maar moet dat dan in Nederland?
18: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
13: En wat levert dat dan op?
16: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
13: Zo? blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
19: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.

0: Desiree en Live. Goedemiddag, je middag is begonnen hier op Radio West. Het is zomer in Nederland, het is vakantie en het is lekker weer vandaag. Straks het zomerse weerbericht van Huub Mizee voor vandaag en voor de komende dagen. En we nemen je natuurlijk mee als het gaat om vakantielanden in jouw plaat naar Duitsland deze week. Dat is het thema. Heb je een plaatje uit Duitsland? Laat het even weten. Gewoon mailen naar menno@omroepwest.nl. En wie weet hoor je die zometeen om 2:05. Wat doen we verder? Ja, er was een nummer over Noordwijk aan zee dat we een tijdje geleden in de schoot geworpen kregen. En we dachten, ja, wie is dat eigenlijk en waar komt dit liedje vandaan? We vinden het namelijk erg goed. Nou, we hebben de maker van dat liedje opgespoord en zometeen hebben we hem hier in Menno in de middag. Verder natuurlijk mooie prijzen de hele week in de tijdmachine.
1: Op de kaart.
0: Ja, en die gaat ook onverminderd door. We gaan tot en met, de eerste week van september door met de Op de Kaart Zomertour. Kijken hoe onze regio vakantie viert. En Liewe van Sloten is vandaag de verslaggever weer. Liewe, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, na een leuke bestemming gisteren, camping. Hoor ik dat je nu wat meer in de drukte zit? Hoort dat goed?
2: Hoor je helemaal goed, inderdaad. Ik ben op de place to be voor de Aarlanderveeners in ieder geval. Want ik heb het idee dat heel het dorp hier aanwezig is. Er hangen vlaggetjes, rood-wit-blauwe vlaggetjes over de straat. Iedereen zit in de voortuin. En er staan hekken. En er rijden door deze straat, dit straatje, rijden versierde trekkers met bloemen erop. En die trekkers, die moeten, ja, het is een bijzonder tafereel, want die moeten met een stok door een ring steken. Ah. Dus er hangt dan iemand zo schuin uit die trekker. Ja. En die moet dan door die ring steken. Alsof het een soort ridder te paard is, zeg maar. Dus dat is nu aan de gang. En dat is wel een leuk tafereel. Iedereen staat buiten. De ene kant in de zon, de andere kant in de schaduw. En zo gaat het eraan toe. Woont u hier?
3: Zeker.
2: Dus u zit lekker eerste rang?
3: Ja, ik dacht het wel, ja.
2: Hoe heet dit tafereel waar de trekkers met een stok door de ring moeten steken?
3: Ringsteken op de trekker.
2: Ringsteken op de trekker, ja. Je moet het ook niet te moeilijk maken, hè?
3: Nee. Dat is het, ja. Vroeger ging het op paarden, hè? Vroeger ging het te paard, ja. Ja, en nu op de trekkers.
2: Dus het is de moderne versie?
3: Ja, precies.
2: En kunnen ze dan een prijs winnen of is er een soort jury?
3: Nou ja, er is wel een jury. Je kan 3 prijzen winnen voor de versiering. Okay. En 3 prijzen voor hoeveelste je wordt.
2: Ja. Ja. Maar als ze door allebei de ringen steken, of zijn er nog meer ringen hier in Arnhem?
3: Het zijn er 2.
2: Ja. Dus als je die dan haalt, dan heb je de volle score.
3: Ja, precies.
2: En wat is hier leuk aan om te zien?
3: Nou ja, dat is toch enig. Spannend. Ja. Ja, natuurlijk. Ja, ik bedoel, het is 1 keer per jaar en het hoort bij het dorp, hè. Dus natuurlijk is dat leuk.
2: Ik hoorde al dat het hele dorp hiervoor thuis blijft.
3: Nou, dat
2: wordt
3: vakantie opgenomen, ja, voor dit feest. Ja. Ja. Het is ook 4 dagen nu. Ja. Maar iedereen is er. Iedereen

0: Dag. Dus ja, hartstikke leuk.
1: Leuk. Ik ben er de hele middag. Wat kan ik nog meer verwachten?
0: Vanmiddag is hier op de dijk van alles te doen voor de jongelui ook. En vanavond is er eten.

0: de middag met Menno Tamming.
1: Om over Radio West terug te komen, die staat bij ons altijd.
2: Kent u dan ook Menno Tamming?
1: Nooit van gehoord.
2: Nee, dat was ik al bang.

Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Daarvoor natuurlijk Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Moet Bob Brinkman natuurlijk nog eventjes bedanken. Dat is een goede vriend en collega die de afgelopen dagen is ingevallen. Ik was even een paar dagjes lekker in het zuiden van Spanje. In Malaga, een mooie kustplaats. Ja, en als we over mooie kustplaatsen hebben, ja, dit is een bruggetje hoor. Dit is er één. Een tijdje geleden kwamen we hier in Menno in de Middag een nummer op het spoor. Ik vond het op Instagram, ik moet ik eerlijk zeggen. Het stond onder een video gemonteerd van Noordwijk aan Zee. En daar zat dit nummer onder.

0: natuurlijk gevangen door dit nummer, want het is ongelooflijk mooi gemaakt. Het is goed gezongen. Het gaat over ook nog eens een keer mijn favoriete badplaats. Maar goed, dat is persoonlijk. Het ligt in onze regio. Het is zomers. En we werden heel benieuwd, ja, wie heeft dit gemaakt? En dan ga je zoeken en speuren en dan kom je uit bij Cyriel van Kapel. Artiestennaam Sai Fenga. Hallo Cyriel, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag, Menno.
0: Ja, want we moesten even zoeken. Het nummer kenden we niet. En bij jouw naam ging ons ook niet gelijk een lichtje branden. Maar we hebben je weten te vinden uiteindelijk.
1: Ja, ik sta natuurlijk onder Sai Fenga op Spotify. Maar dat is inderdaad niet mijn echte naam. Tussen haakjes artiestennaam.
0: Ja.
1: Dus daarom misschien ook wat lastig te vinden, inderdaad.
0: Ja. Nou ja, even...
1: Ik heb geen grote hits op mijn naam, dus dat, daardoor was ik ook wat lastiger te vinden.
0: Nee, maar ja, dat duurt natuurlijk niet lang meer nu wij Noordwijk aan Zee hebben ontdekt. Dat begrijp je.
1: Nou ja, ik ben echt vereerd.
0: Ja. Nou ja, wij ook. We vinden het heel leuk, want ja, nieuwe muziek is altijd goed. Maar het pakt tegelijk. Voordat we naar dat nummer gaan en het ontstaan daarvan, even over jouzelf. Want dan ga je een beetje zoeken natuurlijk in je biografie. Je bent ooit bij Giovanelli in de leer geweest. Je hebt gestudeerd in Den Haag. Wat is jouw muzikale achtergrond?
1: Nou, precies wat je zegt. Ik zit al heel lang in de muziek. En als tiener schreef ik al liedjes. En met Fons Mekies, de filmcomponist, daar heb ik heel veel liedjes samen mee geschreven. Mm-hmm. En op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik ga naar het conservatorium om het nog beter te leren. En daar heb ik eigenlijk de Art of Sound gestudeerd. Het heette toen nog muziekregistratie.
0: Ja.
1: En daar word je eigenlijk opgeleid voor producer, opnametechnicus, dat werk. En toen ben ik ook heel lang werkzaam in de muziek geweest. Ik heb cd's gemasterd, zeg maar de laatste creatieve stap voor een cd geperst wordt.
0: Ja.
1: Dat heb ik tien jaar gedaan, onder andere voor de Golden Earring. Hun Naked Truth album heb ik gemasterd.
0: Mooi.
1: Dus dat heb ik lang gedaan en ondertussen altijd zelf muziek blijven schrijven en opnemen en zingen.
0: Ja.
1: Maar verder nooit eigen cd's uitgebracht of zo, dat niet.
0: Ik zag ook dat je zelfs nog eens een keer voor Toontje Lager nog eens... voor Erik Mezi een nummer hebt geschreven voor het Eurovisie Songfestival, het Nationaal Songfestival.
1: Precies. Dat was toen nog met zo'n nationale voorronde.
0: Ja.
1: En daar hadden we inderdaad drie liedjes voor ingestuurd. En daar kozen ze die voor uit. En omdat ze dachten dat wij van het goede doel waren. Leuk, voor het goede doel heb liedjes geschreven, die kiezen we. Maar het bleken andere componisten te zijn.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus het was hartstikke leuk. Ja. Maar verder niks te worden.
0: Nee. Ja. Hey, maar kun je leven van de muziek? Ben je echt muzikant van beroep?
1: Nee. Wat ik zeg, ik ben 10 jaar werkzaam geweest in de muziek. Meer als technicus. Maar ik ben op een gegeven moment heb ik een carrière switch gemaakt. En ik werk nu alweer 20 jaar in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam.
0: Zo, ja, dat is wat heel anders.
1: Dan ben ik bestralingsdeskundige, zoals dat heet.
0: Zo.
1: Dus een heel, heel ander vak.
0: Ja.
1: Maar ik ben zeg maar een professionele amateur, noem ik mezelf. Ik ben altijd muziek blijven maken en in bandjes gespeeld. Maar dan meer als professionele hobby, zeg maar.
0: Ja, en ook een hobby die wat lucht geeft ten opzichte van je beroep. Want een mooi beroep heb je trouwens, maar ik kan me ook voorstellen dat het af en toe zwaar is.
1: Ik neem het niet mee naar huis, maar het kan pittig zijn. En, maar ook heel mooi werk, er zijn ook heel veel mensen die genezen, gelukkig.
0: Ja, zeker. Ja. Hey, dan Noordwijk aan Zee, want dat nummer, daar sloegen wij gelijk op aan. Want dat ligt natuurlijk in onze regio. We zijn trots op alle badplaatsen, maar zeker ook op Noordwijk aan Zee. Hoe is dit nummer ontstaan en wanneer is dat gebeurd?
1: Wat je al een keer zei, het is vorig jaar augustus heb ik het geloof ik uitgebracht op Spotify. Dus het is inmiddels al denk ik een jaar oud.
0: Mm-hmm.
1: Het is begonnen eigenlijk als een jeugdherinnering aan Noordwijk. Vroeger toen ik met mijn familie gingen we ieder jaar naar Noordwijk aan zee op vakantie. Mm-hmm. En dan huurden we daar een huisje in de duinen. En mijn vader die hield eigenlijk helemaal niet van strand.
0: Ja.
1: En die had ook nog een eigen bedrijf en had daardoor ook weinig tijd om mee te gaan. Maar als hij meeging naar het strand, dan zat hij daar met zijn lange broek aan en zijn schoenen en een krant. En dan zat hij de krant te lezen.
0: Ja.
1: En dat soort herinneringen heb ik verwerkt in dit liedje.
0: Ja, wat mooi zeg. Het is echt dus een jeugdherinnering. Daar gaat dit over.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En kom je er nog wel eens? Of wat heb je er nu nog mee met Noordwijk aan Zee?
1: Ik kom er heel af en toe nog wel eens, maar minder vaak. Want ik vanuit Bad Hoeverdorp Zijn er ook andere stranden in de buurt. Mm-hmm. Maar Noordwijk heeft wel een speciaal plekje in mijn, in mijn hart, weet je. Dus ik kom er af en toe nog wel even.
0: Ja, want behalve je vader met de krant, hè, dat beeld zien we gelijk voor ons zo in zo'n duinpan. wat zijn nog meer herinneringen van jou aan Noordwijk?
1: Nou, vroeger in die duinen was een soort... Ja, iets van een afrastering. En daar stonden ponies achter, herinner ik me. Mm-hmm. En dat ze daar ook bij die ponies in de weer waren. ik herinner me een Duits jongetje waar ik heel veel mee speelde. Jens Oehe, die was daar ook op vakantie. Nou, kattenkwaad uithalen, duinen, dat soort dingen.
0: Mooi. Ja, echt zomerverhalen. Ja, mooi. Nou, dan moet het ook...
1: Heel kuilig geplaatst op het strand.
0: Ja. En dan moet het ook extra bijzonder voor je geweest zijn om dit nummer te schrijven. Dat komt dus voort uit je herinneringen aan Noordwijk aan Zee. Ja. Ja, even voor de duidelijkheid, je hebt het geproduceerd en helemaal muzikaal in elkaar gezet, maar niet gezongen, hè?
1: Nee. Het is dat moet ik eerlijk bij zeggen, Allers Ieders, die het gezongen heeft. Dat is, als je zijn initialen bekijkt, AI.
0: Ja, AI. Ja, ik...
1: Het is gedeeltelijk een AI-nummer. Ja. Daar ben ik ingedoken en ook weer een beetje uitgedoken. Want dit was het resultaat. Ik heb nog een paar liedjes die mede met AI zijn ontstaan. Ja. Ik moet zeggen mede, omdat ik zelf er heel veel aan schaaf en aan verander en dingen bijspelen en solo's bijspelen, meezingen. Ik ben wel op de achtergrond te horen, ik zing wel mee.
0: Ja.
1: Maar dat AI is, dat is natuurlijk een ontwikkeling die niet te stoppen is. En daar ben ik ook opgesprongen.
0: Ja.
1: Maar ik ben er ook eigenlijk weer een beetje van afgesprongen. Omdat ik toch geloof dat eigen inspiratie en eigen creativiteit toch wel het allermooiste is.
0: Ja, zo is het. Zo is het. Echt naar echte muzikanten luisteren en echte muziek. Dat blijft toch het allermooiste. En dat gaan we doen. We gaan hem draaien. Noordwijk aan Zee.
1: Top.
0: Ja, en laten we hopen dat dit nummer omarmd wordt. Niet alleen door mensen daar in Noordwijk, maar door iedereen. Want het is een geweldig nummer. Een geweldige, lekkere zomerse plaat. Mooi geproduceerd. En we gaan ervan genieten.
1: Lijkt me hartstikke mooi.
0: Ik wens je een mooie zomer. En tot, misschien wel tot in Noordwijk.
1: Nou, wie weet.
0: Oké. Okay. Dag, Cyril. Doeg. En het is hem, Sai Venka. Want zo wil hij genoemd worden, hè? En dat doen we graag. Noordwijk aan Zee.

0: Ja, wat is dit goed. Het is een goede plaat, Dre. Toch?
1: Ja, zeker een goede plaat. Ik ben nu al fan. Ik was al fan, want we hebben hem ontdekt, hè?
0: Ja, min of meer wel, maar goed. En het is natuurlijk een badplaats in onze regio... die we ongetwijfeld ook nog eens een keer aan gaan doen... in de Op de Kaartje Zomertour hier in Menno in de middag. Goed, Saivenka dus, met Noordwijk aan zee. Zometeen gaan we, je hoorde hem al even, André Kolen... het regionale nieuws eens even doornemen. We hebben het weer met Huub Mizee. Kijken of het zomer blijft deze week. En we gaan natuurlijk naar Liewe van Sloten. Die is in Aarlanderveen bij de zomerfeesten.
2: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
3: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
2: Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
4: Alleen op TV West.
3: Hart voor Muziek.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is... soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
0: Het is al bijna 3:30. Radio West en André Kolen met het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, gaat door met het plaatsen van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in de Javastraat in Den Haag. De verantwoordelijk wethouder Arjen Dubbelaar die deed vorige week een dringend beroep op het COA om hier voorlopig mee te stoppen, omdat dit niet goed zou zijn voor het draagvlak in de wijk. Maar COA houdt vast aan de gesloten overeenkomst met de gemeente Den Haag. Het pand aan de Javastraat is door het vorige college aangewezen als locatie waar 45 alleenstaande minderjarige vluchtelingen mogen worden opgevangen. Het gaat dan om jongens tussen de 15 en 18 jaar oud. Woede na diefstal op de begraafplaats van de Lier. Meerdere bronzen beeldjes in de vorm van een vogel zijn daar afgelopen periode gestolen. De maker van grafmonumenten, René Nederpelt, die heeft er geen goed woord voor over.
16: Wat bezielt dit tuigend om dit te doen? Hoe harteloos ben je? Nou, het is natuurlijk brons en ze denken dat er heel veel waarde aan zit. En inderdaad, de winkelwaarde is behoorlijk hoog. Maar als je dit naar de oud-ijzerboer brengt, die geweegt het, wat zal het wezen? Denk een kilootje of twee. Wat krijg je daar nou voor? Bij elkaar €15 misschien als je geluk hebt. Het is de moeite niet eens waard. Laat staan het verdriet.
1: Ja, René Nederpelt was dat. En hij pleit dan ook voor cameratoezicht op de begraafplaats. Een opmerkelijke diefstal bij dierenkliniek Stevenshof in Leiden. Een voorbijganger heeft salie uit de tuin van de kliniek gestolen. De salie stond in het kruidentuintje en was bedoeld om konijnen en cavia's mee te behandelen, schrijft de lokale omroep Centraal Plus. De dief heeft de salie met wortel en al uit de grond getrokken en is ermee vandoor gegaan. Dierenkliniek Stevenshof heeft een foto online gezet waarop te zien is hoe de dader met de salie wegloopt en roept de dief op om excuses te maken. Nou, wegloopt en roept de dief op om excuses te maken. Nou, dat lijkt me niet meer dan... ik weet niet wat hij wilde gaan koken.
0: Geweest, het is wel lekker. Dus als je boter hebt in een pan, En liefst op een barbecue. En dan doe je lekker roomboter erin. Ja. En dan een beetje kipfilet lekker een beetje plat slaan. En dan een paar blaadjes salie erbij. Salie. En dan bakken aan beide kanten. En dat is zo lekker.
1: Salig is dat.
0: Salig, ja. Gaan we naar Huub?
1: We gaan naar Huub.
0: Oh, we gaan naar Huub. Dat lijkt me verstandig. Hallo Huub, goedemiddag.
17: Goedemiddag, Menno.
0: Ja, want de zomer is weer helemaal terug, hè?
1: Ja, en, zo is het. En Menno gaat barbecuen, hoor ik al.
0: Ga ik met salie, ja. Ik heb genoeg nu. Nee, goed. Ja, Huub, ja, want het is lekker weer en dat blijft voorlopig nog even zo, hè?
17: Nou, zeer zeker. Ja, lekker. Het wordt ook nog warmer, hè? Dus ja, vandaag is het zomers helemaal. De zon die schijnt uitbundig. En voor de rest hebben we een hoog drukgebied boven het zuiden van Duitsland. Ja hoor, want precies zijn er eigenlijk helemaal niet meer. Zuidwestenwind, zwak tot matig, die wordt westelijk, wordt zo rond de 27 graden. Komende avond en nacht brede opklaringen. De wind wordt wat meer oostelijk, later zuidoostelijk, zwak tot matig. En vanavond is het nog lange tijd boven de 20 graden. Later vannacht buiten de steden een graad of 17, in de steden 18 of 19. Morgen zonnig, maar dan hebben we een zuidoosten tot zuidenwind, later zuidwestelijk. En dan wordt het op heel veel plaatsen 32 plaatselijk 33 graden. Wow. Langs de kust een beetje wind van zee. Zeewatertemperatuur is 21 graden. Misschien ga je naar het strand goed insmeren. Goed oppassen in de zee. Het kan altijd een beetje gevaarlijk zijn. Hij is natuurlijk wel lekker zacht. 21 graden, wat ik al zei. Donderdag, periode met zon. Later wat meer bewolking. We hebben dan wel weer een wat meer westenwind. Maar die nacht van woensdag op donderdag wordt weer warm, hoor. 19 of 20 graden als minimum. In de

0: steden blijft het echt nog wel weer wat warmer. Donderdagmiddag 27 graden weer. Vrijdag kan er een regen- of onweersbui voorkomen. Er passeert een zwak front, dus dat is mogelijk. Het wordt dan ongeveer 24 graden. Maar in het weekend wordt het alweer wat droger. Komt er alweer meer zon, loopt de temperatuur alweer wat verder op. Dus je hebt gelijk, de zomer is weer helemaal terug.
1: Lekker voor alle mensen die vakantie hebben. Dankjewel, Huub, tot over een uurtje.
0: Ja hoor.
1: En dan hebben we ook de plaats van Huub natuurlijk. Hè?
2: Ja,
1: uit Duitsland.
2: Ja,
1: toch,
2: ben ook benieuwd.
1: Ja, zeker.
2: Ja, uit Duitsland.
1: Ja. Oh, ik ben heel, ja, daar ben ik echt benieuwd. Ja, ja. Ja. Goed, tot over een uur. Eerst nu de verkeersinformatie. Erwin de Hart.
3: Een auto met pech op de A12 Utrecht-Den Haag. 4 kilometer file tussen de Meren en Nieuwebrug en 5 minuten vertraging.
2: Dankjewel Erwin. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Stook de barbecue vast op. Of kijk op omroepwest.nl.
4: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
5: Menno in de middag.
1: Ja, nou, wat heb je bij je?
2: Ja, ik denk, nou, met dit zonnige weer ga ik natuurlijk een beetje naar mijn Rasta-vrienden. Die hebben de barbecue al gisteren aangezet.
1: Die staat altijd
2: lekker
1: aan.
2: Eten, jongen. Ja. En het is onze vriend Bob Marley. En de Wailers. Is

0: Bob Marley en de Wailers, Is This Love?
1: Op de kaart.
0: Zometeen gaan we weer prijzen verdelen in de tijdmachine. Die is weer terug. En Liewe van Sloot, ja, kan ik ook eigenlijk wel zeggen, is weer terug. Hè? Want ja, je hebt heel lang op de kaart gedaan. Ook de op de kaart zomertour. Het is toch wel even lekker, toch? Om weer te doen.
2: Zeker, zeker, zeker. En weet je wat mij opvalt? Ik ben volgens mij nog niet eerder bij het dorpsfeest Aarlanderveen geweest. Want ik zie allemaal dingen waarvan ik denk, hé, dat kan ik me niet herinneren in al die jaren. Dus ja, ik laat mijn nieuwsgierigheid weer eens even lekker mijn gang gaan.
0: Zo is het.
2: Zijn gang gaan. Want we waren net bij het ringsteken op de trekker. Vroeger was dat te paard, dit keer op de trekker. Nou, dat is allemaal gelukt. Ik ben iets verder gelopen en ik ben nu bij een pleintje, bij de kerk ook. En daar staat een frietboer, die doet goede zaken, want daar is het druk. En daartegenover verkopen ze vooral hetgene dat je kunt drinken. Iemand anders liet mij al zien toen ik hier was wat zijn ontbijt was. En dat was een flesje bier. Maar ik zie ook allemaal mensen verkleed. En ja, je gelooft het of niet, maar ik ga toch even lopen naar Obelix. Even kijken of ik Obelix even kan aanspreken. Goedemiddag, wat zegt u?
3: Ik heb een keer geïnterviewd.
2: Ik niet.
3: Ja.
2: Heb ik Obelix al een keer geïnterviewd?
3: Obelix niet.
2: Nee. Want u bent verkleed als Obelix, waarom?
3: Obelix is onze held hier in de regio, want die hebben alle Romeinen weggestuurd natuurlijk. Hè?
2: Oh, ja.
3: Ja, dus ik weet niet of je weet waar je bent, maar in Aarlanderveen.
2: Ja, ik weet dat ik in Aarlanderveen, maar de geschiedenis moet u mij even bij helpen hoor.
3: De Romeinen hebben hier ook rondgelopen. Oh, ja. Die hebben toch even met z'n tweeën Asterix en mijn maatje Asterix.
2: Die zag ik net wel lopen trouwens.
3: Ja, maar die is even bier aan het halen. Nou.
2: Ja, die stuur jij op pad.
3: Ja.
2: Bier of toverdrank?
3: De toverdrank is bijna op. Dus we gaan over op bier, kijken of dat ook gaat werken. Maar ik denk het wel.
2: En komt Obelix vanavond in het programma nog ergens voor?
3: Ik probeer straks onder te duiken, maar met mijn buik valt dat niet mee om achter een boom te gaan staan. Dus ja, ik denk wel dat ik nog ergens een keer aan de beurt ben. Stoelendans of zo.
2: Voor de stoelendans.
3: Daar hebben we Asterix.
2: Ah, daar hebben we Asterix of Asterixa. Ja, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
2: Nou, dan kan ik het alleen van Asterix vragen, dat is uw maatje. Die buik, moest hij daar veel voor doen of niet?
4: Nee, dat gaat heel makkelijk af bij hem. Een paar avondjes zomerfeest en het zit eraan hoor.
2: Mag ik eens, ja? Oh ja, dat is een goede buik, ja. Vol met toverdrank, hè? Ja. waarom zijn jullie verkleed als Asterix en Obelix?
4: Nou, dat zijn echte helden, hè?
2: Hier.
4: Ja, superhelden.
3: De Romeinen verjaagden hier uit de buurt, hè?
4: Ja, okay. ze zijn niet voorbij Aarlanderveen gekomen, dus...
2: Ook zijn jullie.
4: Ja, precies.
2: Absoluut. Ik ga nog even, geweldige outfits trouwens, moet ik erbij zeggen. Ik ga nog even naar twee andere mensen, die waren ook volgens mij als duo verkleed. Of is hier een wedstrijd gaande, ik weet het niet. Welk historisch figuur bent u?
5: Ik had trekker nummer 12 van Johan Cruijff.
2: Johan Cruijff trekker?
5: Ja, die had ik.
2: Ja, en deze mevrouw in het oranje shirt.
6: Hallo.
2: Als wat bent u verkleed?
6: Als Johan Cruijff.
2: Ook als Johan Cruijff?
6: Ja.
2: Ja. Dan zeg jij, dat is toch logisch?
5: Ja, dat is logisch. Dat zie je toch? Ja.
2: En kreeg Johan Cruijff wel eens een gele kaart?
5: Ja, die heb je vast wel een keer gehad, ja.
2: Ja.
5: Ah, het thema dit jaar was helden.
2: Ja. En dan ga je als scheidsrechter?
5: Nou ja, dat was een beetje om de link te leggen met Johan Cruijff. En, dus ja, we hadden zitten brainstormen. Ja,
2: scheidsrechters zijn ook helden, toch? Of...
5: Ja, ook. Die horen er ook bij. Ja. Dus ja, het was een beetje een lastige keuze wat we zouden kiezen. Maar Johan Cruijff gekozen en gestoken eigenlijk met versieren.
6: Voor zijn Johan Cruijff Foundation ook.
2: Oké, okay. Dat is ook nog een goed doel.
6: Ja.
2: En hebben jullie gewonnen eigenlijk bij het ringsteken op de trekker, ja?
5: Nee, met ringsteken niet, maar versieren wel.
2: Oh, de versieren wel, ja. Daar waren ook prijzen voor.
5: Ja, eerste prijs. Dus,
2: je hoeft er geen gele of rode kaart uit te delen?
5: Nee, helemaal niet. Geen fluitje te pas gekomen.
2: Tot slot, gaan jullie vanavond ook met de stoelendans meedoen?
5: Nee, ik denk het niet.
2: Jij wel?
6: Kopjes zijn wel moe, na al die dagen versieren.
2: Oh ja?
6: Maar wie weet.
2: Ja, je moet gewoon gaan zitten, dus dat lijkt me dan wel handig als je moe bent, hè?
6: Ja, dat is waar.
0: Ja, die stoelendans, hè?
2: Veel plezier.
0: Dat is wel iets bijzonders, hè, die stoelendans. Dan gaan we het volgende uur, moet je dat toch nog maar eventjes gaan vragen en uitleggen hoe dat precies zit. Want dat is daar echt een hele bijzondere traditie in Aarlanderveen, de bestemming van vandaag. Nou, het klinkt allemaal gezellig. Tot zo, Liewe.
2: Ja, tot zo.
0: Hoi.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, het is zover. Je mag bellen 070-390-5454. Ik heb hier een bon liggen. €50. Pluto Sport. Een webwinkel. Kun je lekker online shoppen. Allemaal sportartikelen kopen. Misschien een nieuwe zwembroek of zo. Want ja, kunnen we gebruiken deze tijd. Je hoeft alleen maar even te bellen. 070-390-5454. Heb ik zo meteen 3 vragen uit 1 en hetzelfde jaar. En de hoofdprijs. Een verwendpakket met daarin een hotelovernachting voor 2 personen met ontbijt. Je kunt kiezen zelf uit 100 hotels in heel Nederland. Van de Zuid-Limburg tot de Zeeuwse kust. Dus 070-390-5454.
7: Hey Menno, prijs even een lekker plaatje.
0: Nou, wat dacht je van deze? Dat kan wel, hè, met dit weer. Hè? Met die berichten die Huub Mizee net voor ons had. Als je vakantie hebt en je kunt lekker genieten van het weer, doe het. Want het is zomer. Dit is André.

0: André Hazes.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En de zomer. Lekker hè, A3.
2: Heerlijk,
0: ja,
2: heerlijk.
0: Is het ook zomer in Noordwijk? Denk het wel, hè?
2: Ja, nou, heel erg.
0: Ja, Adrie van der Weijden, uit Noordwijk. Noordwijk binnen of Noordwijk aan zee?
2: Binnen.
0: Oh ja, dus de grootste drukte, zeg maar, die hoos aan toeristen die momenteel in Noordwijk zijn, daar heb je nog niet mee te maken.
2: Het zit allemaal op zee.
0: Ja. Hey, maar kom je er dan wel in de zomer, daar een beetje richting de kust, of...
2: Ja, naar de kust en naar de Noordwijkzee wel. Ja, dat is maar een wippie. Maar verder op strand kom ik niet meer zo.
0: Ik hoor het eigenlijk altijd van mensen die in kustplaatsen wonen. Dat ze er eigenlijk helemaal niet zo vaak komen.
2: Vroeger met de kinderen en kleinkinderen ging ik heel veel. Maar ja, de kinderen zijn allemaal groot en die gaan hun eigen gang. Dus ja. Die komen niet meer bij oma natuurlijk, tenminste voor het strand.
0: Nee, dat is waar. Die hoeven niet meer per se natuurlijk. Maar ze komen toch nog wel gezellig langs, mag ik hopen.
2: Ja, wel.
0: Oh, gelukkig. Hey, heb je net dat nummer gehoord over Noordwijk aan zee?
2: Ja, apart, hè?
0: Wat vond je ervan?
2: Ja, ik vond het wel aardig.
0: Ja, ik vind dat wel een mooie ode aan... Ik zal het voor de mensen die het gemist hebben nog even een heel klein stukje. Een mooie ode aan de plaats waar jij woont, Adrie. Daar moet je toch trots op zijn.
3: Noordwijk aan zee. Ik neem je mee.
0: Ja, dit is toch mooi?
2: Ja, zeker. Heel erg klaar voor Noordwijk.
0: Ja, zo hoort het ook. Het is een fijne plaats. Hey, als je nou werk je even bij de VVV nu van Noordwijk. Voor de mensen die daar naartoe willen deze zomer. Die denken van, goh, zou best eens een dagje naar Noordwijk willen. Wat raad je ze aan?
2: Ja, het strand natuurlijk.
0: Ja.
2: Ja, en de duinen.
0: Ja.
2: De duinen is ook hartstikke mooi.
0: Ja, het is
2: natuurlijk
0: ook allemaal mooi opgeknapt ook. Hè? En ze zijn nu bezig om die boulevard nog weer wat mooier te maken bij Hotels van Oranje.
2: Ja.
0: Nou.
2: Dat is een beetje niet steeds hoor, de boulevard.
0: Nee, dat is waar.
2: Het begint netjes te worden.
0: Ja, zo is het. Nou, Adrie, we gaan eens even wat voor jou in de wacht slepen. Want ik heb een mooie bon hier liggen van Pluto Sport. Kun je lekker online shoppen. Heb je nog wat nodig? Een nieuwe bikini of zo voor de zomer?
2: Nou, wie weet.
0: Nou goed, die kan je daar kopen. Onder andere, dat heb je als je één vraag goed hebt en heb je er drie goed. Ja, dan maak je kans op de finale. Kun je zomaar een hotelovernachting voor twee personen winnen. Dus doe je best, Adrie, uit Noordwijk. Let op, 1979 is het jaar. En in dat jaar, op 28 februari, overlijdt Mr. Ed. Het dier speelt de hoofdrol in een Amerikaanse tv-serie... die razend populair was in de jaren 60. Wat voor dier was het, Mr. Ed?
2: Ik dacht een paard.
0: Ja, dacht ik ook. Hey, en welke Dries is in 1979 namens het CDA de premier van ons land... in zijn eerste kabinet? Welke Dries?
2: Van
0: 8. En even kijken hoor. Oh, dit is een plaat die we net gedraaid hebben. Dat is dus een makkie. Is This Love is een hit voor Bob Marley in 1979. Hoe heette zijn vaste begeleidingsband? Bob Marley en?
2: De Nuts of zoiets.
0: De Nuts? Nou, ja? Ik ga vragen of dat goed is. Even kijken aan de jury. De Nuts. Wat vinden we van de Nuts, jury?
4: Je hebt twee vragen goed.
0: Ja, nee. Dan is die laatste toch niet goed, want het is Bob Marley en The Wailers.
2: Oh, The Wailers, ja.
0: Ja, want van 8 had je goed en het paard had je ook goed. Ja, hotelovernachting zit er dan niet in. Maar je woont al in het mooie Noordwijk, dus dat voelt toch al een beetje als vakantie, kan ik me voorstellen. En je hebt een bon van €50 om lekker online te gaan shoppen.
2: Nou, hartstikke fijn.
0: Oké. Okay. Dag Adrie, fijne zomer daar in Noordwijk, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Doeg. En dan gaan we natuurlijk iets uit 1979 draaien. Maar zul je denken, als je dit straks hoort... 79, dit was toch 63? Klopt, maar het werd opnieuw een hit. Want het werd opnieuw uitgebracht in de zomer van 79. Een hit voor Jan en Dean, Surf.

0: middag.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
8: Zometeen 2 uur, Menno in de middag. En dan keren we natuurlijk terug in Aarlanderveen bij de zomerfeesten. Het is even na 1 het nieuws uit de regio met André Kolen.
9: Op de laan van Reagan en Gorbachev in Den Haag is vanochtend een overleden persoon aangetroffen, meldt de politie. 3 verdachten zijn aangehouden, maar het is nog niet bekend of er sprake is van een misdrijf. Er wordt nog forensisch onderzoek gedaan. De politie roept getuigen op zich te melden. Een roeiboot is vanochtend op de Rijn bij Valkenburg in aanvaring gekomen met een binnenvaartschip. 9 personen zijn overboord geslagen. Ze werden aan de kant geholpen en daarna gekeken door ambulancepersoneel. Vooralsnog is niemand, ondanks de opgelopen verwondingen, naar het ziekenhuis vervoerd. Aldus een politiewoordvoerder. Door de drukte op het elektriciteitsnet komen aanvragen voor nieuwe en zwaardere stroomaansluitingen sinds 1 juli op een wachtlijst. Maar goed nieuws voor Oegstgeest. Om vertraging bij bouwprojecten te beperken kan de gemeente vanaf 1 oktober eerder in het bouwproces een aanvraag voor een stroomaansluiting indienen bij netbeheerder Liander. Meer nieuws straks om 2:30, nu het overige nieuws.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
11: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
12: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
12: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
13: Tot 2 uur.

0: jouw plaat om 2:05, die plaat die jij bepaalt. En de hele zomer hebben we elke week een ander vakantieland. Vorige week Spanje, Duitsland is het deze week. Dus heb je plaatjes uit Duitsland, liefst natuurlijk een beetje zomers. Laat het weten, hè. Gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. U weet, om 2:05 hoor je jouw plaat. Die van onze weerman Huub Mizee hoor je straks al over een kwartier.
1: Op de kaart.
0: En Liewe van Sloten is vandaag bij ons als verslaggever in vakantievierend Zuid-Holland. En dan kom je uit bij de traditionele zomerfeesten in Aarlanderveen. Dat mooie dorpje daar tussen Nieuwkoop en Alphen aan de Rijn.
2: Ja, dat klopt inderdaad. En dat dorpje dat loopt uit voor nu de prijsuitreiking van het ringsteken. Vroeger te paard, tegenwoordig te tractor. Ik zie trouwens op dit moment dat Asterix en Obelix naar het podium worden geroepen. Die hebben de tweede prijs voor de versieringen. En weet je wie de eerste prijs hebben? Nou, dat zijn die andere helden, want het thema was helden. Johan Cruijff en de scheidsrechter, die je ook hoorde eerder, die ik eerder vanmiddag sprak. Ik sta nu naast iemand in het oranje shirt, dat zijn de mensen van de organisatie. Ik moest voor de stoelendans op zoek naar Aad en Aal. Nou, ik heb Aad gevonden. Goedemiddag.
3: Ja, dag. Goedemiddag. Ja. Hi.
2: Jij gaat het stoelendansen in goede banen leiden, becommentariëren.
3: En meezingen vooral.
2: En meezingen ook?
3: Ja, meezingen vooral. Ja.
2: Want dat stoelendansen, hoe gaat dat nou in zijn werk? We hebben er van alles over gehoord.
3: Ja. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Er staan mannen op in een cirkel om bij elkaar. Dat zijn eigenlijk de stoelen. En er lopen vrouwen lopen er dit keer omheen. En er is er altijd één stoel tekort, één man tekort. Dus er blijft een vrouw over aan het eind. En dan wordt er gekozen welke man er weer uit moet. Zodat je dus eigenlijk een echte stoelendans, alleen de stoelen zijn vervangen door mannen. En de vrouwen lopen eromheen en uiteindelijk winnen er twee en die kunnen een taart verdienen met z'n tweeën.
2: Ja, en wat moeten de vrouwen dan dus doen als die muziek stopt?
3: Die moeten die man zo snel mogelijk grijpen. Eigenlijk.
2: Zo snel mogelijk grijpen.
3: Ja, eigenlijk wel.
2: Wat moet ik me daar nou bij voorstellen?
3: Ja, wat moet je daarbij voorstellen?
2: Dus voor, ik ben even een vrouw.
3: Ja, ik snap het. Nou. Dan pak ik je in één keer pak ik je bij je schouders en dan ben je er. Dan heb je
2: dat was wel stevig gegrepen.
3: Ja, nee, je moet het, ja, dat moet ik wel.
2: Dat mag ik wel. Ja?
3: Dat mag ook wel. Ja, dat mag ook wel. Ja, nee, dat
2: is echt iets traditioneels, hè?
3: Het is traditioneels. Het is al heel lang dat we dit doen. Ik weet niet precies hoe lang, maar het kan wel 40, 50 jaar zo zijn dat we dit doen. Ja. Dus ja.
2: Maar buiten de dorpen, buiten Aarlanderveen, misschien in de stad vinden mensen het misschien wel een beetje vreemd.
3: Ja, niemand kent het. Niemand kent het. Nou, als je het niet kent, dan weet je het niet, hè? Ja.
2: Wat vind je daarvan? Dat mensen dan zeggen van, misschien een beetje te ouderwets, hè? Die man-vrouw verhouding.
3: Ja, ik weet het niet. Dat moet men zelf weten.
2: Hier maakt niemand zich daar druk om.
3: Nee, zeker niet. Nee. Zeker niet. Nee. Gelukkig niet.
2: Nee. Oké, want die vrouwen die mogen gewoon de mannen aanraken. En dat is allemaal geen probleem meer.
3: Dat zou geen probleem hoeven zijn. Nee. En ze kennen elkaar ook allemaal, hè? Ja, dat scheelt ook, hè?
2: Maar je kan dus ook zeggen
3: iedereen
2: van,
3: kent elkaar hier.
2: Ja, dus het is ook niet erg als jij hier met je vrouw woont en dat jouw vrouw opeens aan een andere man zit vanavond.
3: Ja, nee, dat ga ik vanuit van niet. En anders dan praten ze dat maar weer uit thuis s'avonds. Ja,
2: dat die ene man daar zou zitten kijken, jij greep de buurman wel heel stevig vast.
3: Ja, dat kan. Ja, dat kan gebeuren. Ja. Dingen gebeuren soms. Ja.
2: Dat hoort er allemaal bij.
3: Dat hoort er allemaal bij, ja, klopt. Ja.
2: Die stoelendans, dan gaat de muziek ook, er is ook een orkest,
3: hè? DSS.
2: Die komt ook uit Aarlanderveen.
3: Ja, die komen ook uit Aarlanderveen. En die zitten in de muziektent en die spelen een deuntje en die stoppen met de muziek. En dan op dat moment moet je dus een man grijpen.
2: En wie bepaalt eigenlijk welke man eruit wordt gehaald steeds? Bepaal jij dat?
3: Nee, uiteindelijk staat er iemand van het comité in het midden en die wijst een man aan. En ik vraag aan die vrouw, die kijkt mij aan. En die vraag aan die vrouw, moet deze man eruit? En als die mevrouw zegt ja, dan gaat hij eruit. Als ze zegt nee, dan gaat hij een volgende zoeken. Okay. Zij ziet niet wie eruit moet.
2: Nee. En dat gaat ook allemaal goed. Dus die man eruit, die is dan niet teleurgesteld?
3: Nou ja, misschien wel.
2: Als je als man mag blijven staan, maak je de kans op de taart.
3: Ja, uiteindelijk, de laatste man wint de taart. En die mag hem delen met de vrouw die overblijft.
0: Ja, dus, tuurlijk,
3: en dat
0: mooi.
3: Zijn soms ook verschillende mensen. En dan,
2: samen een gebakje eten.
3: Samen een gebakje eten is toch ook leuk? Dat is verbindend.
2: Ja, het is inderdaad wel heel erg verbindend hier, de feesten. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd wie vanavond die taart wint. Maar een bijzonder iets hier in de regio in Aarlanderveen, dat is het wel, hè?
0: Mooi,
2: Menno, dit.
0: Ja, zeker. Leuke tradities. Dat is mooi dat allemaal nog bestaat. Hey, ik stel voor dat we voor 2:30 nog even bij je terugkomen. Want er valt zoveel te vertellen daarover, dat dorpsfeest in Aarlanderveen. Komen we zometeen, over 10 minuutjes of zo nog even terug?
2: Ja, is goed hoor.
0: Tot zo.
2: Joe.

0: Gojari in the Summertime. Chef Special daarvoor. Zullen we nog een keer naar Leeuwen gaan?
1: De kaart.
0: Tuurlijk. Aarlandenveen, het decor van de zomerfeesten met mooie tradities. Dat hoorden we net. Het stoelendans vanavond. Waarbij ja, de man eigenlijk ja, letterlijk gezegd een vrouw moet veroveren. En of dat dan de buurvrouw is, dat maakt allemaal helemaal niet uit. Dat is dan ook weer goed. Wat er goed af, daar hoorden we net gelukkig. Hey, en ik herinner me, Liewe, ook nog van de vorige keren, dat er nog een ja, mooie traditie is. Dat er, ik weet niet, volgens mij was dat in Aarlandenveen, ja, dat er een kerkdienst is tussen de botsauto's. Dat dan ja, de pastoor daarvoor gaat.
2: Daar, over dat laatste, ik weet wel dat er een kerkdienst is.
0: Ja, nou, misschien moet je dat nog even vragen.
2: De botsauto's.
0: We zijn er zo. Ja.
2: Let op, ik doe even een foto van de winnaars van, de, van het ringsteken.
0: Ja.
2: En die hebben een trekker met daarop de tekst: elk nadeel heeft zijn voordeel.
0: Ja, Johan Cruijff.
2: Die staan nu op de foto. Dat was Johan Cruijff met scheidsrechter. Zo, jullie hebben 4 bekers in je hand. Ja. Voor welk, wat hebben jullie allemaal gewonnen? Of eigenlijk, wat heb je niet gewonnen? Net zoveel als Johan Cruijff misschien wel.
3: Ja, het komt wel aardig in de buurt, ja. Ja. Nou, het is een, de publieksprijs hebben we gewonnen.
2: Ja.
3: En dat doen de mensen uit Aarlandenveen, kiezen dan de mooiste trekker uit. En dat is dan een publieksprijs. En we hebben ook de
4: eerste prijs versieren.
3: Eerste prijs versieren. Ja. En dat is dan een vakjury. Dus de mensen die echt in de bloemen zitten, ja, die kiezen dan ook, de, het, ja, ook het versieren uit.
2: En die grote beker met die grote oren, ja, die hebben jullie nou al voor hoe vaak gewonnen?
3: Voor de derde keer. Ja, klopt.
2: En dat is normaal gesproken een wisselbokaal?
3: Ja, klopt. En ja, wij hebben nu voor de derde keer gewonnen. Dus ja, dan blijft hij bij ons thuis.
2: Kijk eens aan. Waar komt hij te staan?
3: Mooi plekje in het raamkozijn.
4: Ja.
2: Jullie zijn hier echt trots op?
3: Nou ja, het is, je hebt er hard voor gewerkt. Ja. Ja, ja.
2: Achterop inderdaad hebben jullie... ja, het is bijna een soort bloemencorso. Hebben ze Johan Cruijff in bloem... Met ook een bal en een grasveld en een doel zelfs. Dus dat, en nummer 14, je op alle details is gelegd. Veel werk aan gehad?
3: Ja, zeker wel. Zeker het voorbereidende werk. Dus houtwerk, frame en alles. Daar gaat gewoon een hoop tijd in zitten. Ja.
4: Een week.
2: Voor jullie zitten de feesten erop, hè? Want jullie zijn helemaal back off. Ja. Jullie gaan lekker met de beentjes omhoog.
4: Ja. We zijn helemaal klaar mee.
3: Het is mooi geweest. Ja, ja, ja.
2: Nog een vraag over de feesten. Wat ik begreep, er is een kerkdienst met de pastoor tussen de bosautootjes. Hoe zit dat precies?
4: Dat is zondag geweest, denk
3: dat
4: ik.
3: Dat is afgelopen zondag geweest, zondag, volgens mij.
4: Maar ja, toen waren wij al begonnen met steken. Dus wij met versieren. Dus nee, wij waren daar niet bij.
2: En ook de stoelendans vanavond zijn jullie niet bij?
4: Ik denk dat we vanavond plat liggen.
2: Ja. Je zou zeggen, je moet lekker zitten, maar we hebben net begrepen. Je moet de mannen moeten als stoel fungeren. Ja. Ja.
4: En de vrouwen dansen eromheen. Ja. Ja.
2: Heeft hij wel eens meegedaan eigenlijk?
4: Ja, zeker. Ja. Ja. Heeft hij ook een keer meegewonnen?
2: Dus. Heb je ook een keer meegewonnen?
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Maar dan wil ik toch even weten, dan heb jij dus andere vrouwen moeten grijpen.
3: Nee, het was andersom toen.
4: Vrouwen grijpen de man.
2: En wat vind jij daarvan?
4: Ja, lekker doen.
5: Ja,
4: ja hoor.
2: Dat kan hier gewoon.
4: Ja, alles kan.
2: Geen jaloezie in het spel.
4: Nee, nul. Nee.
3: Hier is het nog heel nuchter en dat kan allemaal gewoon.
2: Niet dat de buurvrouw heel stevig vast.
4: Nee hoor, nee, dat maakt mij niet uit.
3: Soms hangen er twee om je heen. Dus, ja, ja, ja.
4: Nou, ja, Liewe.
3: Het is ook allemaal niet perfect hoor, wat er aan je hangt.
2: Oh ja?
3: Ja, ja.
0: Nou, Liewe, misschien wel voor jou.
2: Misschien uit als Johan Cruijff.
0: Nee. Misschien moet je nog even blijven, Liewe, vanavond. Hè?
2: Ja, ik ben toch wel heel nieuwsgierig geworden,
0: dat
2: inderdaad.
0: Snap ik. Oh. Nou, weet je wat je doet? Sowieso het volgende half uur nog even. Want even kijken hoe daar die feesten verder gaan deze middag. Want het is de laatste dag, hè, van de feesten in Aarlandenveen.
2: Ja, zo is het. Ja, zo is het.
0: 4 dagen lang feest geweest daar. Nou goed, dan horen we je zo meteen over een kwartiertje ongeveer. Tot zo, yes. Liewe. Hoi. Yves Berendsen.

0: Berendsen. En terug in de tijd, zometeen het laatste half uurtje. Nog een keer terug dan naar het gezellige Aarlanderveen met Liewe van Sloten. En jouw plaat, daar mag je voor mailen. Menno@omroepwest.nl. We zoeken in het kader van Duitsland. Dat is de vakantieplaats van deze week. Liedjes uit dat land, dus heb je er eentje? Liefst een zomerse. Gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl.
1: We hebben hier gewerkt met houtvezel. En dat is een materiaal wat je direct naar het plant opbrengt. En het onkruid komt daar niet doorheen.
2: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
3: Nou, dit is een spotspray-machine. En die doet hij op precisie, kan hij die richten op het onkruid.
4: En niet op het gewas zelf?
3: En niet op het gewas zelf.
2: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Madurodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
14: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
15: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
0: Het is 3:30. Kijk, sommige collega's hebben goede timing, hè?
16: Het is onze favoriete Loes.
0: Ja, ja, en Loes komt nu met lege handen binnen. En Loes komt, vertel, wat heb je bij je? Wat heb je meegenomen? Ja? Oh, je pakt ook gelijk de microfoon. Ja,
17: heel
0: goed.
17: Ik heb pizza meegenomen, want ik had net een interview bij een pizzeria. En die zegt, wil je pizza mee?
0: Ja, wat was het voor interview? Want zo te zien, het zijn wel ingewikkelde pizza's.
17: Ja, nou, het is eigenlijk helemaal off-topic, maar het ging over een beroemde straatkat.
0: Die gaan we nalezen op omroepwest.nl.
16: Ja, en in de moeten we nalezen. Ja,
0: maar ik zie jou wel. Gaan we nog nieuws doen of ga je gelijk eten?
16: Ik ga naar de pizza. We gaan gelijk door naar
0: hier. Ja, goed, dankjewel Loes. We gaan zo lekker eten. Dankjewel. Ja, hoeveel stukjes moet ze achterlaten? Want jij moet
16: ik heb wel trek hoor.
0: Ja, hoeveel? Ja, zeg maar.
16: Ja, ik komt zo wel. Okay. Ja, ik regel dat even.
0: Bedankt Loes, lekker.
16: Thanks. Oh, heerlijk. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, gaat door met het plaatsen van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in de Javastraat in Den Haag. Verantwoordelijk wethouder Arjen Dubbelaar deed vorige week een dringend beroep op het COA om hier voorlopig mee te stoppen, omdat het niet goed zou zijn voor het draagvlak in de wijk. Maar het COA houdt vast aan de gesloten overeenkomst met de gemeente Den Haag. Het pand aan de Javastraat is door het vorige college aangewezen als locatie waar 45 alleenstaande minderjarige vluchtelingen mogen worden opgevangen. Het gaat dan om jongens tussen de 15 en de 18 jaar oud. Een jaar nadat aan de bel werd getrokken over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nauwelijks iets veranderd, concludeert de inspectie Justitie en Veiligheid. Al jaren is er te weinig personeel in de jeugdgevangenissen. En daardoor stapelen de problemen zich op en bestaat de vrees dat jongeren hierdoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving, zegt de kinderombudsman in Nieuwsuur.
18: Als wij op deze manier doorgaan, dan kun je er zeker van zijn dat het niet een jeugdzonde blijft, maar dat zij ook in de instellingen voor volwassenen terechtkomen.
16: Ja, het ministerie van Justitie en Veiligheid erkent de problemen en hoopt begin volgend jaar een plan klaar te hebben. Nou, lekker snel. Meerdere gemeenten die passen de inzameling van grof vuil morgen aan in aanloop naar de warme temperaturen. 32 graden kan het morgen worden in de regio. En daarom sluit de Milieustraat in Leiderdorp bijvoorbeeld morgen om 2:00. En 2:00 eerder dan gebruikelijk. En in Alphen aan de Rijn en Den Haag wordt het afval eerder opgehaald dan normaal. Dus zet je container voor 6:30 al aan de straat, luidt de oproep. En ook in Den Haag wordt het afval eerder opgehaald en gaan de afvalbrengstations eerder dicht. Maar ja, ik denk niet dat er veel mensen nu met grof vuil gaan lopen sjouwen. Die denken, komt wel.
0: Ja, zo is het, want het wordt warm, hè, Huub?
7: Het wordt zeker warm, ja. Ja, dat klopt. Nee, dat is inderdaad zo. Dat is natuurlijk al zomers, dat merken we eigenlijk al. Als ik al mag, ja, ik geloof het wel.
0: Ja, natuurlijk, ja, zeker. Ruim baan voor je museum, natuurlijk. Ja.
7: Nee, het is natuurlijk op en top zomers met veel zon, een paar stapelwolkjes. Dat is eigenlijk alles. Een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Aan zee is die een beetje westelijk. Het is al bijna 27 graden. Dat wordt het ook op veel plaatsen. Misschien wel hier en daar 28, hoor. Vanavond en komende nacht brede opklaringen. Vanavond is het nog lang aangenaam met temperaturen boven de 20 graden. De wind wordt dan oostelijk, later zuidoostelijk en vannacht. Pas later vannacht buiten de steden wordt het 17 graden. In de grote steden blijft het warmer. Ja, helaas, de huizen zullen weer een beetje opwarmen. De zon die schijnt dus weer de hele dag. En morgen is dat niet anders. We hoorden het André ook al een beetje zeggen. Het wordt zo rond de 32 graden. Maar langs de kust komt een beetje wind van zee. Daar gaat het wel een klein beetje afkoelen. Naar 28, 29 graden. Donderdag, periode met zon. Later pas wat bewolking. Het blijft een hele warme nacht morgennacht. Het wordt 27 graden op donderdag. En vrijdag kan er een regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen. Die zou welkom zijn. Met dan tijdelijk 24 graden bij een beetje noord-noordwestenwind. Maar zaterdag, zondag in het weekend dus komt de zon weer terug. Wordt het weer een graad of 4, 25. En begin volgende week gaat de temperatuur weer wat verder oplopen. Dus die zomer die houdt nog wel eventjes aan, hoor.
0: Oh jee, Drees, zie je ze?
16: Nee.
0: Ja, Olaf en Nella. Nou, vooruit. Nou. Even dan, hè. Ja, eventjes.
16: Eén strofe, jongens.
0: Sorry, we komen zo bij jou voor de plaat.
7: Ja, hoor.

0: Bedankt. Hoi.
1: Zo. Olaf en Els, sorry. Huub, we komen zo bij je voor de plaats. Ja. Kondig jij even af.
0: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, want Huubse plaat komt eraan. Hè? Ja. Of kijk op omroepwest.nl.
2: Jouw plaat.
1: Duitsland is het vakantieland van deze week. En zoeken we dus jouw favoriete Duitse platen. Nou, Huub, brand los.
3: Ja, ik heb een speciaal nummer, wat iedereen wel kent overigens hoor. Maar het is eigenlijk zo dat op dit moment op meer dan 100 plaatsen in de wereld een weerballon wordt opgelaten om te kijken hoe de temperatuur, de luchtvochtigheid is in de hogere luchtlagen en hoe de wind daar gaat. Dat gebeurt iedere dag, dat gebeurt ook 's nachts. Nou ja, wat kan je dan beter aanvragen dan een plaat met 99 Luftballons van Nena.
1: Wat een mooie, hij werd veel aangevraagd. Dankjewel, Huub.
3: Ja hoor.
2: Menno in de middag.

0: Mink de Veel, Demasiado, Corazon. En daarvoor dus de keuze van Huub Mizee, 99 Luftballons. En overigens niet alleen van Huub Mizee, want hij werd nog vaker aangevraagd. Onder andere, moet ik even goed kijken, door Jan Keizer. Die zegt, ja, voor Duitsland denk ik aan één nummer. Goh, wat was ik onder de indruk van deze zangeres. Nena. Nou, we hebben hem gedraaid.
1: Op de kaart.
0: En heb je er zelf eentje uit Duitsland? De hele week is dat het thema, hè? Vakantieland Duitsland. Dus een plaatje uit dat land. Altijd welkom op menno@omroepwest.nl. We gaan er straks zo rond 2:05 nog eentje draaien. Nu voor de laatste keer terug naar Aarlanderveen. Naar Liewe van Sloten. Die zich ook een beetje laat verbazen over de tradities daar. En verrassen.
2: Maar...
0: Want ja, er gebeurt er van alles bij dat jaarlijkse dorpsfeest. Hoorde het al, stoelendans.
2: Nee, hij liep hier net langs.
0: Er is een kerkdienst geweest afgelopen zondag... waar de pastoor tussen de botsauto's op de kermis de dienst leidt. Dit is de laatste dag van die vierdaagse feesten daar in Aarlanderveen. Ik praat het een beetje vol, want volgens mij, Liewe, ben je naar iemand op zoek, of niet?
2: Ja, nee, ik wacht hier op Rijn. En Rijn is al 55 jaar verbonden aan... de mensen in de oranje polootjes. En dat zijn de mensen die deze feesten organiseren. Allemaal vrijwilligers werken daar hard aan. En hij zou nog even langs huis gaan en dan zou hij weer terugkomen. Maar ik, ik zie hem even niet. Dus dan doen we het maar zonder Rijn. Maar in ieder geval, dat was toch wel... zegt ook wel wat, hè? Dat iemand al 55 jaar al 55 jaar verbonden is aan...
0: Want zo lang bestaan die feesten dus al, hè? Want het is een meer dan 100 traditie.
2: Jaar. Ja, al meer dan 100 jaar.
0: Ja. En jij liet je net ook even vertellen, want een van de tradities die wij net uitgebreid over gesproken hebt, is dus dat stoelendans dat vanavond plaatsvindt. Dat is de traditionele afsluiting. Vorig jaar daarvoor hebben wij nog een reportage ervan gemaakt. En dat ging viraal, hè, kunnen we wel zeggen. Dat werd ook nog vandaag in Site uitgezonden, herinner ik me nog. Want het was toch wel bijzonder.
2: Sindsdien is het inderdaad heel bekend, de stoelendans hier zo. En daar hebben ze het nog steeds over, inderdaad. Van we zijn bij vandaag in Site geweest. En dat vinden ze ook allemaal hartstikke leuk dat ze daar zijn geweest. Dus dat geeft ze wel een soort bekendheid. Daar zijn ze ook wel een soort trots op, eigenlijk.
0: Ja, mooi.
2: Weet je, ik loop gewoon nog even wat mensen af. Kijken of ze vanavond mee gaan doen aan de stoelendans.
0: Dus ja, want het is even een beetje rustig nu, hè? Na het ringsteken met de trekkers en de versierde trekkers.
2: Ze maken zich misschien ook wel een beetje op voor vanavond. Ja. Deze mensen komen er. Goedemiddag. Waar zijn jullie naartoe op weg? Als ik vragen mag.
3: Naar het café.
2: Naar het café?
3: Ja.
2: Ja. En wat gaan jullie daar doen?
0: Ja.
2: Ik moet soms ook wel eens een domme vraag stellen om een goed antwoord te krijgen.
3: Even een paar biertjes drinken. Ja.
2: Ik wilde nog weten, gaan jullie ook meedoen aan de stoelendans vanavond?
3: Dat denk ik niet, nee.
2: Nee?
3: Ik ben niet zo'n danser.
2: Okay.
3: Ik mag eigenlijk niet dansen van de dokter, dus...
2: Dus dan maar veilig in het café?
3: Ja.
2: En deze madame hier wel meedoen aan de stoelendans?
4: Nee, ook niet.
2: Ook lekker in het café?
4: Nee, naar de dorpsdiner gaan wij.
2: Dorpsdiner.
0: Ja, is de stoelendans?
4: Ja. Ja, dan moet je opschieten, dan mis je het toetje.
2: Oh, dan mis je het toetje.
4: Ja.
2: Ja. Dorpsdiner, dat is ook wel een bijzonder onderdeel, hè, van het alle feesten hier.
4: Ja.
2: Want dan gaan jullie met 450 mensen eten?
4: Dat weet ik niet. Nee, veel.
2: Het half dorp. Maar wat... dat verbindt denk ik ook wel een beetje.
5: Die heb ik in dat doosje gedaan.
2: Samen eten.
4: Ja, natuurlijk. Dat is heel leuk.
2: mag je dan kiezen naast wie je zit? Of word je gewoon...
4: ik zou zeggen, kom even kijken.
0: Ja.
4: Vanavond.
2: Is vanavond, hè? Ja.
3: Deze mevrouw doet wel altijd mee aan de stoelendans.
2: Nog heel even. Ja.
0: Nou, vooruit. Kan nog net even.
2: Bent u de winnaar van de stoelendans vorig jaar?
4: Nee, ik ben fel tegen de stoelendans.
2: Oh,
4: hier wordt gehouden.
2: Bent u de eerste die ik daarover spreek? Waarom?
4: Nee, het kan echt niet meer in deze tijd. Dat iedereen elkaar maar vastgrijpt.
2: U wordt niet graag vastgegrepen tijdens de stoelendans?
4: Nee, liever niet, nee. Alleen mijn eigen vriend.
0: Hebben we dat geluid ook gevonden?
2: Geen populaire mening hier, want de rest die ik spreek, die vindt het allemaal geweldig hier in Aarlanderveen.
4: Dat kan allemaal. Kan naast elkaar bestaan, hè?
2: Ja, precies. Mensen mogen met elkaar oneens zijn.
4: Inderdaad, het hoeft niet allemaal.
2: U heeft liever geen mannen die aan u zitten.
4: Ja, is dat heel raar?
0: Nou, lieve, die gaat naar het diner dus. Die slaat dat even over vanavond.
2: Ik zei het net ook al, soms moet je een iets minder slimme vraag stellen om een goed antwoord te krijgen. Maar goed, u gaat er toch het beste van maken zo vanavond?
4: Nee, natuurlijk.
2: Oh, u gaat wel kijken?
4: Nou, zeker. We maken er een feestje van met elkaar. Ja. Nee.
2: Dat sowieso. Hè?
4: Absoluut.
2: Okay, nou, veel plezier bij dat feest. Tot ziens.
0: Mooi, lieve. Dit was goed. Ook om dit nog eventjes te horen. En het is dus een grote attractie. Nou, de Rijn bewaren we voor de volgende keer. Of misschien voor omroepwest.nl of de omroepwest-app. Want ook daar laten we heel veel weten over alle evenementen die in de regio plaatsvinden de hele zomer. We zijn bij heel veel feesten. Onder andere ook in Op de Kaart Zomertour. Leuk dat je er was. Volgens mij ben je er volgende week weer, hè?
2: Ja, volgende week ben ik er weer.
0: Gezellig. Tot dan, hè.
2: Oké.
0: Dag Liewe, hoi. Liewe van Sloten vanuit Aarlanderveen bij de traditionele dorpsfeesten. Uit Den Haag is dit Gerrit Snijder.

Ook daar hebben we ruimte voor natuurlijk hier in Menno in de, Menno in de Middag. Gerrit Snijder en zijn nieuwe single. Ja, we zoeken plaatjes uit Duitsland. En Bob Garsman uit Waddinxveen die zegt... ja, zo'n plaatje dat de zomer van 2009 hier scoorde in de zomer. Peter Fox, House am See. Mooi plaatje. Dit was hem. Veel plezier zometeen bij Muziek aan Zee. Blijf lekker bij West vandaag. Maak er nog een

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Ik zie kleurrijke streken.
8: Ik zie mensen van alle tijden.
9: Ik zie deze stijl wel zitten.
10: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
11: Centraal Museum Utrecht.
12: Laat meer zien.
13: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
14: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
15: Welkom bij Muziek aan Zee. Onderweg muziek van Frank Boeijengroep, maar ook Tavares bijvoorbeeld komt eraan. Don't take away the music. Eerst het nieuws van 2 uur, André Kolen.
16: Een roeiboot is vanochtend op de Rijn bij Valkenburg in aanvaring gekomen met een binnenvaartschip. 9 personen sloegen overboord, zijn aan de kant geholpen en nagekeken door ambulancepersoneel. Er hoefde niemand naar het ziekenhuis te worden vervoerd, meldt een politiewoordvoerder. Door de drukte op het elektriciteitsnet komen aanvragen voor nieuwe en zwaardere stroomaansluitingen sinds 1 juli op een wachtlijst. Maar goed nieuws voor Oegstgeest. Om vertraging bij bouwprojecten te beperken kan de gemeente vanaf 1 oktober eerder in het bouwproces een aanvraag voor een stroomaansluiting indienen bij netbeheerder Liander. Vishandel Hoeks Vis aan de Heilige Geestweg in Noordwijk sluit haar deuren, maken de eigenaars Frans en Carolien Hoek bekend op Facebook. Volgens de ondernemers is het besluit na zorgvuldige afweging genomen. Volgens mediapartner Bollenstreek Omroep blijft de winkel in Noordwijk nog geopend tot en met zaterdag 15 augustus. Meer nieuws straks om 2:30, nu het overige nieuws.
17: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht een van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer, zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
19: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
21: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
22: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
23: Dus het maken van staal wordt schoner.
24: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
25: Maar moet dat dan in Nederland?
26: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
21: En wat levert dat dan op?
24: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
21: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
27: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
28: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
29: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Bijna 40 jaar geleden dat deze plaat uitkwam. 1987 was het, de Frank Boeijengroep, De Verzoening. En ik begon muziek aan zee op deze fijne dinsdag. Met Tavares, Don't Take Away the Music. Altijd een fijne start van de show natuurlijk. Hè. Van harte welkom bij dit programma. Straks weer blije berichten. Die gaan onder meer over een bosje bloemen. De Krijg Nou Wat gaat dit keer over een reuze ei. En de lekkerste muziek voor je gepland hoor, zoals je gewend bent. Je kan er lekker van gaan genieten. Onder meer Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Ook Natalie Cole ga ik weer eens draaien. Miss You Like Crazy. Lekker zoetsappig wel hoor. En ik mag ook weer eens George Michael draaien. En daar word ik altijd blij van. Faith zometeen hier. Natuurlijk het nieuws uit de regio en alles over het weer. Dus fijn dat je er weer bij bent.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee.
0: Dit is Fleetwood Mac.

Hot chocolate, everyone's a winner. Nou, dat is fijn om te horen. Dionne zegt, boodschappen doen is best wel een bosje tulpen waard, toch? En ze heeft een foto geplaatst van een prachtige bos rode tulpen. Ja, als je dan toch een boodschapje moet doen en je loopt langs een leuke bloemenwinkel en je denkt, oh, die wil ik eigenlijk wel hebben, moet je ze gewoon meenemen, toch? Af en toe moet je jezelf kietelen, dat vind ik ook. En Lisbeth zegt, de voorbijgaande 4 dagen was mijn moeder op vakantie bij ons. Fijne dagen, met enkele uitstapjes ook. Maar nu ze weer thuis is, crash ik toch even in de zetel voor een dutje. Ja, dat doet je toch wel wat even, zo lang met je moeder op pad. Maar wel super lief natuurlijk dat je dat gedaan hebt. En meestal is moedertje dan ook wel moe, hoor. Die moet ook even bijkomen van 4 dagen op pad met haar dochter. Maar superleuk. Ja.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. George Michael, zometeen word je bijgepraat door André Kolen over het nieuws uit de regio. Wat speelt zich allemaal af? En Huub komt er natuurlijk.

0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme. Op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Je luistert naar Muziek aan Zee. Het regionale nieuws krijg je van André Kolen. André, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Marjolein. Door de drukte op het elektriciteitsnet komen aanvragen voor nieuwe en zwaardere stroomaansluitingen sinds 1 juli op een wachtlijst. Maar goed nieuws voor Oegstgeest. Om vertraging bij bouwprojecten te beperken kan de gemeente vanaf 1 oktober eerder in het bouwproces een aanvraag voor een stroomaansluiting indienen bij netbeheerder Liander. De regeling is bedoeld voor concrete woningbouw- en schoolprojecten die naar verwachting binnen 10 jaar worden gerealiseerd. Het gaat onder meer om nieuwbouw, sloop en nieuwbouw, de uitbreiding of transformatie van gebouwen naar woningen en het aardgasvrijmaken van scholen. Projecten die alleen gericht zijn op het verduurzamen van bestaande woningen zonder extra woningen of initiatieven zoals losse laadpunten, die vallen buiten de regeling. De Pride van Leiden in de eerste week van september laat zich niet ontmoedigen door de aanslag in Berlijn van afgelopen weekend. Volgens Lorenzo van Beek, organisator van Pride Leiden, is het incident ontzettend verdrietig. Toch ziet hij geen reden om het evenement minder groots te organiseren.
7: Kijk, het is heel simpel. Het is, als mens is het natuurlijk vreselijk dat zoiets gebeurt. En we moeten ons vooral niet laten ontmoedigen dat we niet meer naar mooie, grote, fijne, openbare evenementen gaan. Waar we in dit geval vieren dat we mogen houden van wie we mogen houden. Laten we ons allemaal vooral niet te bang gaan maken dat we nu allemaal thuis blijven. Want het leven is prachtig en dat moet gevierd worden.
6: Zei Lorenzo van Beek bij onze lokale omroep Centraal Plus. Wel benadrukt hij dat veiligheid altijd aandacht heeft. De dienst Speciale Interventies, een gespecialiseerde eenheid van de politie, is vanmorgen een huis in Den Haag binnengevallen. Zwaar bewapende agenten hebben een woning aan de Van Ruisbroekstraat in de Haagse wijk Moerwijk doorzocht. Het ging om een rijtjeshuis waar de politie met zwaar geschut naar binnen is gegaan. Even verderop stonden ook zwaar bewapende agenten op een dak van een schuur of garage op de uitkijk. Wat de reden van de grootschalige politieinval is, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden.
5: En dan het weer, dat krijg je van Huub Mizee.
8: Vanmiddag blijft het overwegend zonnig. We hebben een zuidwestenwind, zwak tot matig, die aan de kust westelijk wordt en het wordt ongeveer 27 graden. Vanavond en komende nacht zijn er brede opklaringen. De wind wordt dan oostelijk, later zuidoostelijk, zwak tot matig en later vannacht wordt het ongeveer 17 graden. Morgen opnieuw zonnig. Bij een zwakke tot matige zuidoosten tot zuidenwind die later zuidwestelijk wordt, wordt het ongeveer 32 graden. Langs de kust morgenmiddag wat verkoeling door wind van zee. Donderdag zijn er perioden met zon en wordt het 27 graden. Vrijdag kan er een regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen. Later komt er ook weer zon en wordt het ongeveer 24 graden.
6: Dankjewel Huub. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
1: Muziek aan Zee. Dit is

Natalie Cole, ja, dat kan je echt in je hart voelen. Als je iemand mist, Miss You Like Crazy. En daarvoor The Monkees, I'm a Believer. Een bijzonder filmpje zag ik voorbij komen op onze eigen website van Omroep West. Want misschien kijk je ook wel eens naar Amerikaanse series zoals Breaking Bad, Better Call Saul of Dark Winds. Nou, het zou best wel kunnen zijn dat je scènes voorbij hebt zien komen die aan de tekentafel van Ted Kinyak zijn ontstaan. Dit is een Amerikaanse storyboardtekenaar, maar die woont gewoon in Den Haag al 3 jaar lang nu, vlakbij Paleis Noordeinde. En hij bedenkt dus ja, achtervolgingen, explosies, cameraposities, zet dat op tekening en dan wordt dat later uitgewerkt om het in het echt zeg maar te gaan filmen. En nou ja, wil je het filmpje zien? Kijk dus even op omroepwest.nl over deze storyboardtekenaar.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: Dr. Hook, when you're in love with a beautiful woman. Ik hou wel van een lekker eitje, 's ochtends vooral, een roereitje. Op een stukje toast, nou, daar kan je mij heel blij mee maken, hoor. Maar in Vlaanderen, daar heeft nu een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het is bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kipei. Ze hebben ook een foto ervan geplaatst, dat is bijna 2 keer zo groot. Het ei weegt 117 gram, dus ja, 2 keer zo groot als een standaard ei.
1: Krijg nou wat!
0: Het schijnt heel erg uitzonderlijk te zijn, vertelt ook een expert. Het kan te maken hebben met de leeftijd, want ze weten dat oudere kippen in staat zijn om grotere eieren te leggen. Dus waarschijnlijk was het een hele oude kip die wel een fors ei heeft gelegd.

0: Eerder te horen op Radio West.
1: Voorzitter Michel Verbeek was dat van de Stichting Luilaak Voetbal Boskoop.
2: Ja, in Delft dus ook.
1: In Delft ook.
2: Word je er dan ook wakker van? Is het echt veel lawaai?
1: Het is een beetje bij mij ergens in de buurt. En er zijn buren van mij die al hebben gezegd in de groepsapps, de buurtapp, van we pakken een hotelletje.
2: Ja. Die gaan er vandoor.
1: Nou, als je het niet weet, dan denk je, nu vergaat dus de wereld. Dit is waar we altijd bang voor waren. Als je het wel weet, dan, ja, weet je, slippende motoren en zo. En echt een, ik zeg nooit teringherrie, maar het is echt een teringherrie.
2: Ja, maar ja. Dat Lisette dan zo uit de bol gaat, jouw vrouw, in zo'n nacht.
1: Nou, dat is wel fijn, want door die luilak hoor je dat dan niet. Je hoort haar dan één nacht niet.
2: Ja, Jordi Bloem. Oh, ik hoor dat trouwens Bob hier ook heel erg om moet lachen. Hoor je dat? Ja, op locatie Bob.
3: Sorry. Ja. Oh, je ziet dat ik al open stond.
4: Ja. Oké. Okay. Gaat het, Bob?
3: Jezus, ze zijn dicht, jongens.
2: Ik zet van mijn tijd af. Ongeluk de verkeerde schuim open.
1: Dat is echt geen grap. Dit gaat van mijn tijd af, hoor ik Jordi zeggen.
2: Ja, Jordi, wordt het lekker weer.
5: Ja, het kunnen ook kort zijn, hoor. Prachtig weer voorlopig. Ja. Nou, tot ziens. Fijn.
0: Radio West, altijd dichterbij. Dit is Radio West.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkominGouda.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
12: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop, maar ben je toch ook een beetje bang. Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
13: Het tweede uur van Muziek aan Zee. Straks een fijne meedansplaat. Die komt gewoon uit de regio. Eentje om lekker je hoofd bij leeg te springen. Eerst het nieuws van 3 uur. André Kolen.
14: Een roeiboot is vanochtend op de Rijn bij Valkenburg in aanvaring gekomen met een binnenvaartschip. 9 personen sloegen overboord. Ze werden aan de kant geholpen en daarna gekeken door het ambulancepersoneel. Volgens een politiewoordvoerder hoefde niemand, ondanks de verwondingen, naar het ziekenhuis. De locatie Rozenhof van de zorginstelling Karijn aan de Anjalaan in Naaldwijk wordt in de komende 2 jaar ingrijpend vernieuwd. En dat gebeurt in fases, meldt mediapartner WOS. Tijdens de nieuwbouw blijft Rozenhof grotendeels in gebruik, zodat bewoners kunnen blijven wonen waar ze nu wonen. Door de drukte op het elektriciteitsnet komen aanvragen voor nieuwe en zwaardere stroomaansluitingen sinds 1 juli op een wachtlijst. Maar goed nieuws voor Oegstgeest. Om vertraging bij bouwprojecten te beperken, kan de gemeente vanaf 1 oktober eerder in het bouwproces een aanvraag voor een stroomaansluiting indienen bij de netbeheerder, Liander. Meer nieuws straks om 4:30. Nu het overige nieuws.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Want dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur. En die is tussen Singapore en New York. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
16: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter.

0: je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Wat een knijter van een hit was dit in 1987. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. De kleine man in de grote regenjas. Ja. En daarvoor Olijfje, Olivia Newton-John uit 1978. A Little More Love. Het tweede uur alweer op de dinsdagmiddag van Muziek aan Zee. Nog tot 4 uur bij je. Met natuurlijk ook een fijne plaat om even je hoofd bij leeg te springen als je zin hebt daarin. Een meedansplaat. En die komt van Bolland en Bolland. Ik dacht, laat ik eens wat regionaals draaien als meedansplaat. Zometeen, dus rond 3:30 komt hij eraan. Verder nog onderweg, Frida Payne, Band of Cold. Maar ook bijvoorbeeld PhD weer eens gepland. I Won't Let You Down, uit de jaren 80 is dat. Muziek uit de regio, ook nog van The Indian. Dancing on My Feelings, allemaal onderweg.
1: Altijd dichterbij.
2: Muziek aan Zee.
1: Dit is Radio West.
0: Soms is het tijd voor wat Nederlandstaligs. Toch? Misschien kan je lekker meezingen. Zou zomaar kunnen. Dit is Ruud Jacobs.

0: We hebben hier gewerkt met houtvezel. En dat is een materiaal wat je direct na het planten opbrengt. En het onkruid komt daar niet doorheen.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Nou, dit is een spotspray-machine. En die doet hij op precisie, kan hij die richten op het onkruid.
3: En niet op het gewas zelf?
2: En niet op het gewas zelf.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

Toch lekker deze van de Golden Earring. Back home, hoorde je. Ja, lekker opgroeiende polder voor fotografe Lieke Zweekhorst uit Midden-Delfland staat haar jeugd in het teken van kwakkelende kikkers en fluitende vogels. Dat heb je natuurlijk als je in de polder opgroeit. Zij is nu bezig met een fotoproject en op zoek naar jongeren die ook een bijzondere band hebben met de polder. Kikkers, dat is iets wat ik me goed herinner, vertelt ze. Dat ik in bed lag en dat je dan gewoon de kikkers hoorde kwaken en de vogeltjes hoorde fluiten. Ze zegt, ik ken ook heel veel vogelnamen. Ze is nu op zoek naar mensen dus die willen meewerken aan haar fotoreportage. Ben je jong, heb je iets met polders, dan kan je je bij haar melden. Ze heeft ook een eigen website. En het is ook terug te vinden op onze website omroepwest.nl. Lieke Zweekhorst dus uit Midden-Delfland is op zoek naar mensen uit de polder.

Big Log hoorde je van Robert Plant. Zometeen rond 12 wordt je weer bijgepraat over het nieuws uit de regio en alles over het weer komt eraan. Maar eerst muziek uit de regio. Dit is The Indian, Dancing on My Feelings.

0: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Het is rond de klok van 3:30. Het regionale nieuws krijg je van André Kolen. Goedemiddag, André.
12: Goedemiddag, Marjolein. De locatie Rozenhof van de zorginstelling Karijn aan de Anjerlaan in Naaldwijk wordt in de komende 2 jaar ingrijpend vernieuwd. Dat gebeurt in fases, meldt mediapartner WOS. Tijdens de nieuwbouw blijft Rozenhof grotendeels in gebruik, zodat bewoners kunnen blijven wonen waar ze nu wonen. Het huidige gebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. En het nieuwe gebouw wordt 3 etages hoog. Daar komen er 60 zorgappartementen in. Onlangs is gestart met de sloop van het eerste deel van het bestaande complex. Volgens plan kunnen bewoners en medewerkers medio 2028 verhuizen naar de nieuwbouw. En daarna volgt de sloop van het resterende deel van het oude gebouw en de voltooiing van het nieuwe complex. En na inrichting van de binnentuin en de buitenruimte moeten de werkzaamheden in Naaldwijk eind 2030 afgerond zijn. Delftse studenten uit de Tweede Wereldoorlog moeten een monument krijgen. Dat zegt de stichting Delftse Studentenstaking. In november 1940 kwamen 3000 Delftse studenten massaal in opstand tegen de Jodenvervolging. Initiatiefnemer Dick van Ginhoven.
13: Dit was de eerste staking in Nederland. Publieke manifestatie tegen de Jodenvervolging. En dat is een enorme impuls geweest voor het Nederlandse verzet.
12: En om deze geschiedenis levend te houden pleit de stichting voor een monument op het Bolwerk in Delft. Het Haagse Historisch Museum heeft een bijzondere collectie met voorwerpen van Golden Earring gekregen. De collectie is geschonken door de erven van verzamelaar en Golden Earring-liefhebber Kees van Rutte. De verzameling bestaat onder meer uit een door George Kooijmans gebruikte en gesigneerde elektrische gitaar, een gouden plaat voor het album The Naked Truth, de eerste Golden Earring single Please Go uit 1965, handgeschreven setlist en een handgeschreven songtekst van Hammer of Love. Van Rutte volgde Golden Earring al vanaf de jaren 60 en bouwde in de loop der jaren een omvangrijke verzameling op. En ook schreef hij mee aan meerdere boeken over de Haagse rockband. De zee aan de noordkant van Scheveningen is zeer gevaarlijk. Reddingsbrigade heeft vanmiddag de rode vlag gehezen. Ga niet zwemmen, luidt de oproep. Op de stranden van Kijkduin en Schravenzanden wappert de gele vlag. Pas op met zwemmen, de zee is gevaarlijk, is hier de waarschuwing.
11: En dan het weer, dat krijg je van Huub Miezee.
14: Vanmiddag blijft het overwegend zonnig. We hebben een zuidwestenwind, zwak tot matig, die aan de kust westelijk wordt en het wordt ongeveer 27 graden. Vanavond en komende nacht zijn er brede opklaringen. De wind wordt dan oostelijk, later zuidoostelijk, zwak tot matig. En later vannacht wordt het ongeveer 17 graden. Morgen opnieuw zonnig. Bij een zwakke tot matige zuidoosten tot zuidenwind die later zuidwestelijk wordt, wordt het ongeveer 32 graden. Langs de kust morgenmiddag wat verkoeling door wind van zee. Donderdag zijn er perioden met zon en wordt het 27 graden. Vrijdag kan er een regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen. Later komt er ook weer zon en wordt het ongeveer 24 graden.
12: Dankjewel Huub en tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
15: Muziek aan zee.

0: De Chorus hoorde je met Breathless. Nou, Breathless ben je misschien na dit dansje.
1: De meedansplaat van de dag.
0: Bolland en Bolland, ja natuurlijk, de broers Rob en Ferdy Bolland. Ze woonden vroeger in Loosduinen. Volgens mij zat mijn zus ook bij ze in de klas, of in ieder geval op school. Daar kwamen dan wel eens verhalen over. Ooit begonnen met nog een broer, een oudere broer, Anthony. De Swing Kickers heten ze toen. Later dus met z'n tweeën verder gegaan als tieners zijnde, kregen ze zelfs een platencontract aangeboden. Ooit opgetreden ook bij Voor de Vuist Weg van Willem Duisja. En daarna was het tweetal niet meer te stoppen. En heel meedansbaar volgens mij.
2: De meedansplaat van de dag is
0: Bolland en Bolland. Wait for the Sun.

0: heks, bitch, dat soort dingen. Vaak wel negatief.
1: Als we ook wat breder kijken naar die lokale politiek, bijvoorbeeld naar wethouders, burgemeesters, kan je echt alleen maar zeggen dat vrouwen echt nog flink ondervertegenwoordigd zijn.
2: Vrouwen in het openbaar bestuur hebben nog steeds te maken met seksisme, verbale agressie en allerlei andere barrières.
3: Je reageert emotioneel of gaat alles wel goed met je? En dan denk ik, ja, waarom zou het niet goed gaan?
0: Als ik het doemscenario voor mij is dat het steeds conservatiever wordt en dat de rechten van vrouwen weer ingeperkt worden. Als ik het positief zie, denk ik, we gaan nu staan met z'n allen en we gaan gewoon ons uitspreken.
2: Je ziet het in de documentaire Scherpe Tongen. Vrouwen en macht in de lokale politiek. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

Tears for Fears. Advice for the young at heart. Anything that we feel like doing. Maar nu toch echt voorbij. En ook dit programma zometeen weer West komt thuis. Ronald is er weer. Veel plezier met hem. Ik ben er morgen weer om 14:00. Ik hoop dat je dan ook weer van de partij bent. Bedankt voor het luisteren. Tot morgen. Muziek aan zee.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070-307-8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
8: Appetito.
7: Appetito.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Ik zie kleurrijke streken.
12: Ik zie mensen van alle tijden.
13: Ik zie deze stijl wel zitten.
14: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
12: Centraal Museum Utrecht.
15: Laat meer zien.
16: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
17: Straks gaan we luisteren naar iemand die bed en breakfast vol liefde nog leuker maakt dan dat het is. Bij Radio West, maar nu eerst het regionieuws. Hier is André Kolen.
18: De zee aan de noordkant van Scheveningen is zeer gevaarlijk. De reddingsbrigade heeft vanmiddag de rode vlag gehesen. Ga niet zwemmen, luidt de oproep. Op de stranden van Kijkduin en Schavenzanden wappert de gele vlag. Pas op met zwemmen, de zee is gevaarlijk, is hier de waarschuwing. De locatie Rozenhof van de zorginstelling Karijn aan de Anjerlaan in Naaldwijk wordt in de komende 2 jaar ingrijpend vernieuwd. Dat gebeurt in fases, meldt mediapartner WOS. Tijdens de nieuwbouw blijft Rozenhof grotendeels in gebruik, zodat bewoners kunnen blijven wonen waar ze nu wonen. Een roeiboot is vanochtend op de Rijn bij Valkenburg in aanvaring gekomen met een binnenvaartschip. 9 personen zijn overboord geslagen. Ze werden aan de kant geholpen en daarna gekeken door ambulancepersoneel. Ondanks de opgelopen verwondingen hoefde niemand naar het ziekenhuis, meldt een woordvoerder van politie. Meer nieuws straks om 4:30, nu het overige nieuws.
19: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht, liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de twee verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De twee worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Het gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Met maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dat klinkt als een mooie dinsdagavond. Toch zijn er nog wat opstoppingen in het verkeer. Bij de ANWB, Tim Schaap.
8: Het rijdt hier en daar al wat langzamer. De spits stelt nog weinig voor, maar komt wel langzamerhand op gang. Onder andere door een ongeluk op de A4 richting Den Haag vanuit Rotterdam. Tussen de Keteltunnel en Den Hoorn, 10 minuten vertraging. En ook drukte richting Rotterdam voor de Keteltunnel. 7 kilometer en 10 minuten.
20: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
21: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
22: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
23: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
24: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
25: Dus het maken van staal wordt schoner.
26: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
27: Maar moet dat dan in Nederland?
28: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
23: En wat levert dat dan op?
26: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
23: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
29: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
16: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
30: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: En niet te verwarren met lust natuurlijk, hè. Je moet altijd liefde en lust proberen niet door elkaar te halen, want dat kan tot de nodige verwarring leiden. Maar wat een lekker liedje toch weer van Doe Maar. En je hoorde Smoor verliefd. Ja, verliefd zijn. Wanneer ben jij voor het laatst verliefd geweest? Dat is de grote vraag. Je hoeft niet te antwoorden, hoor. Maar ik zou het je gevraagd kunnen hebben. Ik zit even bij mezelf te denken. Nou, dat is toch wel weer eventjes geleden. Ja, dat je echt verliefd, hè. Dat je iemand leuk vindt, is iets anders. Maar dat je echt verliefd, ja, dat is wel weer even geleden. Zo, goedemiddag. Met een ontboezeming denderen wij de show binnen van West Komt Thuis. Die van dinsdag 28 juli. Laatste dinsdag alweer van deze maand. En ja, de maand juli zit er alweer bijna op. Eerste volledige zomermaand is ook alweer voorbij. Je snapt dat Gerard Cox, het is weer voorbij die mooie zomer, waar hij toch ook weer zijn inspiratie vandaan haalt. Maar als het zomer is, dan is er ook altijd, ja, B&B vol liefde. En daar zijn heel veel mensen gek op. En ik ben daar ook gek op. Ik kijk daar alles van, maar ik lees er ook veel van. En Rick Evers schrijft fantastische dingen over B&B vol liefde, met name op Facebook. En met hem gaan we zometeen praten over toch wel de zomerhit weer. Ook weer van 2026. Nou ja, voor de rest hebben we aan het einde van de show natuurlijk ruimte voor alle jaren 70 plaatjes. En we hebben de kopstaartplaat in de aanbieding. Dus ik zou zeggen, kom maar lekker door. 070-307-8080. Of anders even een mailtje sturen. Ronald@omroepwest.nl. Hoe zeggen we dat zo mooi? Ik rij even lekker een stukje met je mee.
1: Tot 7 uur, West Komt Thuis. Met Ronald van der Geer. Dit is
2: Radio West. Kom allemaal eens op je remote zitten en luisteren.
1: Lekker zeg.

0: Zo komt ineens de ene popklassieker naar de ander voorbij natuurlijk. America, hier in West komt thuis. En A Horse With No Name. Nou ja, dat is lekker meerijden zo, toch? Je hebt helemaal geen last van mij zo op de achterbank zittend. En straks gaan we natuurlijk ook nog eventjes de tijdmachine spelen. En dan kun je nog mooie prijzen winnen. Waaronder dus die overnachting voor twee personen. Drie vragen goed beantwoorden en het is dikke mik. Het komt helemaal goed. Dat zometeen. Overnachten doe je niet in een B&B. Maar dat is wel het bruggetje wat ik even wil slaan. Eerlijk gezegd. Nou, dit is een tune die, nou ja, waar we toch een beetje bij opveren op het moment dat hij op de televisie te beluisteren is. Dit is de tune van B&B Vol Liefde. Alweer het zesde seizoen begonnen en mensen kijken er rijkhalsend naar uit. Hebben het erover. Er keken weliswaar wat minder mensen lineair, maar toch, hè, er wordt regelmatig teruggekeken. En ja, het is ook weer dit jaar een feest om naar te kijken. En het leuke is, je krijgt er altijd iets extra's bij. En dat is in mijn geval Rick Evers. Die kende ik al van Boer Zoekt Vrouw. Maar hij schrijft ook heerlijk elke dag eventjes een analyse van de uitzendingen van B&B Vol Liefde. Rick, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, hier spreekt een waar fan. Net zozeer als...

0: fan bent van BNB Vol Liefde, denk ik.
1: Oh, nou, dat vind ik hartstikke leuk om te horen.
0: Ja, ja, ik lees het altijd met groot plezier. Wanneer ben jij op het idee gekomen, ik ga deze uitzending, en ook Boer Zoekt Vrouw trouwens, ik ga daar eens wat leuke verhaaltjes over schrijven. Was dat omdat je met je gedachten nergens heen kon, of hoe zat dat?
1: Nou, dat is al wel lang geleden, hoor. Ik denk ik ben met Boer Zoekt Vrouw begonnen. En dat is, denk ik, een jaar of 13, 14 geleden al. Ja, toen ik ergens in de krant een stukje zag staan, ik dacht, nou, leuk geschreven, maar allemaal gemiste kansen, dat kan leuker. En toen ben ik zelf aan de slag gegaan. En ja, dan krijg je op social media, gaan mensen het aan elkaar doorsturen. En dan krijg je al snel zo'n sneeuwbaleffect.
0: Ja, en een betere motivatie kan jij ook niet krijgen natuurlijk, om door te gaan en lekker gewoon eigenlijk alles wat opvalt uit te vergroten.
1: Ja, nou ja, het zijn zulke leuke programma's met mensen die allerlei gekke dingen doen en gekke dingen zeggen. En ja, wij mensen kijken natuurlijk graag naar mensen. Dus het programma vraagt erom om leuke stukjes over te schrijven.
0: Laten we het beperken even tot BNB Vol Liefde. Ja. Ik heb toevallig wat afleveringen van het eerste seizoen gezien. En nu zitten we in seizoen 6. Je ziet toch wel dat de mensen zich meer bewust zijn van het feit dat de camera er is. Of heb ik dat verkeerd?
1: Nee, ik denk wel dat het zo is. Ook niet alleen de mensen die op zoek zijn naar de liefde, maar ook de kandidaten die allemaal langskomen. Die weten natuurlijk wel dat er echt heel veel mensen naar kijken. Dus dat, ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat er daarom ook mensen meedoen. Alhoewel natuurlijk ook altijd mensen echt voor de liefde komen. Maar ja, mensen weten dat. En die vinden het toch leuk om op televisie te komen. En dat snap ik ergens ook wel.
0: Ja, kreeg jij reikhalzend uit naar seizoen 6? En met name naar wie keek jij reikhalzend uit?
1: Nou, niet zozeer naar wie. Ik had voordat het begon niet al één favoriet. Maar ik vind het altijd wel leuk als het seizoen weer begint. Want er zitten altijd een paar maanden tussen Winter voor Liefde bijvoorbeeld en Boer Zoekt Vrouw en B&B voor Liefde. Dus als het dan weer begint. Kijk, schrijven is mijn hobby. Ik ben natuurlijk schrijftrainer en ik schrijf zelf veel. Dus als ik dan een televisieprogramma opkomt waar ik over kan schrijven, ja, dan doe ik dat heel graag. Vind ik ook heel leuk.
0: En wat was het eerste in dit seizoen waar jij stel van achterover sloeg? Ik moet je eerlijk zeggen, ik weet wel, want ik woon zelf op Bonaire. Dus ik ken Fred met zijn kippen. Dus daar was ik eigenlijk nog het meest benieuwd naar. Maar die viel mij eigenlijk het meeste op. Wie was voor jou, zeg maar, de blikvanger gelijk?
1: Nou, Caroline is natuurlijk wel een ontzettende blikvanger. Ja. Volgens mij een schat van een vrouw met een bijzonder uiterlijk en dan nogal enorme voorliefde voor honden. Die ze overal rustig in de tuin laat poepen en plassen. Het is natuurlijk een markante verschijning en dat maakt het programma natuurlijk ontzettend leuk.
0: Ja, en dan hebben we de mevrouw waarvan jij zegt in een van je artikelen, je hebt kleding, die haal je bij de kringloopwinkel, maar er is ook kleding waar zelfs de kringloopwinkel zijn neus voor ophaalt, hè?
1: Ja, nou kijk, ik vind het natuurlijk leuk om bepaalde eigenschappen lekker uit te vergroten. Hè? Als mensen iets zien, dan vind ik leuk om dat lekker te overdrijven. En ik probeer dat wel altijd met respect te doen, want ik krijg ook vaak leuke reacties van de deelnemers zelf. Dus ik ga dat niet echt helemaal belachelijk maken, maar een beetje plagen moet kunnen, dacht ik.
0: Ja, en dat is ook prima, maar even onder ons, wat vind je van Fred?
1: Ja, Fred lijkt me nogal een perfectionist. Ik denk dat het een hele leuke, sympathieke vent is. Maar de vrouwen moeten wel echt allemaal aan het lijstje van Fred voldoen. Hè? Dus het is nogal moeilijk om Fred te pleasen, denk ik.
0: Ja, de kip zie je altijd daar in die uitzendingen gretig aftrek vinden. Maar ik ken niemand die het lekker vindt. Dat is ook wel heel mooi.
1: Oh, echt waar?
0: Ja. Allemaal een beetje vriendelijkheidsbezoekjes volgens mij.
1: Oh, nou ja, misschien verkoopt hij het vooral aan mijn vrienden en bekenden. Dat zou kunnen.
0: Dat zou kunnen. Hey, heb je hem al klaar voor deze aflevering die nu komt? Heb je die al vooruit gezien? Ja. Ja, hè?
1: Ja, die van vanavond heb ik klaar. Ja, ik kijk altijd één aflevering vooruit. Zodat ik hem precies, als de aflevering klaar is, online kan zetten. Dus ik loop één aflevering voor en die van vanavond heb ik gezien en al geschreven. Dus je weet wat er komen gaat.
0: Als je nou tot slot een kandidaat die de liefde zoekt, hè, die dus bij iemand op bezoek gaat, een advies zou moeten geven, zodat ze weg kunnen blijven uit een beetje de uitvergroting van jou. Wat zou je mensen dan adviseren?
1: dat lukt toch niet. Ik krijg het toch op te pakken.
0: Oké. Er is eigenlijk geen ontkomen aan.
1: Zeker niet.
0: Oké.
1: Okay. Nee, mensen moeten vooral zichzelf zijn. zijn. Dat is toch wel het allerleukste.
0: Nou, vertel nog even aan de mensen waar we jouw artikelen kunnen vinden. En dan gaan we lekker dadelijk kijken.
1: Ja, ze staan in ieder geval op Facebook. Dus als je googelt op Rick Evers, Facebook, B&B voor Liefde, dan vind je het wel. En anders op mijn website voor de mensen die geen Facebook hebben. www.rickeversrickmetck.nl.
0: Het is een extraatje. Het is een toetje bij een viergangen diner, zeg maar. Het is heerlijk. Dankjewel, Rick. Leuk je even gesproken te hebben. Hey, groeten. Hoi, hoi.
1: Groeten, doei.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Goedemiddag, dit is Radio West. Het is inmiddels alweer 16:30. Je luistert naar West komt thuis en we proppen de achterbank nog even wat voller. Want Huub is aangeschoven. Die gaat ons zo meteen bijpraten over het weer. Maar eerst natuurlijk André Kolen met het Regio Nieuws. Dag André, goedemiddag.
8: Goedemiddag Ronald. Ja, ik pas er nog net tussen. Ja, Huub is geen, die heeft plek genoeg. Maar ik moet toch een beetje inschikken dan.
7: Huub kan nu het asbakje desnoods.
8: Ja, as moet.
7: Hoeft niet, maar het kan.
8: Het kan. De locatie Rozenhof van de zorginstelling Karijn aan de Anjalaan in Naaldwijk wordt in de komende 2 jaar ingrijpend vernieuwd. En dat gebeurt in fases, meldt onze mediapartner WOS. Tijdens de nieuwbouw blijft Rozenhof grotendeels in gebruik, zodat bewoners kunnen blijven wonen waar ze nu wonen. Het huidige gebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het nieuwe gebouw wordt 3 etages hoog en dan komen er 60 zorgappartementen. Nou, onlangs werd gestart met de sloop van het eerste deel van het bestaande complex. En bewoners en medewerkers kunnen dan medio 2028 verhuizen naar de nieuwbouw. Dan volgt de sloop van het resterende deel van het oude gebouw. En de voltooiing van het nieuwe complex, als alles goed gaat, wordt voltooid in eind 2030. Studenten uit Delft uit de Tweede Wereldoorlog moeten een monument krijgen. Dat zegt de Stichting Delftse Studentenstaking. In november 1940 kwamen 3000 Delftse studenten massaal in opstand tegen de Jodenvervolging. Initiatiefnemer Dick van Ginhoven.
9: Dit was de eerste staking in Nederland, publieke manifestatie tegen de Jodenvervolging. En dat is een enorme impuls geweest voor het Nederlandse verzet.
8: Om deze geschiedenis levend te houden, pleit de stichting voor een monument op het Bolwerk in Delft.
7: Het wist je dat, André? Dit? Kende je dit verhaal? Ik ben er een beetje stil van. Ik wist dit helemaal niet.
8: Nou ja, november 1940. Ze waren dus echt de eerste, nog voor eigenlijk Leiden, waar iedereen het natuurlijk altijd over heeft. En ja, de beroemde speech van die professor. Maar daarom moet er ook maar een monument komen. Ik vind dat,
7: nou zeker, ik ben het helemaal mee eens. Ja.
8: Over monumenten gesproken, het Haags Historisch Museum heeft een bijzondere collectie met voorwerpen van Golden Earring gekregen. De collectie is geschonken door de erven van verzamelaar en Golden Earring liefhebber Kees van Rutte. De verzameling bestaat onder meer uit een door George Kooijmans gebruikte en gesigneerde elektrische gitaar, een gouden plaat van het album The Naked Truth en de eerste Golden Earring single Please Go uit 1965. Van Rutte die volgde de Golden Earring al vanaf het begin van de jaren 60 en bouwde in de loop der jaren een omvangrijke verzameling op. En ook schreef hij mee aan meerdere boeken over de Haagse rockband. En de zee aan de noordkant van Scheveningen is zeer gevaarlijk. De reddingsbrigade heeft daar vanmiddag de rode vlag gehesen. Ga niet zwemmen, luidt de oproep, want de zee is gevaarlijk. En op de stranden van Kijkduin en Schravenzanden wappert de gele vlag. Pas op met zwemmen, de zee is gevaarlijk, is dan daar de waarschuwing. Ja, het zal wel met de wind te maken hebben.
7: Dat moet haast wel. En dat zou een hele mooie brug zijn naar Huub. Waren het niet dat ik natuurlijk nu praat met 2 verzamelaars. En dan is mijn grote vraag. André, wat is het mooiste van Golden Earring dat jij in je verzameling hebt?
8: Nou, toch wel een singeltje uit de jaren 60 toen ze nog de Golden Earrings heten.
7: Aha. Dat en is... Huub?
10: De album On the Double, toen heette ze ook nog Golden Earrings. Met daar staat Just a Little Bit of Peace in My Heart. Het mooiste nummer van ze. Dus dat is wel een juweeltje.
7: Ja. Kijk, en zo zie je. Ja, ja. Ik wist dat ik hier met twee verzamelaars en liefhebbers sprak.
8: Ja, ja, en jij hebt niks meer zeker.
7: Nee. Alles ligt bij Reinhard Roemer. Die heeft alles van mij. Goed, we gaan naar de wind waar André het over had. Is dat waar, Huub? Is er veel wind op het strand op dit moment?
10: Nou, niet zozeer veel wind. Maar hij kwam vanochtend vooral uit het zuidwesten. Nu wat meer uit het westen. En dat levert toch een gevaarlijke stroming op. Vaak ook in combinatie met het getij. En ja, dan is het toch echt wel zo dat die rode vlag niet voor niets wordt gehesen. Want niet iedereen die bekend is met de zee, die kan dan toch wel eens in de problemen komen. Laten we hopen dat dat toch niet gebeurt, want het is op zich wel aangenaam aan het strand, hoor. Dat kan ik je wel zeggen. Mm-hmm. Het is daar nu zo'n 24 graden. Elders is het nog zo'n 26, 27. Het is hier en daar 28 geweest. Er zijn wat schapenwolkjes. Voor de rest is het heerlijk zonnig. Heerlijk zomerweer. Vanavond blijft dat nog lange tijd. We hebben dan brede opklaringen. Ook vannacht blijft het zo voor de rest droog. De wind zal wat afnemen en later oostelijk worden en zuidoostelijk. En later vannacht wordt het een graad of 17. En morgen wordt het echt heel warm, met heel veel zon en een zuidoost tot zuidenwind. Maar dat stelt niet zo heel veel voor, kracht 2 tot 3. Morgenmiddag op verschillende plaatsen hier in onze regio 32 graden. Langs de kust komt dan een beetje wind van zee. En dan zal het daar een klein beetje afkoelen en wat aangenamer worden, denk ik. Donderdag, dan zijn er perioden met zon. Dan hebben we een westenwind, maar 's nachts zal het nauwelijks afkoelen. Het komt niet onder de 20 graden op veel plaatsen. En donderdagmiddag wordt het nog zo'n 26, 27 graden. Vrijdag kan er een regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen. Is nog niet eens zeker. Maar komt die er, daar hadden we elkaar gisteren alweer in gevonden. Uh-huh. Is dat goed voor de natuur?
7: Zeker. Elke druppeltje vocht levert wat dat betreft nu echt wel iets op. Dacht over vocht gesproken, tot slot. De zeewatertemperatuur, Huub?
10: 21 graden.
7: Oh, zonder door te gaan kun je erin, zeg. Wat heerlijk. Ja. Het begrip schapenwolken viel al even. En dan moet je toch even denken aan Tim Schaap natuurlijk. En,
4: zeker weten.
7: En het verkeer in Zuid-Holland op dit moment.
4: Jazeker. Het is in de regio hier en daar langzaam aan het rijden, Ronald. In de regio komt er ineens een lange file bij. Die zie ik ook nu voor het eerst, moet ik eerlijk bekennen. A4 richting Rotterdam. Voor de Keteltunnel 8 kilometer en 30 minuten. Dat komt ook wel deels door die werkzaamheden op de A20 natuurlijk. Je kunt, als je die Keteltunnel uitrijdt, maar helemaal niet heel veel andere kanten op. Ook een file de andere kant op, de A4 richting Amsterdam. Ongeveer 5 minuten vanaf Leidschendam. Ook nog iets buiten de regio officieel, maar goed, wel relevant. De A16, wanneer je onderweg bent vanuit Breda. Voor de Van Brienenoordbrug is even langzaam rijden. 5 minuten en het komt daardoor een kapotte auto.
7: Dankjewel, Tim. Tot straks.
4: Graag gedaan. Tot zo.
8: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: to ask. Niall Horan. Too much to ask. Het is mooi als je regelmatig op de socials kijkt. Dan zie je wel eens van die filmpjes. Het gaat natuurlijk dan weer over de discussie tussen man en vrouw. En daar moest ik aan denken. Toen ik dit liedje hoorde, Too much to ask, dan is er al 6 keer door een vrouw natuurlijk gevraagd. Zou jij die deur nou eens even kunnen repareren? Die deurkruk of de boom afzagen in de tuin. En dan zie je de vrouw met het gereedschap lopen. En ja, dat is toch de beste startmotor die je een man maar kunt bezorgen. De angst dat de vrouw het verpest. Ja, dat vind ik altijd mooi. Waarschijnlijk ken je die voorbeelden ook nog wel ergens uit de socials die je enige tijd of die je met enige regelmaat bekijkt. Hey, dit is Radio West. Het is tijd voor een spelletje, denk ik.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: Ja, Zuid-Holland, roer je, want ik ga je telefoonnummer geven. 070-390-5454.
2: De Radio West tijdmachine.
0: Staat op dit moment alweer een beetje te warm draaien eigenlijk voor de deur. En ik heb er wel zin in een ritje. En dat ritje kan je met me meemaken. En dat hoef je niet voor niks te doen. We hebben het Denksport puzzelboekje uiteraard voor je. Dat is de prijs die je al hebt als je er 1 goed hebt. Maar wat dacht je voor een overnachting zeg? 2 personen, lekker, ergens in Nederland. En je kunt kiezen uit 100 adressen. Dus nou, daar zit echt wel wat bij wat je zelf ook leuk vindt. Doe even mee in een rondje. 070-390-5454. En als je nog niet zo lang luistert, nou, het gaat om 3 vragen die je moet beantwoorden. Zijn eigenlijk niet zo heel erg moeilijk. Nou ja, heb je ze alle 3 goed, dan kom je bij de lijst met mede 3 goedhebbers. En dan vrijdag trekt Kevin, denk ik, er eentje uit. En dan kom je wellicht in aanmerking voor die mooie prijs. 070-390-5454, 070-390-5454. Ik zou het leuk vinden om je zo meteen te spreken. Hier bij Radio West en jou die vragen te kunnen voorleggen. Het is dinsdagmiddag, de warmte staat voor de deur. Zet de airco vast aan en luister naar Earth and Fire.

0: Het is een beetje een marsritme, hè? Van Earth and Fire. Maybe tomorrow, maybe tonight. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde marsritme als waarmee op dit moment toch Earth and Fire zich wegbanen door Zuid-Europa. Wat een vreselijke dingen zien we daar toch allemaal voorbij komen.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Liedje is wel leuk natuurlijk. En ook nog eens hartstikke regionaal. Earth and Fire en Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. De tijdmachine, ja, die gaat zometeen weer een weg banen hier in al die mooie jaren die voorbij gegaan zijn. En Theo van der Hoeven gaat met mij mee uit Alphen aan de Rijn. Theo, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ben je binnen of buiten op dit moment?
2: Ik ben binnen.
0: Ja? Ben je niet een fan van het grote buiten zijn?
2: Ja, maar dan versta ik de telefoon niet. In binnen hoor ik het beter.
0: Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Maar je hebt nog wel een zonnestraaltje meegepakt vandaag ergens.
2: Ja, maar ook heel veel meeuwen die schreeuwen in de lucht.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Oh, en waar in Alphen aan de Rijn zijn daar zoveel meeuwen?
2: Ja, ja, waar ze vandaan komen weet ik niet, maar ze vliegen hier boven het huis.
0: Oh? Heb je een keer iets boos gezegd tegen de meeuw? Dat ze hier aan het zoeken zijn of zo?
2: Nee, ik heb een Katwijker genoemd.
0: Oh, ja, ja, dan heb je de pop aan het dansen natuurlijk. Of heb je ze gevoerd? Heb je ze gevoerd toevallig?
2: Nee. Want
0: als je dat doet, dan kom je daar helemaal niet meer vooraf. Hè? En dan hebben ze een grotere familie dan de Kennedys, hè, blijkt.
2: Ja, heel veel groter.
0: Ja. Hé, Theo, wat schaft de pot zometeen?
2: Wat zei je? Wat we eten vanavond?
0: Nou, wat we eten, dat kan je ook. Wat schaft de pot, wat gaan we eten? Ja?
2: Saté.
0: Nee. Lekker, man.
2: Lekker satéetje, ja.
0: Lekker patatje erbij ook, lekker.
2: Nee, saté met lekkere sausen en stokbrood met kruidenboter. Je weet het wel.
0: Verwennerijtje, man, verwennerijtje. Hé, we gaan beginnen, want we moeten ter zake komen natuurlijk. Daar gaan we. Stap even in. De groene stoel is voor jou.
1: Deuren gaan dicht.
0: Zo, ga lekker zitten.
2: Ja.
1: 1, 9, 9, 1.
0: Ja, we hebben nog een pakketje met eten onder de stoel, maar we zijn er denk ik heel snel. Dus daar kom je niet meer aan toe, Theo. Oh, wat jammer. Wat jammer.
1: Deuren gaan open.
0: Weet je waar we zijn?
2: Ik heb er geen idee van.
0: Nee, want ik zat er doorheen te kletsen. 1991 zijn we.
2: Oh.
0: Ik weet één ding zeker. Die meeuwen waren toen nog niet boven jouw huis.
2: Nee. Dat zou best kunnen. Toen woonde ik er net.
0: Ja, oké. Toen was je net in Alphen aan de Rijn komen wonen.
2: Ja. Okay.
0: Ben je een Hagenaar van beroep?
2: Ja, een echte Hagenaar.
0: Een echte Hagenaar.
2: Westeinde ziekenhuis geboren.
0: Oh, Westeinde ziekenhuis. Oké. Okay. Nou, ja. Ik ga je drie vragen stellen. Zet je schrap. Over 1991. Een legendarische ADO-voetballer overlijdt in 1991. Hij wordt maar 47 jaar, maar hij heeft wel inmiddels een standbeeld bij het ADO-stadion. Over welke aad heb ik het?
2: Aad Bansveld.
0: Joop van den Ende koopt in 1991 een theater voor een symbolisch bedrag van 1 gulden en maakt er vervolgens een succesvol musical theater van. Over welk bekend theater heb ik het?
2: Ik denk Carré.
0: Jij denkt Carré. En welke Amerikaanse Lenny heeft in 1991 een hit met It Ain't Over Till It's Over?
2: Lenny Kravitz.
0: Lenny Kravitz, zeg jij. Die verstond ik tenminste. Dat zei je, hè? Ja.
2: Ja.
0: Ja, dat zei je. Wordt het het puzzelboekje? Dat krijg je als je 1 vraag goed hebt. Of ga jij voor het verwenpakket? Met daarin een hotelovernachting voor 2 personen met ontbijt. Waarin je zomaar of op een landgoed op de Veluwe of een kasteel in Zuid-Limburg terecht kan komen. Of aan de Zeeuwse kust. En dan beloven wij jou meeuwvrij. Maar ja, dan moet je ze wel alle 3 goed hebben. Ja. We gaan eens kijken,
2: Theo. Dat denk ik niet, maar...
0: We gaan eens kijken. Oh, spannend.
3: Je hebt 2 vragen.
0: Oh, Theo. Ja. Welke denk je dat je fout hebt?
2: Ik denk de tweede.
0: Ja, dat is ook zo. Kijk, we zijn hier natuurlijk in de regio Zuid-Holland. En dan is het vaak zo dat dat theater natuurlijk ook in Zuid-Holland staat. En ik had het over het Circus Theater.
2: Ja, dacht ik wel. Toen ik het geantwoord had, dacht ik het.
0: Koe in de kont, helaas Theo. Maar nee, ik wens jou wel een hele mooie avond. Blijf even hangen, dan vertelt Kees hoe je aan het puzzelboekje komt. En dank voor het meedoen in elk geval.
2: Oké, niks danken. Fijne dag.
0: Ook. Hey, hetzelfde. Groetjes, hè. Hoi, hoi. En het liedje wat je nog hoort, dat is het liedje van Lenny Kravitz. It ain't over, till it's over. Want dat antwoord was natuurlijk wel goed. Net als dat Aad Mansveld overleed in 1991. En deze Lenny Kravitz met zijn wilde haren hoor je tot aan het nieuws van 5 uur.

0: ID-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Odido. De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneasin.com.
6: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
7: Iedereen denkt dat een Hollywood-sound in Hollywood gemaakt wordt. Maar weet je dat dat gewoon in Den Haag gebeurt? Je hoort er zometeen meer van. Nu is het Regio Nieuws met André Kolen.
8: Op de laan van Reagan en Gorbachev in Den Haag is vanochtend een overleden persoon aangetroffen, meldt de politie. 3 verdachten zijn aangehouden, maar het is nog niet bekend of er sprake is van een misdrijf. Er wordt forensisch onderzoek naar gedaan. Politie roept getuigen op zich te melden. De locatie Rozenhof van de zorginstelling Karijn aan de Anjerlaan in Naaldwijk wordt in de komende 2 jaar ingrijpend vernieuwd. En dat gebeurt in fases, meldt mediapartner WOS. Tijdens de nieuwbouw blijft Rozenhof grotendeels in gebruik, zodat bewoners kunnen blijven wonen waar ze nu wonen. De zee aan de noordkant van Scheveningen is zeer gevaarlijk. De reddingsbrigade heeft vanmiddag de rode vlag gehesen. Ga niet zwemmen, luidt de oproep. De stranden van Kijkduin en Schavenzanden wappert de gele vlag. En dat betekent pas op met zwemmen. De zee is hier gevaarlijk. Meer nieuws straks om 5:30. Nu het overige nieuws.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in. Die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep 30 graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de 2 verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna 2 keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Even een blik op de avondspits, dat doet Tim Schaap bij de ANWB.
10: Er staat een behoorlijk lange file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor de keteltunnel 3 kilometer en een half uur extra. Dat is deels omdat de A20 dicht is richting Gouda. Daar wordt aan de weg gewerkt tot 7 augustus.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
13: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
16: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Leuke verhaal achter de naam van de band is, tenminste, dat heb ik ooit eens gehoord, dat het een zus was van een van de bandleden. En ze zaten aan de ontbijttafel en het ging eigenlijk een beetje over, hoe zullen we het bandje noemen? Dat was toen nog een jong ontluikend bandje, denk ik. En toen zei de zus van een van de bandleden, je hebt Brett al, je hebt Marmalade, waarom noem je jezelf niet The Jam? En op die manier is uiteindelijk The Jam ontstaan. En hit na hit. Hè? Dat valt eigenlijk wel mee. Maar Town Called Malice is er wel een die wij nooit meer zullen vergeten. En zo is het ook natuurlijk. 5:08. Wat lekker dat je er bent. Wat lekker dat je met ons in elk geval naar huis rijdt. Of in elk geval richting de warme prak gaat. Jezelf een beetje weg laat rollen. Hè? Een beetje met de ogen dicht. Geniet van het mooie weer en van de mooie muziek. En over die muziek wil ik het wel even hebben. Want dit is het uur namelijk van de kopstaartplaat natuurlijk, hè. En gisteren zijn we geëindigd met radio. Ja, dat is niet makkelijk. En toch zijn er meer mogelijkheden dan je denkt. De meeste mensen zijn inderdaad op Radio Gaga uitgekomen. Ik moet straks nog even kijken wat we nog meer hebben. Maar ik heb ook nog een radiolied van Radio West. Misschien laat ik het straks wel even horen. Dus misschien of een klein stukje ervan. Dat is ook wel leuk. Dat begint ook met radio. En er zijn er toch nog wel wat meer. Piet onder meer heeft een fantastisch voorbeeld. En als ik dat liedje zou draaien, dan zijn we ook morgen weer een beetje in een normaal vaarwater terechtgekomen. Ik kom er straks op terug, maar als jij natuurlijk zelf ook een mooi liedje hebt wat begint met radio, er is nog niks beslist, dan moet je als een kogel eventjes een appje sturen, 070-307-8080, of even een mailtje naar ronald@omroepwest.nl. Wat ik ook nog aan het doen ben, is een beetje de plaatjes van de jaren 70 gaan verzamelen, want we hebben 70s en 60s natuurlijk, en ook daar komen al hartstikke leuke liedjes voor binnen. En Tammy Wynette, ja, die is net uit 68, maar die draai ik zo meteen wel even. Want ik heb Lien gisteren ook al zo teleurgesteld. Dus die komt er sowieso aan. En in dit uur hebben we ook nog eens een keer het antwoord op die vraag van net natuurlijk. Of althans op de opmerking van net. Moet je in Hollywood zijn om Hollywood muziek te maken? Om die sound voor elkaar te krijgen? Te orkestreren, zeg maar. Het antwoord is nee. Maar hoe dat dan zit in Den Haag, hoor je zo.
1: Tot 7:00, West komt thuis met Ronald van der Geer.

0: Man die er optimaal van genoot om muziek te maken. En had hij dat maar veel langer kunnen doen. En ja, er zijn mensen die verzamelen dingen van de Golden Earring. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die, en die zijn er heel veel, die verzamelen alles wat los en vast zit van Elvis. Dat zijn vaak hele grote verzamelingen. Die worden opgebouwd van allerlei muzikanten. Nou, die Elvis-fans die melden zich natuurlijk ook met enige regelmaat aan de andere kant van de oceaan. Golden Earring zijn wat dat betreft volgens mij wat rustiger. Hoor. Ja, dat zijn wij. En we gaan het ook hebben over de andere kant van de oceaan. En toch eigenlijk ook weer niet. Hè? Hoe zit dat dan? Ja, dat antwoord moet ik je dan toch geven. Muziek maken voor de trailer van een nieuwe film van Christopher Nolan. Ja, dat is een bekende regisseur natuurlijk. Bekend van blockbusters zoals Oppenheimer, The Dark Knight en Interstellar. Ja, het was voor de Haagse componist Lucas Amer een klus waar hij eigenlijk alleen maar van kon dromen. En het is gelukt, hè? Ja, want zijn werk klinkt nu in de trailer van The Odyssey. En het bijzondere is, een deel van die Hollywood-sound, die toch specifieke Hollywood-sound, die ontstond gewoon in zijn studio in Den Haag. En daarbij gebruikte hij onder meer diverse voorwerpen. Bijvoorbeeld een metalen lamp.
1: Geloof het of niet, maar deze geluiden onder de trailer van The Odyssey komen deels uit Den Haag.
2: Ik vind het leuk om met verschillende voorwerpen in mijn omgeving mijn eigen sound te creëren. Dus ik neem dingen op en daarmee maak ik later in de computer mijn eigen sounds. Nou, die klinkt nu nog heel dun. Die plak ik vervolgens onder elkaar. Ik vind ook altijd met een akoestische gitaar de kast vaak een mooi percussief element hebben. Met lekker veel reverb. En samen klinkt het dan zo. Ja, dat je een bepaalde spanning hebt door die percussieve elementen. En zo probeer ik eigenlijk altijd met voorwerpen om me heen geluiden te maken. Nou, dat klinkt nogal spannend. We won the war. Mijn sound werkt heel goed met dit soort beelden. Dus dat was eigenlijk redelijk snel al een match. En daardoor was er in die zin gelijk ruimte voor mijn creativiteit.
3: Our hotel is the best in the world.

0: Bij de White Lotus heb je natuurlijk in de serie ook een bepaalde spanningsboog die heel langzaam van eigenlijk bijna niks naar totale chaos komt. Hier probeer ik met de muziek ook dat gevoel te geven. Dus een bepaalde opbouw in de muziek waarin het steeds meer uit elkaar brokkelt en steeds spannender wordt. There's no one to stop.
1: Lucas' carrière begint bij het duo Amy Root. Als ze een paar jaar geleden uit elkaar gaan, stort hij zich op het maken van filmmuziek.
0: Door de jaren heen ben ik nog meer mensen gaan leren kennen en werk ik nu voor verschillende opdrachtgevers in Amerika om trailermuziek te maken voor Hollywood.
1: De trailers zijn voor Lucas echter alles behalve het eindstation.
0: Ik hoop uiteindelijk dat ik over een paar jaar natuurlijk een volledige scoring kan doen voor een film. Dus niet alleen meer voor de trailers, maar voor een hele film. En ik denk dat dit een goede voet tussen de deur is.
2: Waanzinnig, al die geluiden op een rijtje. En wat een mooie baan heeft deze kerel, zeg. Ja, dat vond ik echt heel mooi. En was Lucas Amer, die je hoorde, aan het werk. En dan zie je hoe je met dagelijkse apparaten mooie dingen kunt doen. Je hoort een bijdrage van Rob Vlastuin. Ik ga zo even kijken voor je of je dit nog ergens terug kan kijken. Ook op onze site of in de app. Ik geloof daar vast in.

0: Best wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, it's long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn klaar.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone.
5: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
9: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
11: vakantie!
10: ANWB en gaan!
9: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
12: Kijk eens even zeg, keurig. Het is 5:30. Je luistert naar West komt thuis hier op Radio West. Met zometeen een paar tips wat je kunt doen in de regio. En als we het toch over regio hebben, het regionieuws is er ook. Kijk eens aan André Kolen. Goedemiddag.
13: Goedemiddag Ronald. Tennisvereniging Pijnakker mag beginnen met de bouw van een nieuwe padelhal op het tennispark aan de Sportlaan. In de hal komen 6 padelbanen, waardoor leden straks het hele jaar door kunnen tennissen en padellen. De bouw begint naar verwachting begin september, bericht onze mediapartner Feel Good Radio. De vereniging heeft deze maand de laatste belangrijke stappen gezet. De omgevingsvergunning is verleend en de gemeente Pijnakker-Noorddorp heeft definitief een gemeentegarantie afgegeven voor de financiering. Tijdens een bijzondere ledenvergadering op 13 juli stemden de aanwezige leden unaniem met de plannen in. De eerste plannen voor padel bij de vereniging ontstonden al in 2019. Aanvankelijk werd er gekeken naar buitenbanen, maar die bleken vanwege mogelijke geluidsoverlast niet haalbaar. Woede na diefstal op de begraafplaats van de Lier. Meerdere bronzen beeldjes zijn daar afgelopen periode gestolen. En de maker van grafmonumenten, René Nederpelt, heeft er geen goed woord voor over.
14: Wat bezielt dit tuigend om dit te doen? Hoe harteloos ben je? Nou, het is natuurlijk brons en ze denken dat er heel veel waarde aan zit. En inderdaad, de winkelwaarde is behoorlijk hoog. Maar als je dit naar de oud-ijzerboer brengt, die geweegt het, wat zal het wezen? Denk een kilootje of twee. Wat krijg je daar nou voor? Bij elkaar 15 euro misschien als je geluk hebt. Het is de moeite niet eens waard. Laat staan het verdriet.
13: Ja, het zit hem dwars en terecht, René Nederpelt. En hij pleit dan ook voor cameratoezicht op de begraafplaats in de Lier. Meerdere gemeenten die passen de inzameling van grof vuil morgen aan. In aanloop naar de hogere temperaturen. 32 graden kan het morgen worden in onze regio. Daarom sluit de Milieustraat in Leiderdorp morgen om 14:00 de deuren. In Alphen aan den Rijn wordt het afval eerder opgehaald dan normaal. Dus zet je container voor 6:30 aan de straat, luidt de oproep. En ook in Den Haag wordt het afval en grof vuil eerder opgehaald en gaan de afvalbrengstations eerder dicht. En de zee aan de noordkant van Scheveningen is nu zeer gevaarlijk. Reddingsbrigade heeft daar de rode vlag gehezen. Dat betekent ga niet zwemmen. En op de stranden van Kijkduin en Schavenzander wappert de gele vlag. Dat betekent pas op met zwemmen, want de zee is gevaarlijk.
12: Ik moet altijd lachen om rode vlaggen. Dat is helemaal niet eerlijk natuurlijk. Maar dan moet ik altijd aan Waardenberg en de Jong denken. Ken jij hem of niet?
13: Duo ken ik, maar de sketch in kwestie niet. Misschien moeten we hem draaien een keer.
12: Je moet, nou was het inderdaad nu maar. Want dan moet hij bij de rode vlag gaan staan. En dan staat hij al die tijd al bij die rode vlag. Dus je kunt je voorstellen, ik sta bij de rode vlag. En dan moet ik elke keer weer aan denken als ik het woord rode vlag hoor. Goed, we houden het wat centraler. We hadden een rode vlag. En dat betekent ook dat er iets met het weer is. En ja, er komt warmte aan. Huub Miezee.
11: Vanavond en komende nacht zijn er brede opklaringen en het blijft verder droog. We hebben een zuidwest tot westen wind, matig, en die wordt geleidelijk aan oostelijk, zwak tot matig, later zuidoostelijk, en vannacht daalt de temperatuur tot ongeveer 17 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en bij een zwakke tot matige zuidoost tot zuidenwind die later zuidwestelijk wordt, wordt het morgen ongeveer 32 graden. Langs de kust komt wat wind van zee en dan koelt het daar ook iets af. Donderdag zijn er perioden met zon, wordt het 27 graden. Vrijdag komt er mogelijk een regen- of onweersbui en dan wordt het ongeveer 24 graden.
12: En dan hebben we Tim Schaap ook nog, want er zijn toch nog wel wat kleine dingetjes zo hier en daar in de avondspits. Tim, toch?
15: Inderdaad. Ja. Ja, zeker. Ja, op de meeste plekken valt het gelukkig wel mee, hoor. Maar er zijn helaas een paar uitzonderingen. Zo is het bijvoorbeeld druk op de A4, Den Haag-Rotterdam, voor knooppunt Benelux. 20 minuten extra door een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. En ook hierdoor file voor de Keteltunnel, richting Rotterdam ook, ongeveer 5 minuten vanaf Den Hoorn.
12: Dankjewel, Tim. En de laatste woorden zijn uiteraard voor de man met de scooter.
13: Zeker. Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gaan we van starten. Of kijk op omroepwest.nl.

Radio West en West komt thuis en Amy McDonald. En dan zie je maar hoe snel het allemaal gaat. Ik denk, hoe oud zou dat liedje nou eigenlijk zijn? Is gewoon volgend jaar ook al 20 jaar oud, hè? Is haar doorbraak overigens voor deze Amy McDonald. Zo'n restje uit Schotland. Maar dat deed de naam al vermoeden natuurlijk. Maar het liedje gaat over, ja, dat is wel grappig. Gaat eigenlijk over een Mr. Rock'n'Roll die in zijn eentje danst en belt over een bijna leeg beltegoed. Van, ja, kan bijna niet meer bellen. En dat, nou ja, het gaat eigenlijk over mensen die vastzitten in hun gewoontes. Het is een mooi liedje en het is een leuke dame met een fantastische stem. Past uitstekend hier bij West komt thuis voor deze dag, dinsdag 28 juli. Normaal gesproken kijken we dan even met de cultuurredactie naar of er nog iets te doen is in de regio. Maar het is vakantietijd, en dus ik ben zelf even op zoek gegaan. Nou, en er is zeker nog wel wat te doen, hoor. Wat dacht je ervan? Donderdag, ja, is er weer streekmarkt in de Dorpstraat. En dat is de Dorpstraat, want er zijn natuurlijk heel veel dorpstraten, in Zoetermeer. Nou, die biedt ondernemers op die streekmarkt, bieden ondernemers uit de regio een specifiek streekproduct aan. Alles wat groeit en bloeit en op ambachtelijke wijze is gemaakt. Ja, dat wordt daar aan de man gebracht op die streekmarkt in de Dorpstraat. Het is nog elke donderdag tot en met 24 september. Dus je hebt nog wel even de tijd, hoor. Maar nou ja, dan kun je allerlei regionaal en seizoensgebonden producten kopen. En ja, merendeel komt toch wel een beetje uit de buurt van Zoetermeer. En er zitten ook verhalen bij. En het is ook nog eens vers gezond. Lekker. En je kan wel lekker eten en drinken. En nou ja, weet je, vaak op zo'n streekmarkt is de sfeer ook gewoon leuk. Dus zorg dat je erbij bent. Hij is er altijd op donderdag om 9 uur. En om 4 uur trekt iedereen weer aan zijn stutten. En dan is iedereen vertrokken. Maar het is dus nog wel de komende weken. Bijvoorbeeld is dat leuk op een vakantiedag om dat te doen. In de Dorpstraat in Zoetermeer kun je dus naar de streekmarkt. En dan had ik ook nog gevonden Lego. Dat is natuurlijk ontzettend populair. En er wordt op vrijdagmiddag tussen 2 en 4 in de bibliotheek Rijn en Venen, dat is aan de Aarkade in Alphen aan de Rijn, wordt er weer gebouwd met Lego tussen 2 en 4. Dat is natuurlijk ontzettend leuk om daar even naartoe te gaan. Ze bouwen met verschillende soorten Lego. Ze maken stop-motion filmpjes en ze laten robots rijden. Nou, je mag als je daar komt als jongeling, of misschien zelfs wel als ervaren bouwer, zelf weten wat je het liefste doet. Ze gaan komende donderdag aan de slag met Lego, Spike Essentials, Spike Prime, het zegt mij niks hoor, Wedo en Brick Motion. Leuk hè? Ja, ze bouwen mooie dingen, ze maken dus die filmpjes en nou ja, er is inloopactiviteit, dus je hoeft je niet aan te melden. Nou, het is wel leuk om dat je op tijd bent. De bibliotheek Rijn en Veende dus biedt dat aan. Elke donderdag is dat nog. Tot en met... Nee, dat is elke vrijdag. Ja, voorlopig nog. En voorlopig is dat nu dus 31 juli tussen 2 en 4. Kun je lekker Lego bouwen. Volgens mij werd het weer wat minder en zat er een onweersbuitje aan te komen. Dus als je nou echt een leuke bezigheid zoekt, dan ben je van harte welkom om daar in Alphen aan de Rijn lekker Lego te gaan bouwen. En dan heb je het de kids weer eventjes onder de pannen of de kleinkinderen. Hè? Je weet het nooit. Wij gaan richting de kopstartplaat, vrienden. Ja, de onthulling is nabij. Tenzij jij nog met een verrassende wending komt. Info over de plaat. Ja, we hebben radio als laatste woord. Gisteren bij Donna Summer. Dus radio is nu ook het eerste woord. En de meesten komen met Radio Gaga. En misschien wordt hij het ook wel. Er zijn nog wat andere zijwegen die te bewandelen zijn. Maar als jij er nou ook een hebt, dan ben je meer dan welkom om nog eventjes je nominatie op te sturen. 070-307-8080, dat is een appnummer. En je kunt je bijdrage natuurlijk ook nog even snel kwijt op ronald@omroepwest.nl. ronald@omroepwest.nl. En dan ga ik zo meteen aan de onthulling beginnen. Ik word altijd blij als Gilbert O'Sullivan weer eens mag draaien. Dit is Alone Again.

0: Ja, dat was Timmy Wynette. Tammy Wynette. En ik kreeg een berichtje eigenlijk gisteren al om California Dreaming te draaien van de mama's en de papa's. En dat is dan voor Lien. En die stuurt vandaag ook weer een berichtje. Hoi Ronald, we staan aan de Moezel met de camper en luisteren natuurlijk naar jou. Nou, ik weet niet of dat natuurlijk is. Maar er is maar één nummer dat past en wat ik ook echt probeer. Maar wat is die soms irritant. Lien, je hoeft niet alles met ons te delen, hè. Het liedje Stand By Your Man van Tammy Wynette. Dankjewel alvast en een gezellige uitzending. Ja, misschien bedoelde je hem wel voor de jaren 70, maar Tammy is uit de jaren 60. Dus ja, ik moest het toch op deze manier doen. Lien Fleur heeft wat dat betreft haar muzikale voorkeur nu gehad. En dan gaan we nu naar
1: de kopstaartplaat.
0: Ja, daar is niet heel veel variatie in binnengekomen. We zaten natuurlijk in een hele lastige hoek gisteren door Donna Summer en het radio, on the radio. Hè. Het moest met on beginnen en on the radio werd het uiteindelijk, het had makkelijker kunnen zijn hoor, maar het werd on the radio. Ja, dan moet je met radio verder. En het eerste wat dan ook bij mij opkomt is Radio Gaga. En dat kwam bij heel veel mensen op. En nou ja, terecht natuurlijk, want ja, dat is een hartstikke mooi liedje. En dat had ook prima gepast. Alleen dan hadden we morgen weer met Ga of Go of nog wat anders weer aan de slag gemoeten. Dus ik ben eens even wat verder gaan kijken. Er was ook nog Radio Shoes van The Nits. Dat was ook zo'n plaat die had gekund. De Nits, waar Robert-Jan Stips ook deel van uitmaakte. Maar Tilly Fortuyn kwam met een liedje van R.E.M. En R.E.M. zingt de Radio Song. En ik dacht, ja, song wordt dan toch weer wat leuker en wat makkelijker. Daar gaan we lekker morgen mee verder. En dan hebben we R.E.M. gewoon als de kopstaartplaats. Zullen we dat gewoon doen? Song is de nieuwe opgave. Maar nu hoor je hem, voor nu hoor je hem als...
2: Hey, Ronald!
0: De kopstaartplaats. Ja, dat wilde ik eigenlijk zeggen.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
7: We hebben zometeen een leuk verzoekje van Thomas van Kuik in het kader van de jaren 70 en ook van Brenda. Die van jou kan er ook bij, dus kom maar door. Eerst even ruimbaan voor André Kolen en het Regio Nieuws.
8: De politierechter heeft 3 mannen van 23, 51 en 42 jaar veroordeeld voor hun aandeel bij de rellen op het Malieveld en de Lange Houtstraat in Den Haag op 20 september. De relschoppers hebben voorwaardelijke celstraffen gekregen. Een vierde verdachte, een man van 23, kon wegens omstandigheden niet op de zitting verschijnen. Zijn strafzaak wordt later behandeld. De locatie Rozenhof van de zorginstelling Karijn aan de Anjerlaan in Naaldwijk wordt in de komende 2 jaar ingrijpend vernieuwd. En dat gebeurt in fases, meldt mediapartner WOS. Tijdens de nieuwbouw blijft Rozenhof grotendeels in gebruik, zodat bewoners kunnen blijven wonen waar ze nu wonen. De zee aan de noordkant van Scheveningen is zeer gevaarlijk. De reddingsbrigade heeft daar de rode vlag gehesen. Ga niet zwemmen, luidt de oproep. En op de stranden van Kijkduin en Schavenzanden wappert de gele vlag. Pas op met zwemmen, de zee is daar gevaarlijk, is hier de waarschuwing. Een nieuwsoverzicht straks om 6:30. Nu het overige nieuws.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog aan de kust. 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Avondspits moet zo'n beetje wel de wegen schoonvegen. Maar er staat toch nog wat hardnekkig blik. Tim Schaap bij de ANWB.
10: Er staat nog file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor knooppunt Benelux een file van 20 minuten. Komt er een eerder ongeluk. De weg is daar weer vrij. Hou wel rekening met het tunneldoseren in de keteltunnel. Je hebt daar nog wel ongeveer een half uur vertraging alles bij elkaar opgeteld. Verder ook nog iets van file op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en Overschie. 2 kilometer en 5 minuten.
11: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
12: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
13: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
14: Dus het maken van staal wordt schoner.
15: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
16: Maar moet dat dan in Nederland?
17: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
15: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
12: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
18: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
19: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
20: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
21: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
22: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
21: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
22: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
23: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: gaat natuurlijk over de lijn van A naar B en de liefde die erbij komt. En dat die lijn strak gespannen moet blijven staan en dat er van alles in zit. Maar je zou het ook heel letterlijk kunnen vertalen. En denk je een beetje aan de lijn en dan kom je terecht bij je whispartij natuurlijk. Ja, dat is wat lastiger, hè, in het leven. Nou, daar zijn we dan weer in het laatste uur van West komt thuis voor deze dinsdag 28 juli. Wat lekker dat je er nog bij bent. En we hebben de 70's vandaag natuurlijk. Ik zie ineens dat ik ook iets verkeerds klaargezet. Maar ik wil nog even met je terugkomen natuurlijk op de kopstartplaat. Want we moeten het even goed afronden. We hebben net even R.E.M. gedraaid en de radio song. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van in elk geval het probleem radio. Dat is daarmee opgelost. Dat betekent dat we morgen weer met song verder gaan. Dus alle liedjes met song zijn welkom op de app. 070-307-8080. Of stuur me even een mailtje. En dat is omroepwest. Ronald@omroepwest.nl. Ronald@omroepwest.nl. Dus, nou ja, met song. Ik ben benieuwd waar jullie mee komen. Volgens mij zijn er heel veel liedjes die met het woord song beginnen. Maar ik moet nog even mijn excuus aanbieden aan Gerard Arkenbout. Die stuurde op het laatste moment nog een liedje. Ik stel voor Radio en TV van de Everly Brothers. Maar ja, toen waren we er zelf al een beetje doorheen op dat moment. Dus ja, toen had dat weer weinig zin meer. Even kijken. Nou ja, dan kunnen we nu wel verder, denk ik, met de jaren 70. Daar had ik ook nog een tune voor, maar dat moet ik nu even opzoeken. Nou, dat is dan jammer. Oh, hier is die. Ja, ik heb hem gevonden. Gelukkig. Dan kunnen we...
1: 70's at 6.
0: Ja, dat is dan toch wel een beetje... Hè? Zo hoort het. Want er zijn leuke verzoekjes binnengekomen. Wat dacht je van Brenda? Zij wil zometeen Beach Boys in the Morning horen. En die hoor je ook hier op Radio West. Uiteraard, zou ik bijna zeggen. Stuur je verzoekje nog even in, als je daar zin in hebt. Ook daarvoor geldt ronald@omroepwest.nl of 070-370-8080. 370-8080. Ik ben heel benieuwd naar jullie keuzes.

Het is een mooi liedje. Het is aangevraagd door Brenda. En Brenda wilde het dolgraag horen. Tears in the Morning. En eigenlijk gewoon omdat het zo'n mooi liedje is van de Beach Boys. En dat is ook zo natuurlijk. 70s at 6. Er zijn leuke plaatjes hoor die binnenkomen. Je kunt nog altijd bij je. Want we zijn wat dat betreft echt niet gierig met onze zendtijd. Als er een leuk liedje bij zit, dan moet dat gewoon kunnen. Er kwam er net ook nog ergens eentje binnen en die ga ik zeker draaien. Die is met Billy Ocean. Wie was dat ook weer? Nou, iemand had mij dat er ook van gevraagd. Oh ja, Veronique Jansen, die komt er zo meteen aan. Red Light Spell Danger. Vind ik een leuk liedje. Maar er was ook iemand en dat is Thomas. Thomas van Kuik en die zegt, nou, ik zou nog wel Rod Stewart willen horen uit de jaren 70. En Sailing, nou ja, als we het dan toch over mooie liedjes hebben en helden, hè? Inmiddels ook 80 jaar, Rod Stewart. En hij zeilt nog altijd de wereld over.

0: We hebben hier gewerkt met houtvezel. En dat is een materiaal wat je direct naar het plant opbrengt. En het onkruid komt daar niet doorheen.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Nou, dit is een spotspray-machine. En die doet hij op precisie, kan hij die richten op het onkruid.
3: En niet op het gewas zelf?
2: En niet op het gewas zelf.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
11: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: 6:30 is het. Dit is Radio West. West komt thuis zometeen, het laatste half uurtje, waarin we nog een plaatje in zijn achteruit gaan zetten. En dan kun je dan nog een verjaardagskalender mee verdienen. Jazeker, dat doen wij zometeen. Maar nu eerst naar André Kolen. Is hier aangeschoven. André, wat verschaft ons de eer? Goedenavond.
14: Goedenavond, Ronald. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Een roeiboot met daarin 9 mensen is vanochtend op de Rijn bij Valkenburg in aanvaring gekomen met een binnenvaartschip. 4 ambulances gingen naar de plek van het ongeluk om slachtoffers te helpen. Een aantal van de opvarenden is na de klap overboord geslagen. Omwonenden schoten te hulp en konden iedereen uit het water halen. De slachtoffers zijn door ambulancepersoneel nagekeken. En ondanks de opgelopen verwondingen hoefde niemand naar het ziekenhuis, meldt een woordvoerder van de politie. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt door de politie onderzocht. De Pride van Leiden in de eerste week van september laat zich niet ontmoedigen door de aanslag in Berlijn van afgelopen weekend. Volgens Lorenzo van Beek, organisator van Pride Leiden, is het incident ontzettend verdrietig. Toch ziet hij geen reden om het evenement minder groots te organiseren.
15: Kijk, het is heel simpel. Het is, als mens is het natuurlijk vreselijk dat zoiets gebeurt. En we moeten ons vooral niet laten ontmoedigen dat we niet meer naar mooie, grote, fijne, openbare evenementen gaan. Waar we in dit geval vieren dat we mogen houden van wie we mogen houden. Laten we ons allemaal vooral niet te bang gaan maken dat we nu allemaal thuis blijven. Want het leven is prachtig en dat moet gevierd worden.
14: Lorenzo van Beek was dat. Hij benadrukt dat veiligheid altijd aandacht heeft. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, gaat door met het plaatsen van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in de Javastraat in Den Haag. De verantwoordelijk wethouder Dubbelaar deed vorige week een dringend beroep op het COA om hier voorlopig mee te stoppen, omdat het niet goed zou zijn voor het draagvlak in de wijk. Maar het COA houdt vast aan de gesloten overeenkomst met de gemeente Den Haag. Het pand aan de Javastraat is door het vorige college aangewezen als locatie waar 45 alleenstaande minderjarige vluchtelingen mogen worden opgevangen. Het gaat dan om jongens tussen de 15 en 18 jaar oud. Woede na diefstal op de begraafplaats van Welier. Meerdere bronzen beeldjes zijn daar afgelopen periode gestolen. En de maker van grafmonumenten, René Nederpelt, die heeft er geen goed woord voor over.
16: Wat bezielt dit tuigend om dit te doen? Hoe harteloos ben je? Nou, het is natuurlijk brons en ze denken dat er heel veel waarde aan zit. En inderdaad, de winkelwaarde is behoorlijk hoog. Maar als je dit naar de oud-ijzerboer brengt, die geweegt het, wat zal het wezen? Denk een kilootje of twee. Wat krijg je daar nou voor? Bij elkaar 15 euro misschien als je geluk hebt. Het is de moeite niet eens waard. Laat staan het verdriet.
14: Een boze René Nederpelt en hij pleit voor cameratoezicht op de begraafplaats in de Lier. Meerdere gemeenten die passen de inzameling van grof vuil morgen aan in aanloop naar de hogere temperaturen. Het kan in onze regio 32 graden worden. En daarom sluit de Milieustraat in Leiderdorp om 2 uur de deuren. In Alphen aan de Rijn wordt het afval eerder opgehaald dan normaal. Dus zet daar je container voor 6:30 aan de straat. En ook in Den Haag wordt het afval en grof vuil eerder opgehaald. En gaan de afvalbrengstations dicht om 2 uur. De zee aan de noordkant van Scheveningen is nu gevaarlijk. De reddingsbrigade heeft de rode vlag gehezen en dat betekent ga niet zwemmen. En op de stranden van Kijkduin en Schravenzanden wappert de gele vlag. Pas op met zwemmen, de zee is gevaarlijk, is hier de waarschuwing. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
13: Dankjewel André en een fijne avond. Dan gaan we naar Huub Mizee, want die weet dan weer qua weer hoe de vlag erbij hangt.
17: Vanavond en komende nacht zijn er brede opklaringen en het blijft verder droog. We hebben een zuidwest tot westenwind, matig, en die wordt geleidelijk aan oostelijk, zwak tot matig, later zuidoostelijk en vannacht daalt de temperatuur tot ongeveer 17 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en bij een zwakke tot matige zuidoost tot zuidenwind die later zuidwestelijk wordt, wordt het morgen ongeveer 32 graden. Langs de kust komt wat wind van zee en dan koelt het daar ook iets af. Donderdag zijn er perioden met zon, wordt het 27 graden. Vrijdag komt er mogelijk een regen- of onweersbui en dan wordt het ongeveer 24 graden.
13: Dankjewel Huub en dit was het regionale nieuws. Wil je nou meer nieuws? Kijk dan even op onze Radio of Omroep West app of anders op de site omroepwest.nl.

0: Lucht je dit? Niks mis mee. Hoor eens eventjes. Tipcall, Tropical en Barbados. 70s at 6. Het was niet mijn keuze. Het was de keuze. Ja, ik heb hem uiteraard wel gekozen. Maar het was de keuze van Sam. Hij stuurde hem vanochtend al. Maar Ronald@omroepwest.nl. En stuurde net nog even een herinnering. Had je mijn verzoekje nog ontvangen? Zeker, Sam. En hier heb je hem dan. Maar ja, kan ze niet allemaal tegelijk draaien. Maar bij deze voor jou. Zometeen kijken we ook nog eventjes in het lijstje. Maar we moeten ook nog even van onze Omroep West verjaarskalender af. En dat doen we op deze manier.
1: In zijn achteruit.
0: We gaan in zijn achteruit. Ja, dat is zo'n liedje wat nou ja, eigenlijk iedereen kent uit de jaren 70. Want dat hebben wij gisteren wel geleerd hier. Dat het wel een beetje synchroon moet lopen, zeg maar, met het decennium wat centraal staat tussen 6 en 7. Nou, dus zijn we in de jaren 70 terechtgekomen. Die hint krijg je al van me. En dan hebben we natuurlijk een liedje klaarstaan in zijn achteruit. Zullen we eerst maar eens eventjes luisteren? Wacht even. Ho, er gaat iets mis. Wacht even. En ik weet ook al wat er misgaat. Dat komt omdat we net even een bronnetje te weinig hebben. Wacht even. Zet ik dit even af. En dan doen we deze stil. En dan, zoals beloofd, hier is de opgave.

Ik vraag me echt of iemand hier chocola van zou kunnen maken. Maar het kan, hè? Het kan dat je dat wel kan. 070-390-5454, maar omdat die niet makkelijk is, doe hem nog een keertje, hoor.

Nou, echte fans, kom maar door. 070-390-5454. 070-390-5454. Raad het liedje in zijn achteruit. Ik vind het sowieso knap dat je het herkent. We doen het voor een leuke Radio West goodie vandaag. 070-390-5454. Doe je best en nou ja, schot voor de boeg kan ook altijd. Hè. Is geen enkel probleem. Maar dan hebben we elkaar wel even lekker gesproken. Dit is Casey and the Sunshine Band. And Get Down Tonight.

0: ja. Casey and the Sunshine Band. En Get Down Tonight. We hebben dus gehoord dat hij in een plaatszaak werkte en dat regelmatig mensen kwamen en die zeiden, ja, ik zoek dat liedje, maar ik zou niet weten wat de titel is. En dat ze dat dan gingen zingen en zo. En toen heeft hij zich voorgenomen dat, nou, als ik ooit artiest word,
1: in zijn achteruit,
0: dan komt die titel met enige regelmaat voor. Nou, dat bleek ook wel in dit nummer natuurlijk. Nou, eens even kijken. We hebben een opgave in dit programma. Ik ga hem even laten horen. Eerst nog even de opgave.

0: Ja, en daar moet je dan toch op een of andere manier maar chocola van weten te maken. En nou ja, ik geloof dat... Is het Ruud of Ruurt? Even kijken hoor. Ruurt, ja. Ruurt Admiraal. Ruurt. Oh, eerst John. We gaan eerst naar John. Sorry, John. John.
1: Hey, Ronald. Goedemiddag.
0: Oh, dat is mijn grote vriend uit Warmond. John Martinez. Ja.
1: Ja, ik hoor je haast niet. Het is tos.
0: Waarom hoor je me niet?
1: Nou, het is krakend, rommelend geluid. Dus
0: ja, zo, dat is story, dus als, story, of my, story as of my life, joh. Dat is,
1: Ik loop naar een andere plek, maar het stoort als een gek.
0: Het is dat ze me er nog voor betalen, hè? Het is dat ze me er nog voor betalen.
1: Ja, toch nog. Maar ik denk dat, ja?
0: Ja, nee, je mag het zeggen, hoor. Je mag het zeggen.
1: Ik denk dat het DJ Kael is After Midnight.
0: Hoppik. Nee, die is het niet. Nee, die is het niet. Die is het niet. Nee. Dus terug. Nee, maar leuk dat je het in elk geval probeert. Nee, dat is niet het juiste antwoord. Ik zou zeggen, in zijn vooruit richting de maaltijd. Of straks naar kijken naar... we zijn er bijna, want dat komt er ook weer aan, geloof ik.
1: Ja, oké.
0: Hey, groetjes, John. Hoi.
1: Hoi.
0: Oh, biertje pakken kan ook, natuurlijk. Veronique, goedemiddag, goedenavond.
2: Hey, goedenavond, hallo.
0: Hoe is het?
2: Ah ja, prima. Helemaal ja? Goed. Ja, met jou ook.
0: Dat is ja, met mij ook. Prima.
2: Fijn.
0: Veronique, je belt, daar bellen we niet voor. Hoewel dit altijd wel leuk is meegenomen om dat even van elkaar te weten. Maar jij leek uit de muzikale brei die wij lieten horen wel chocolade kunnen maken. Welke plaat denk jij dan dat het is?
2: Nou, ik denk dat het Hey Girl van Grupo Sportivo is.
0: Hey Girl van Grupo Sportivo, denk jij? Ik ga even kijken, hoor. Of ik even de oplossing... Oh, wacht even. Er gaat iets lopen hier wat niet moest lopen. Wacht. Het is niet helemaal mijn dag. Maar de oplossing komt er nu aan. Wacht even. Dat is deze. Even kijken. Ja?
2: Kijk eens.
0: Hey Girl! Ja, dat is hem. Natuurlijk.
2: Ja, mooi.
0: Wat een leuk liedje ook, trouwens, hè?
2: Zeker, ja. Ik vind het hartstikke leuk, ja.
0: Ben je altijd muzikaal gezien zo, wel bij de Quivive, zeg maar, of niet?
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Muziek is wel een grote passie voor mij, ja, kun je wel zeggen.
0: Ja. Nou, hartstikke mooi.
2: Ik had die LP ook van Grupo Sportivo,
0: Ja, het is ook een leuk bandje, hè? Het is echt een leuk bandje. En ze treden nog steeds op, volgens mij. En ze maken ook nog nieuwe muziek. Dus wat dat betreft is dit nog altijd volop in leven. Hans van den Burg en zijn mensen.
2: Nou, mooi. Ja, doen ze goed. Ja.
0: Jij wint en daar kun jij de handjes mee dichtknijpen. Jij zult altijd weten wanneer alle presentatoren van Radio West jarig zijn. Want jij krijgt van ons de Omroep West verjaarskalender. Daar staan foto's op, maar er staan ook allemaal andere leuke dingetjes op. En er staan ook de verjaardagen op van degene die wel eens op de radio voorbij hoort komen.
2: Hartstikke leuk. Altijd al willen hebben. Leuk.
0: Ja, hè? Ja, dat dacht ik al. En bij deze kunnen we ook zeggen, je leven zal nooit meer hetzelfde zijn, Veronique, hè?
2: Nee, precies. Nee.
0: Nou, ik ga je groeten. De applaus is nog een keer voor jou. En dan zetten we het liedje ook even lekker op.
2: Fijn, dankjewel.
0: Oké, de groetjes. Hoi, hoi.
2: Groetjes. Doei, doei.

Ja, heerlijk. En dat was dan ook de oplossing. En Veronique heeft hem helemaal goed. En nou goed, zij wint die prijs. Morgen zetten we er weer eentje in zijn achteruit. En die is dan van de jaren 80 natuurlijk. Ik had nog een verzoekje liggen. Ik denk, ja, die moet ik toch even doen. Die is van Roy en die wenst ons allemaal een warme, mooie, warme zomeravond. Het is Leander Ross.

Kater van de Liefde, dat kan iedereen gebeuren natuurlijk. Leuk liedje, dankjewel Roy, voor het indienen in elk geval van dit verzoekje. Voor de kopstaartplaat is het simpel, hè? Ja, song is het woord. En je kunt ronald@omroepwest.nl vast gebruiken om jouw liedje te nomineren. Ik heb er nog eentje voor dit uur.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de Westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de personenauto die vanmiddag crashte in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Egg.
10: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
9: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
12: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
13: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
14: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
15: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
16: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
17: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
18: Voor 89.3 FM.

0: Eerst Wordt Wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, oh, it's long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn Kortrijk.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West Wordt Wakker op Radio West. Uh-huh.

0: We hebben hier gewerkt met houtvezel. En dat is een materiaal wat je direct naar het plant opbrengt. En het onkruid komt daar niet doorheen.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Nou, dit is een spotspray-machine. En die doet hij op precisie, kan hij die richten op het onkruid.
3: En niet op het gewas zelf?
2: En niet op het gewas zelf.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
1: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
0: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
7: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar en dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
6: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
9: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
10: Omroepwestadverteren.nl.
11: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
12: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door Madurodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
13: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
14: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
4: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op TV West.
1: Hart.

Jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren. Wat zeg je? Vieze woorden. Het hoort niet wat je doet. Je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden. Jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: We hebben hier gewerkt met houtvezel. En dat is een materiaal wat je direct na het planten opbrengt. En het onkruid komt daar niet doorheen.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Nou, dit is een spotspray-machine. En die doet hij op precisie, kan hij die richten op het onkruid.
3: En niet op het gewas zelf?
2: En niet op het gewas zelf.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren naar schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
6: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
5: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
8: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
7: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
9: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
11: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.

0: heks, bitch, dat soort dingen. Vaak wel negatief.
1: Als we ook wat breder kijken naar die lokale politiek, bijvoorbeeld naar wethouders, burgemeesters, kan je echt alleen maar zeggen dat vrouwen echt nog flink ondervertegenwoordigd zijn.
2: Vrouwen in het openbaar bestuur hebben nog steeds te maken met seksisme, verbale agressie en allerlei andere barrières.
3: Je reageert emotioneel of gaat alles wel goed met je? En dan denk ik, ja, waarom zou het niet goed gaan?
0: Als ik het doemscenario voor mij is dat het steeds conservatiever wordt en dat de rechten van vrouwen weer ingeperkt worden. Als ik het positief zie, denk ik, we gaan nu staan met z'n allen en we gaan gewoon ons uitspreken.
2: Je ziet het in de documentaire Scherpe Tongen. Vrouwen en macht in de lokale politiek. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: We hebben hier gewerkt met houtvezel. En dat is een materiaal wat je direct naar het plant opbrengt. En het onkruid komt daar niet doorheen.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Nou, dit is een spotspray-machine. En die doet hij op precisie, kan hij die richten op het onkruid.
3: En niet op het gewas zelf?
2: En niet op het gewas zelf.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
2: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het Homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
6: In the past days, I've seen the courage of the LGBTI plus community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
5: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
7: Die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier 1 meter lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
5: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
9: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
8: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
10: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
11: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
12: Tot 11 uur, romantiek op

Romantiek op West.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, it's long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje Kattex.
2: Ja, wij zijn Kattex.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: We hebben hier gewerkt met houtvezel. En dat is een materiaal wat je direct naar het planten opbrengt. En het onkruid komt daar niet doorheen.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Nou, dit is een spotspray-machine. En die doet hij op precisie, kan hij die richten op het onkruid.
3: En niet op het gewas zelf?
2: En niet op het gewas zelf.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Ongekende nieuwe krachten in Driefliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Driefliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Elf uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt in Amsterdam die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke Japanse eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. En die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om het leven en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïnse minister noemde het gesprek openhartig en benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Bij het homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, 10 mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. De sfeer was rustig. Sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en voorzitter Dansen van het COC. En ook in andere steden werd vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De brand in het Franse Gironde is nog altijd stabiel, maar niet onder controle. Het vuur is vandaag zeker 14 keer opgelaaid, meldt het departement. Opnieuw raakte in het gebied een brandweerman gewond. Het aantal gewonde brandweermensen is daarmee opgelopen tot 110. De inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Wel moeten ze een tas klaarzetten voor als ze mogelijk weer weg moeten. Mensen die naar het gebied willen ten noorden van de rivier Garonne zijn welkom, zegt het departement. Maar vakantiegangers mogen niet naar de getroffen gebieden, verder naar het zuiden. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei kwam er ook al koolmonoxide vrij in diezelfde flat. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen een zonnige en droge dag. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: De zomer van 26, droogte, bosbranden, hittedoden. Op de radio zei vanmiddag een wetenschapper dat het door klimaatverandering komt. Klimaatverandering, komt die nou mee? Nooit iemand over gehoord. Had ons dan gewaarschuwd? Als die wetenschappers zeg 10 jaar geleden gewoon aan de bel hadden getrokken, nou dan weet ik zeker dat politici maatregelen hadden genomen. Goedenavond en welkom bij Het Oog. We hebben het al vaak gezegd, we blijven er ook blij mee en trots op. Het Oog bestaat dit jaar 50 jaar. 1976 begon het allemaal. En ook toen was het een hete zomer met lange periodes van droogte en lage waterstanden. Lager nog dan nu. Hydroloog Nico Wanders komt straks op bezoek en vertelt ons wat de lessen waren van 1976 in het watermanagement. Ook 1976, die geweldige hit The Boys Are Back in Town van Tin Lizzy. Gitarist Ad van den Berg deed ooit auditie voor die band. En hij werd ook aangenomen, maar hij zei nee. Daar komt hij straks over vertellen in de uitzending. En dan hebben we het ook over de aanstekelijkheid van dat nummer. Droogte, opwarming, pyromanen, maar er is nog een reden voor de bosbranden. De leegloop van het platteland en het vertrek van boeren. We gaan het uitleggen aan de hand van Spanje. Maar laten we beginnen met het nieuws van
1: dinsdag 28 juli.
2: De natuurbranden in Frankrijk en Spanje zorgen nog altijd voor veel problemen. Niet alleen op de grond, maar ook in de lucht.
3: Net of je onder een vulkaan zit, zeg maar, die uitbarst.
2: De rook kan honderden kilometers door de lucht trekken en veroorzaakt talloze gezondheidsklachten.
4: If you inhale, you can start to have like headache, vomiting, abdocramps and after the next step is just to be like unconscious.
2: Apothekers in Frankrijk hebben daarom extra mondkapjes op voorraad.
5: The state government sent us a lot of masks in boxes like this and we are allowed to give 2 masks per customer at risk.
2: Een hulpmiddel voor nu, maar longartsen waarschuwen dat de rook ook op de lange termijn gevaarlijk blijft.
6: Mensen die in de omgeving van bosbranden wonen, uiteindelijk meer kans hebben om te overlijden aan een longziekte.
2: Een grote politieactie in Amsterdam-Nieuw-West.
7: Het was wel een spannend iets. Dit is Nieuw-West, maar dit leek wel Wildwest.
2: Zwaar bewapende agenten achtervolgden een auto die afgelopen nacht mogelijk betrokken was bij een plofkraak in Duitsland.
7: Die kwam als maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier gemeten de lucht in.
2: De auto crashte en bleek vol met explosieven te liggen.
8: En dat betekent dat er wel een grote knal vrijkomt met mogelijke schade aan gebouwen en ramen. Vandaar dat we ruim hebben afgezet en ruim hebben ontruimd.
2: De politie is nog op zoek naar de inzittenden van de auto. Bij het Homo-monument in Amsterdam is de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht.
9: Toen wij zondag het nieuws zagen, toen dachten wij dat de community de behoefte zou hebben om samen te komen. Dus daar wilden we graag een moment voor organiseren en ruimte voor maken.
2: Honderden mensen hebben bloemen gelegd, maar de herdenking is tegelijkertijd een soort protest.
10: Terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
2: In Amsterdam is het deze week Pride. De aanslag in Berlijn is voor deze man geen reden om niet te gaan.
10: Je hebt gewoon een aantal gekke mensen op de wereld. En daar moeten we elkaar tegen beschermen. Zoals de koningin zei, elkaar vast blijven houden.
2: Iets heel anders. Voor een aantal mensen is de vakantie dit jaar slecht begonnen.
11: We kwamen hier niets vermoedend rustig aanrijden en toen zat hij klem.
2: In ampere weektijd zijn al meer dan 10 caravans vast komen te zitten op een nieuwe brug in het Gelderse Groesbeek.
11: En de volgende zijn wij die weg worden gesleept.
2: De schuld van de gemeente, want de nieuwe brug is een stuk smaller.
11: Al zoveel van dit soort ongelukken is gebeurd, moet je als gemeente toch gaan nadenken van is dit wel een goede situatie.
2: Aan de automobilisten ligt het dus niet, blijkt ook uit een rondje over de campingvelden.
12: Het is gewoon rustig aanrijden en zorgen dat je een beetje een normale bocht maakt en niet te krap.
13: Want ik heb wel een lang ding achter me hangen.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
12: Iedereen kan het, maar ze moeten wel durven.
2: De krant van morgen die is alvast gelezen en samengevat door Jan van der Putten.
14: Het gaat nog niet echt lekker met het nieuwe EU-migratiepact, lezen we in de Telegraaf. Italië blijft weigeren om asielzoekers uit andere EU-landen terug te nemen als die via Italië Europa zijn binnengekomen.
2: Een valse start zou je zeggen, maar de Europese Commissie noemt het normaal dat niet alles vanaf de eerste dag meteen goed gaat. Brussel komt in oktober met een eerste rapportage.
14: Als Nederland echt een succesvol techland wil worden, moet er beter worden samengewerkt. Te beginnen met belangrijke techregio's Amsterdam en Eindhoven. Dat is de boodschap van techfilosoof Haroun Scheik in het Parool.
2: Links en rechts hoor je dat we minder afhankelijk moeten worden van de VS en China. Maar dan moet er nog veel gebeuren.
14: Haroun Scheik constateert, we halen er nu niet voldoende uit. Stop met langs elkaar heen werken en sla de handen ineen.
2: Het Nederlands Dagblad schrijft over vernielingen in een bedevaartsoord in Bosnië en Herzegovina. Op de heuvel der verschijningen in het pelgrimsoord Medjugorje is een Mariabeeld beklad met zwarte verf.
14: Op de heuvel zou Maria, de moeder van Jezus, 50.000 keer zijn verschenen. Een Poolse man noemt dat oplichting en sticht uit woede brand in een kapel. Hij riskeert een celstraf van 5 jaar.
2: Eind vorige maand vielen er fikse hagelbuien, vooral in de regio Hilversum. Schadeherstelbedrijven hebben er nog altijd de handen vol aan. Trouw ging kijken bij een bedrijf met een hagelscanner.
14: Een man uit Blaricum komt langs met zijn groene Mini. 880 deuken telt de scanner. Die zitten niet alleen bovenop, maar ook opzij.
2: Klanten moeten wel even geduld hebben voor de zaak gerepareerd is, want dat kan pas in september.
14: En het Haagse Historisch Museum mag in zijn handjes knijpen. De erfgenamen van verzamelaar Kees van Rutten hebben het museum een aantal Golden Earring objecten geschonken. Haags erfgoed, schrijft de Volkskrant.
2: Het zijn spullen als een gesigneerde gitaar van George Kooijmans, een spijkerjack van Barry Hay en een gouden plaat voor het album Naked Truth.
14: Kees van Rutten was een groot Earring-fan, maar vooral een groot verzamelaar. Het Haagse Historisch Museum wordt op dit moment gerenoveerd. Het publiek kan de spullen over 2 jaar komen bewonderen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Mika Millar was dat, A Little More Time for Love. De Spaanse bosbranden zijn enerzijds het gevolg van klimaatverandering, maar er spelen ook andere factoren. Bijvoorbeeld de leegloop van het platteland. Door grote demografische verschuivingen in Spanje kan het vuur op het platteland meer dan ooit goed om zich heen slaan. Journalist en Spanje-kenner Samuel Wittewijn Gómez. Goedenavond, leuk dat je er bent.
1: Goedenavond.
0: Dank dat je bent gekomen. Het is wel heel heftig om te zien wat er nu aan de hand is in Spanje.
1: Het is heftig, het is ook pijnlijk. Spanje heeft een lange geschiedenis van grote natuurbranden. Maar met name de natuurbrand in de omgeving van Ávila, in de buurt van Madrid, die nu gaande is. Het is de grootste natuurbrand ooit in Spanje. Mensen zijn hun huis kwijt. Vee en wilde dieren zijn omgekomen in het vuur. En er zijn stukken prachtige natuur tot as gereduceerd. Dus ja, het is pijnlijk om te zien.
0: Ik zag ook beelden dat op sommige plekken de brandweer gewoon niet meer de apparatuur en de manschappen had om op te komen dagen.
1: Ja, ik luisterde vandaag naar een ervaren brandweerman. En hij zei dat hij nooit zulke grote of zulke woeste en onvoorspelbare vlammen had gezien. Het leek dat deze natuurbrand een eigen wetten hadden. Ze konden niet voorspellen wat er ging gebeuren. En het enige wat ze konden doen is de randen proberen te blussen en hopen dat het weer beter werd. En het is pas vandaag dat het wind gestopt is met waaien, dat de uitbreiding gestopt is van het vuur. Dus eigenlijk hebben we nu te maken met vuren die niet meer te blussen zijn. Het is vooral hopen dat het weer gunstig is. Anders blijft het vuur zich verspreiden.
0: Het waren voor het vuur optimale condities. Aanhoudende droogte, harde winden, et cetera.
1: Het was ook een natte lente, waardoor er veel vegetatie is ontstaan. En de zomer is vroeg begonnen en meteen heel heet, met hoge temperaturen, waardoor al die vegetatie in één keer opgedroogd is. En zo is een heleboel brandstof ontstaan.
0: Nou, er zijn meerdere factoren, maar één daarvan is ook de leegloop van het platteland. Dat is eigenlijk iets waar je niet meteen aan denkt. Hoe werkt dat?
1: Kijk, we hebben nu te maken natuurlijk met klimaatverandering. Maar Spanje heeft altijd heel hete zomers gehad. Dus nu is het erger. Maar de reden dat de natuurbranden zo historisch groot is, is dat het land compleet veranderd is. Spanje was een agrarisch land. En in een paar decennia is het een stedelijk land geworden. En dat begon eigenlijk in de jaren 60. Toen was Spanje nog heel arm. En het regime van generaal Franco heeft besloten dat Spanje snel moest moderniseren. En wat ze toen gedaan hebben, is veel investeren in de steden, in de industrie. En het platteland werd verwaarloosd, waardoor miljoenen mensen, gedwongen of niet, in de steden werk moesten gaan zoeken.
0: En hoe heeft dat factoren gecreëerd die gunstig zijn voor bosbranden?
1: Kijk, als ik het heb over leeg Spanje, moeten om de omvang te begrijpen. Er zijn plekken waar de gemiddelde dichte bevolking 1 persoon per vierkante meter is. En er zijn 3000 dorpen die officieel leeg zijn verklaard. Dus dorpen met huizen en kerken waar niemand meer woont. Er zijn ook heel veel dorpen waar wel een handvol mensen wonen. Maar ze zijn meestal oud en ze kunnen het land niet meer bewerken. Waardoor wat er gebeurt is dat grote stukken land dicht gegroeid raken. Er is geen vee om te laten grazen. De bossen worden niet onderhouden. Dus er is een grote ophoping van dorre takken, van struik. En die gebieden zijn verwaarloosd. Dus als effect keert de natuur terug, wat positief is. Maar we hebben nu met de natuur te maken waar als er een brand ontstaat, zoals in dit geval door een menselijke handeling, kan die brand zich heel snel verspreiden door grote, dichtgegroeide stukken land.
0: Want normaal kan zo'n brand zich verspreiden tot het onderbroken wordt door bijvoorbeeld bebouwing of een weg waar even niets is, waar wat makkelijk vlam vat. Of landbouwgrond waar dan een soort afrastering zit. Of misschien water ergens tussenin kan stromen, dat soort dingen. Maar jij zegt woekerend land,
1: ja,
0: wat niet meer wordt beheerd, is ideaal voor vlammen.
1: Ja, gek genoeg wel. Je zou denken, het is goed voor de natuur. En dat is zeker zo. Maar mensen hebben dat land eeuwenlang bewerkt. En in één keer, binnen een paar decennia, is het leeg gelopen. En dat gebeurde door beleid. Waardoor het gebeurde heel snel. Het land heeft zich Er is een grote accumulatie geweest van vegetatie. En niemand die dat land bewerkt en onderhoudt. Waardoor ja, dan krijg je met zulke grote branden te maken.
2: Wat zijn het dan voor gebieden als iedereen in relatief korte tijd is weggetrokken, het een beetje overwoekerd raakt en ja, er dan nog een paar mensen achterblijven?
1: Het zijn bijzondere plekken. Het zijn bijzondere,
2: ja, kan je dat schetsen? Ben je daar geweest?
1: Zeker, zeker. Je hoeft gewoon vanuit een van de grote steden, Bilbao, Madrid, Valencia of Barcelona, te rijden. 1 uurtje of 2. Dan kom je bij prachtige kleine wegetjes langs de bergen. Het wordt steeds, het is bosachtig. En je vindt snel allemaal dorpjes met een paar huizen. Er wonen meestal mensen, maar heel weinig. Oude mensen, veel, soms katten op straat, soms een beetje vee. Maar een grote stuk land waar helemaal niks gebeurt. Er gebeurt heel veel, maar er zijn geen mensen. Het zijn heel magische plekken. Vaak zonder internet of telefoonverbinding.
2: Maar niet sneu, het is niet naargeestig.
1: Het heeft ook iets tragisch natuurlijk. Ik ben in een grote stad opgegroeid, dus ik kijk het. Misschien romantiseer ik die toestand.
2: Ja, dat snap
1: maar
2: ik
1: voor
2: ook.
1: De mensen die moesten weggaan, was het wel een tragische en ook een heel snelle omwenteling. Want die plekken werden eeuwenlang bewoond en nu zijn ze helemaal leeg geraakt.
2: Ja, je gaat de boeren ook nog wel missen als ze er niet meer zijn.
1: Zeker.
2: En het is natuurlijk ook een functie van boeren, is dat ze land beheren en daarmee misschien letten op vuur bestrijden.
1: Boeren zijn heel belangrijk, maar we moeten erbij zeggen dat het gaat om extensieve veehouderij. Dus aan de bio-industrie heb je helemaal niks. Het moet gaan om vee dat vrij loopt.
2: Een weiland begraast.
1: Precies, om de vegetatie in toom te houden. Het is ook belangrijk dat men er meer gebruik gaat maken van het land, zoals dat eeuwenlang gebeurd is, door de vruchten uit het bos en uit het land te gebruiken. Er is heel veel te doen, maar we wonen allemaal in grote steden, of in een land zoals Spanje wonen de meeste mensen in steden. Het land is verwaarloosd. En dan krijg je deze eigenlijk sneeuwe toestanden met weinig mensen en vooral verwoestende natuurbranden.
2: Is er ook nu discussie over?
1: Zeker.
2: Over hoe dat in de toekomst anders moet?
1: Het is wel een onderwerp. In de zomer komt het steeds terug. Boswachters en deskundigen zeggen, het echte werk moet in het voorjaar beginnen. Nu is het te laat. We moeten meer investeren in het binnenland. Het wordt elke keer gezegd. Maar op die plekken wonen weinig mensen. Die stemmen niet. Dus na de zomer wordt er weer gesproken over

0: Ja, het wordt wel veel geïnvesteerd in het blussen. Daar is Spanje heel goed in. Maar ja, weinig in andere activiteiten. Dus je ziet wel dat er veel windparken en zonenergieparken worden neergezet op dat soort plekken. Maar ja, dat trekt geen mensen aan. En vooral geen mensen die het land kunnen bewerken en op een natuurlijke manier kunnen onderhouden.
1: Doet het jou pijn als Spanje-kenner en liefhebber?
0: Ja, zeker, zeker. Want ik ken ook veel van de plekken die nu rondom Madrid en ook in Castellón. Heel mooie plekken. Ook een beetje magisch, want je rijdt weg uit de stad en je belandt heel snel op dat soort gebieden met riviertjes en een enorme uitgestrektheid. Dat is vooral heel, heel bijzonder om mee te maken. En het doet pijn om te zien hoe eigenlijk zo'n schitterend land leidt onder deze...
2: In vlammen opgaat, als je het kort door de bocht zegt.
0: Ja, niet, gelukkig is er veel meer land. Maar ja, het duurt heel lang voor zo'n gebied om weer normaal te worden, zeg maar. Het duurt voor ons 5 jaar is veel tijd, maar voor de natuur is heel weinig. Dus het gaat misschien 50 jaar duren of decennia lang om het weer op die manier te zien. Het groeit allemaal langzaam. Kom weer eerst struikgewassen enzovoort. Dus er is wel een proces. Na een paar jaar kan je al zien dat het beter gaat. Maar de gevolgen zullen decennia lang duren.
1: Dankjewel, Samuel Witteveen-Gomez. Dank je hartelijk.

0: John Mayer in the Blood. Ja, we beginnen het volgende onderwerp met een fragment uit de jaren 1970... dat oudere radioluisteraars misschien mild nostalgisch zal maken. De waterstanden.
1: Mainz, 282, plus 9. Bingen, 150, plus 2.
0: We hadden het eerder over Spanje, maar klimaatverandering heeft uiteraard ook in Nederland de nodige gevolgen. De waterstand van de Rijn

0: is nu buitengewoon laag. Nog niet een record, want dat was 50 jaar geleden, in 1976. Toen stond het water nog lager. Terug in de tijd met hydroloog Nico Wanders van de Universiteit Utrecht. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Het was ook een uitzonderlijk hete zomer, hè, 1976.
1: Uitzonderlijk heet, en zeker als je bedenkt dat dat 50 jaar geleden voorkwam, toen klimaatverandering nog minder in gevolgen had, in elk geval voor het weer, dan dat op dit moment het geval is.
0: En de droogte, hoe erg was dat in 1976?
1: Ja, dat was eigenlijk nog een verrassender event, omdat het relatief nog wat koeler was. En wat je eigenlijk ziet in dat jaar, is dat het heel lang duurde. Dus we hebben hele lange tijd, eigenlijk vanaf het begin van het voorjaar, denk aan maart, tot en met eind augustus bijna heel weinig regen gezien. En dus eigenlijk heel langzame, ernstige opbouw ook. Want als je de archiefbeelden bekijkt, dan zie je wat voor impact dat had op het landschap. Impact van die droogte gehad.
0: Maar toen werd het gezien als een speling van de natuur. Als iets dat gewoon af en toe kon gebeuren en toevallig een keer aan het gebeuren was.
1: Ja, en in zekere zin is dat natuurlijk ook zo. Want we hebben daarna eigenlijk 30 jaar lang bijna geen droogte gezien. We hebben ernstige overstromingen gezien in de jaren 90. En pas in 2003, toen kwam er weer een droogte waarvan Nederland dacht, Oké, we moeten hier iets aan gaan doen. En toen eigenlijk de volgende was in 2018. En nu de laatste paar jaren zien we er veel te veel. Dus nu zien we wel echt een verandering daarin. Maar eigenlijk was het ook een geïsoleerd event in een vrij lange geschiedenis.
0: Zijn er dan toen wel maatregelen genomen? Of zijn er lessen uitgetrokken? Hoe zijn ze daarmee omgegaan?
1: Ja, eigenlijk relatief beperkt. Maar dan moet je ook voorstellen, dat is een ander landschap. Een landschap waar veel kleinschaliger is. Dus je denkt ook boerenbedrijven zijn kleinschaliger. Er was veel minder nationale coördinatie op het gebied van hoe gaan we het water verdelen. En eigenlijk hebben we dat met name opgepakt na 2003. Waarbij we kregen weer heel veel ernstige gevolgen. En toen heeft de overheid ook maatregelen genomen als een landelijke commissie waterverdeling. Dus die kijkt door het hele land hoe erg is die droogte. En waar moet dat water dan heen? En we hebben ook reeksen opgesteld, verdringingsreeks heet dat dan. Van wat is dan, vinden we het allerbelangrijkste? Wat vinden we dan iets minder belangrijk? Enzovoort, enzovoort. Maar dat was in 1976 nog niet. En mensen waren eigenlijk veel meer op zichzelf aangewezen wat dat betreft.
0: Wat waren de gevolgen toen?
1: Ja, je ziet enorme gevolgen in de landbouw. De waterschappen waren nog niet zo sophisticated, voor het Nederlands te woord, maar geavanceerd als dat ze nu zijn. En je ziet eigenlijk dat mensen veel meer hun eigen watervoorziening deden. En dat betekent dus ook dat als boeren op een gegeven moment het was ook echt uitzonderlijk lange tijd. Je moet denken aan 200 mm minder aan neerslag. Dat is ongeveer een kwart van het jaar. Totaal, dus dat is best wel aanzienlijk. Hadden ze opeens niet. En dan moesten ze dus uit de grond gaan trekken. En op een gegeven moment zijn die voorraden ook op. Plus dat de pompen ook nog niet zo goed waren als dat ze nu zijn. We kunnen niet zo diep pompen. Konden toen niet zo diep pompen.
0: Die konden gewoon niet sproeien
1: op een gegeven moment. En dan zie je echt, als je de oude foto's bekijkt, zie je echt akkers die compleet verdroogd en verdord zijn. Ja.
0: En oogsten die mislukken van fruit en dat soort dingen.
1: Ja, dan gaan die fruitbomen ook dood op een gegeven moment. En dat is een gevoelbaardige klap.
0: Maar er was toen niet een gedachte van, hier gaan we ons op voorbereiden voor de volgende keer. Want ze dachten, dit is gewoon een eenmalige gebeurtenis. Dikke pech. Hoe is dat nu? Want nu beginnen we langzaamaan toch wel ons te realiseren dat het structureel is. Nederland is een droogteland aan het worden.
1: Ja, van waterland naar droogteland kun je eigenlijk zeggen hier. En wat we nu zien is dat er ook een omschakeling is van, we moeten niet alleen maar water zo snel mogelijk naar de zee brengen. We moeten in sommige tijden ook juist kijken, hoe kunnen we dat water beter bij ons houden? Dit soort droge situaties dat we op dit moment zien, de baas te kunnen zijn.
0: Want het meeste water komt met een tamelijke rotvaart via de rivieren het land binnen.
1: Ja.
0: En het wordt met even grote rotvaart de zee weer ingedumpt. Want wij dachten altijd vroeger, we hebben heel veel water, daar moeten we snel vanaf.
1: Ja, en dat heeft ook wel een doel. Want dat water wat ons land binnenkomt, daar houden we bijvoorbeeld ook de scheepvaart mee mogelijk richting Rotterdam. Nou, dat is een behoorlijke economische activiteit. Maar dat betekent wel dat die schepen liefst zonder sluizen richting Duitsland kunnen. En dat doen ze op dit moment ook. Maar daarvoor hebben we heel veel water nodig. Omdat anders de zee ons land binnendringt via die mooie opening die we in Rotterdam hebben. Dus we moeten dat water eigenlijk naar buiten duwen met heel veel zoetwater. Tegelijkertijd vullen we ook ons IJsselmeer ermee. Maar dat verdampt ook weer deels. Dus je ziet dat we dat water ook echt nodig hebben. We zijn wel een beetje verwend wat dat betreft. Dat water komt altijd naar ons toe. En we zijn ook gewend geraakt aan het te gebruiken.
0: Maar we hebben er ook te veel van. Dat is het complexe. Het ene seizoen heb je te veel water en het andere seizoen te weinig water.
1: Nou, en dat maakt het vakgebied hydrologie nu ook uit zijn uitdaging. En ook voor de watermanagers en de waterschappen. Het is een hele grote uitdaging. Want zelfs in de zomer heb je de ene periode helemaal niks. En dan krijg je zoals dit weekend een paar heftige buien. Ja, stel dat je dan al die slootjes, nu kon dat wel, maar al die slootjes helemaal voorop staan. Ja, dan gaan ze op een gegeven moment overstromen. Of gaan ze buiten hun oevers treden. En dan krijg je weer natschade staan, een kelder onder water. Of dat soort situaties. Maar de waterbeheerders van de toekomst, en nu eigenlijk ook al, krijgen steeds te maken met extreem aan beide kanten. Extreme buien aan de ene kant in de zomer, maar ook langere droge periodes. Dus het water dat valt, komt in kortere, intensere periodes. En dat maakt het heel uitdagend. En dat zeker in de zomer. Als je in de winter gaat kijken, is het iets makkelijker. Want dan is dat afvoeren nog steeds wel een van de dingen die we merendeel moeten doen. Maar ook dan moeten we kijken, waar kunnen we het proberen op te slaan nu alvast voor de zomer. Zodat we alvast een buffertje hebben.
0: Dus meer ruimte voor de rivieren zou dan het motto toch weer zijn.
1: Ja, ruimte voor het water eigenlijk. Want ook buiten de rivieren hebben we het echt nodig. Want de rivier is maar een klein stukje. Maar ook echt dat het water wat onder onze voeten zit. Dat is het grondwater. Daar zit heel veel water. Onder de Veluwe bijvoorbeeld. Daar moeten we het ook vasthouden. Buiten de rivieren. Want ja, daar zitten die boerenbedrijven. Daar zit de industrie die dat grondwater gebruikt. Maar er zit ook de natuur bijvoorbeeld. Die anders te lijden krijgt van schade.
0: Dus je hebt te maken met gebrek aan ruimte. Waar ga je dat water laten? Maar ook een zekere risicoafweging. Want water toestaan betekent ook overstromingsrisico en eventueel natte kelders.
1: Ja.
0: En dat zou ook weer tot woede leiden.
1: Nou, ik hoop geen woede, maar dat vraagt wel iets van ons. Het hangt een beetje vanaf waar het gebeurt. Maar het vraagt ook iets van ons burgers. Wij zijn altijd gewend om het zo snel mogelijk af te voeren. En dat zorgt voor hele droge stukken. Maar tegelijkertijd zorgt dat bijvoorbeeld ook voor dat bodemdaling in het Groene Hart sneller gaat. Want hoe droger die veenbodems maakt, hoe sneller ze in elkaar zakken. Dat is ook iets wat we niet willen. Dus het zal af en toe af. Ja, als burger moeten wij ook accepteren, die waterschappen doen heel hard hun werk en doen heel hard hun best. Maar het kan niet altijd perfect zijn. En als het nou in 99% van de vallen heel goed gaat, dan moeten we af en toe accepteren misschien dat ik met mijn auto door een paar plassen moet rijden, omdat er tijdelijk even wat water op de straat gebufferd staat voor een paar uur. Maar dat het later wel weer weg is. En dat ten goede van die droge periodes, om bijvoorbeeld ook te kunnen zorgen dat we altijd drinkwater goed kunnen blijven produceren. Dat onze industrie kan blijven lopen. Dat onze landbouwbedrijven in het water kunnen tappen. En dat de natuur blijft voortbestaan.
0: We hebben nu best wel draconische maatregelen. Kanalen die dicht blijven, sluizen die niet open gaan. Dat zijn al best ongeziene maatregelen.
1: Ja.
0: Hoe ver kan dat gaan? Als de droogte echt heel erg lang gaat aanhouden. Als we het record van 76 breken. En misschien nog wel een paar records daarna.
1: Ja. Ja, dan krijg
0: wat krijg je dan?
1: Ja, dan krijg je in eerste instantie onttrekkingsverboden natuurlijk. Die zien we al opduiken voor grond- en oppervlaktewater. Dat betekent dat je dat niet meer mag gebruiken om grasvelden of akkers te bevloeien. Tegelijkertijd zullen we ook zien dat het zoute water steeds verder in Nederland indringt. Want ja, we zeiden net wel, er komt heel veel water onze kant op. Maar we hebben ook echt heel veel nodig daar. Dat betekent dat het moeilijker wordt om drinkwater te maken richting in de regio Rotterdam bijvoorbeeld. Dat wordt uit oppervlaktewater gedaan. Maar dat heeft ook andere gevolgen voor inlaatpunten. We willen ook met dat zoete water spoelen we het zoute water uit het Groene Hart weer weg. Nou, dat zal ook lastig zijn. Dan krijg je een plek als Boskoop. Krijg je bijvoorbeeld te zien dat er steeds meer zout in het water komt. Dat is niet goed voor de fruitbomen daar. De natuur, dat zie je nu al. Als je door het bos loopt of gewoon door een stuk, dan zie je eigenlijk al dat sommige bomen hun bladeren nu al aan het verliezen zijn. Of in elk geval geelig worden. Ja, mijn gazon bijvoorbeeld is ook compleet geel. Dat soort natuur heeft ook tijd nodig om te herstellen. Je ziet dat bijvoorbeeld een heideveld, wat over een paar weken in bloei zou moeten staan, heeft gewoon 5 jaar nodig minimaal voordat het weer hersteld is van zo'n klap. Dan heb ik het nog niet eens over de echt extreme dingen. Je kan ook zien in industrie, onttrekkingsverboden, maar dan gaan we al op die verdringingsreeks die ik aan het begin benoemde, naar de steeds ernstige categorieën.
0: Tot je op een dag de kraan niet meer, maar dat is dan het uiterste geval.
1: Ja, dan. En de scheepvaart, laten we die ook. Want dan zie je dat ook dat steeds lastiger wordt om onze goederen te transporteren richting Duitsland en vice versa.
0: Ik hoor best wel doemscenario's. Nou, laten we hopen dat het zo vaart niet loopt en het water toch wel weer terugkomt. Dank je hartelijk, hydroloog Nico Wanders, naar aanleiding van de huidige droogte, maar ook die van 50 jaar geleden, het record 1976.

voel donder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Vrouwtje, we hebben de tijd. Elon Musk, Brad Pitt en nu dus ook Tom Cruise hebben iets met elkaar gemeen. Ze hebben kinderen die niet langer hun achternaam willen dragen. Ze willen niet meer met hun beroemde vader geassocieerd worden. En zo'n naam draag je iedere dag van je leven met je mee. Getroubleerde familiebanden zijn niet de enige reden waarom mensen van achternaam willen veranderen, weet GZ-psycholoog Françoise van Gerwen van Psychologiepraktijk Tilburg. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Komen mensen vaak bij jou in de praktijk terecht omdat ze een naamverandering willen of dat ze daarop uitkomen? Is het iets wat je veel meemaakt?
1: Ja, inmiddels maak ik dat heel veel mee. 14 jaar geleden ben ik er ongeveer mee begonnen. En inmiddels denk ik dat ik 5 of 6 onderzoeken per week doe. Omdat mensen inderdaad tegen de hinder aanlopen, de psychische hinder die ze ervaren, bij hun achternaam of bij hun voornaam. Maar in dit geval hebben we het over de achternaam. Ja.
0: Kan dat eigenlijk makkelijk van achternaam veranderen? Wat is de procedure daarvoor?
1: Het is niet heel makkelijk. Dus er zijn vanuit justitie best wel wat regels. Dus er zijn heel wat procedures voor. En mensen kunnen daar doorheen lopen. Bijvoorbeeld om te kijken van als ik tot mijn 18e bij mijn ouders heb gewoond. Of wat daarna. Of er zitten heel wat haken en ogen aan. Maar dat zijn eigenlijk allemaal feitelijke regelprocedures. En op het moment dat ze daar eigenlijk niet doorheen komen of ze hebben al dat proberen af te vinken en ze komen daar nog steeds niet uit, maar ze blijven toch nog steeds hinder hebben van die achternaam, dan kan het onder de procedure van psychische hinder worden aangevraagd. En dan kunnen ze bij mij uitkomen om zich te laten onderzoeken op basis van die psychische hinder. En dan gaan we eigenlijk in gesprek om te kijken van wat is nou die hinder die daarbij zit. Dus toch een belangrijk punt is daarvan, wat is de emotionele of psychologische diepere betekenis die die achternaam heeft of wat ze met zich meedragen.
0: Ja, op welke manier kan je daar last van hebben? Wat zijn de oorzaken dat je hinder hebt van je achternaam?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Er zijn heel veel redenen waar mensen mee komen. U vraagt naar de oorzaken. Als ik echt daaronder kijk, dus echt de onderliggende thema's, want daar hebben we het dan over, dat is dan vooral echt wel een stukje identiteit. Ben ik verbonden met mijn naam? Voel ik daar iets bij? Maar wat ik ook echt heel vaak zie is een stukje autonomie. Voel ik me veilig bij die naam? Wat ik heel erg vaak terughoor, is er erkenning, waardigheid. Heel vaak komt het ook voort uit trauma. Dus dan geeft de naam ook soms recht op herstel, authenticiteit.
0: Dus dat gaat dan over getroubleerde familiegeschiedenissen, waardoor je uiteindelijk niet meer met die naam geassocieerd wil worden?
1: Nou, in de voorbeelden waar u het gesprek mee begon, is dat inderdaad zo. Hè? Dus dan heb je vaak een verstoorde ouder-kindrelatie. Dus dat is inderdaad, dan zit het veel meer in een relatie- en gezinssfeer. Waarbij ouder-kindbanden verbroken zijn of getroubleerd inderdaad. Waar iemand niet meer geïdentificeerd wil worden met een ouder of dat soort ingewikkelde situaties.
0: En zeker als die vader dan zo beroemd is en iedereen bij die achternaam meteen denkt aan die beroemde vader, Musk, Pitt, Cruise, dat soort namen.
1: Ja.
0: Dat is voorstelbaar. Ja. Zijn er ook andere voorbeelden van mensen die misschien met migratiegeschiedenissen zeggen van nou, ik wil een andere naam?
1: Absoluut. Met beroemde mensen is dat invoelbaar om dat voor te stellen. Maar er zijn zeker ook mensen met een migratieachtergrond. Waarbij ofwel een heel simpel, maar ook lastig iets is dat als ze bijvoorbeeld aan de voordeur staan van zich aanmelden hier, de taal niet spreken, moeite hebben met spellen, de naam verkeerd doorgeven, geen papieren hebben. En uiteindelijk een naam verkeerd op papier komt. Ze zijn dan al lang blij dat ze adem kunnen halen en veilig zijn. En denken, och, laat die naam maar zitten. Maar na een paar jaar wel denken van, ik heb eigenlijk geen familie meer. Ik heb helemaal niets meer van het land van herkomst. En ik wil eigenlijk terug naar mijn authentieke naam. En dan is eigenlijk na al die procedures gelopen te hebben soms echt de enige manier om met een psycholoog te praten om een eigen authentieke naam terug in de goede spelling te krijgen bijvoorbeeld. Maar ook Ja,
0: nou
1: je
0: ja,
1: moet iets vragen.
0: Ja, ik vroeg me af, heeft het veel gevolgen als je van naam... Heeft dat op zich ook weer psychologische impact als je van achternaam verandert? Of is dat eigenlijk iets waar je makkelijk aan kan aanpassen? Want je moet dan iedereen vertellen, ik heet geen Jansen meer, maar ik heet tegenwoordig anders.
1: Ja, er zitten best wel wat gevolgen aan. Maar de mensen die echt lijden, dus die echt zeggen van het gaat voor mij zo diep en het raakt mij zo in mijn identiteit, of ik voel me zo ontzettend gevangen of beklemd in mijn naam, die hebben ook daar echt wel voor over dat ze ofwel die kosten maken of al die gevolgen daar graag voor dragen. Want het heeft best wel impact, want het heeft natuurlijk veel te maken met heel je identiteit eigenlijk omgooien. Mensen vermijden heel vaak al een lange tijd hun naam. Dus de mensen die ik spreek, die spreken hun achternaam vaak al niet meer uit. Die gebruiken hun vaak al niet. Of die proberen hun wensnaam al in te voeren. En dat proberen ze vaak al op een milde manier te doen. Bijvoorbeeld bij reserveringen, bij pakjes afhalen. Laatst sprak ik iemand die had het op het werk al voor elkaar gekregen om hem daar al in te voeren. Dus mensen zijn vaak al toch al bezig om die nieuwe of wensnaam al te integreren. En dan is het vaak, sommige mensen spreek ik die zeggen al, ik gebruik al 10 jaar lang mijn wensnaam.
0: En dan af en toe met een paspoort, vliegticket, dan wordt het ineens een probleem. En dan denk je, nou, laat ik het maar helemaal officieel doen. Ja, het is ook een definitieve tong uitsteken naar de vader die je niet meer wil kennen. In het geval van Elon Musk, Brad Pitt of Tom Cruise natuurlijk. Dankjewel. GZ-psycholoog Françoise van Gerwen van psychologiepraktijk Tilburg over het veranderen van de achternaam naar aanleiding van de kinderen van beroemde vaders die de beroemde vader niet meer willen kennen.

0: The Boys Are Back in Town van Thin Lizzy. Een hit uit 1976, het geboortejaar van Met het Oog op Morgen. Deze zomer praten we regelmatig over de hits van 50 jaar geleden. De succesnummers. Eerder vanavond sprak ik gitarist Ad van den Berg. En ik vroeg hem wat dit nummer toch zo sterk maakt.
1: Het is een combinatie. Sowieso, Phil Lynott had iets, had een soort streetwise bravoure in zijn hele performances ook, maar ook in veel van zijn teksten. En The Boys Are Back in Town is er één van. En plus de titel en het daaraan gekoppelde refrein natuurlijk, dat spreekt enorm tot de verbeelding. Dat heeft gewoon iets heel stoers. En een beetje suggereert een beetje gevaar, weet je wel. En dat past natuurlijk heel erg bij rock.
0: Ja, if the boys wanna fight, you better let them.
1: Ja, exactly. Ja. Uiteindelijk is Lynott natuurlijk opgegroeid in Ierland. Iedere Ierse pub wordt gewoon iedere avond rollen over de grond en slaat elkaar over de kop. Dus hij kende dat gewoon natuurlijk van zijn jeugd af aan. Plus, wat hem ook heel erg heeft gevormd, hij had een Ierse moeder, maar een gekleurde vader, zoals je goed kan zien. Dat vond men over het algemeen gewoon, ja, een beetje, dat werd niet zo heel makkelijk gepikt daar zo. Natuurlijk een hele conservatieve samenleving daar in die tijd ook geweest.
0: Dus hij viel er een beetje buiten, bedoel je?
1: Ja, zeker. Ja, net zoals Eddie en Alex van Halen eigenlijk. Die toch half Indonesisch en half Nederlands zijn. Nou, had Phil Lynott dat een enorme stijl. En dan kun je op al die foto's zien uit die tijd. Het was toch een beetje een, hij had altijd iets gentlemansachtig over zich. Hij trok er graag iets aan waarmee je normaal gesproken naar een diner gaat. Maar dat combineer je wel met een leren broek. Er bleef natuurlijk wel een rock element in zitten.
0: Maar het was een rock'n'roll gentleman was het ja. Eigenlijk. Een keurige absoluut. Rocker. Maar jij hebt ooit, dat wist ik eigenlijk helemaal niet, in 1981, dus 5 jaar na die grote hit, auditie gedaan om gitarist bij Thin Lizzy te worden. Hoe ging dat?
1: Nou ja, het was eigenlijk niet eens een auditie, want ik werd gebeld door de manager van Thin Lizzy. En dat was naar aanleiding van het feit dat ik had in 1977, 78, had ik een band bij elkaar gezet. Die band heette Teaser en dat was heel erg gebaseerd, ja, een bluesrock band. En we zaten op het Vertigo label en daar zat Thin Lizzy ook. En die manager, een van die managers van Thin Lizzy, die zag die plaat te hangen. Ik had nog een opvallende hoes ervoor geschilderd. Ik heb eigenlijk van al mijn platen zelf de schilderijen voor de hoes gemaakt. En die trok nogal de aandacht, blijkbaar. Dus die gast zei, wat is dit eigenlijk? En ze doen ze, ja, dat is een band uit Nederland en van een gitarist en die heet zo. En toen is die gast gaan luisteren en die dacht, hey, misschien is dat wel een goede vervanger voor, ik dacht dat Gary Moore was die net weg was. En zodoende werd mijn moeder midden in de nacht gebeld door een gast uit Engeland. Een van die managers, tourmanagers. En die vroeg, is Adrian ook thuis? En mijn moeder zei, nou ja, hij is of de stad in of ligt boven in bed. Ik weet het niet precies, maar dan kun je best morgen even overdag terugbellen. Zo groot is het tijdsverschil niet. Dus dat gebeurde. En de volgende dag toen stelde die gast voor, heb je zin om naar Londen te komen om een dag of wat met de band mee te spelen en te kijken hoe je erbij voelt en te kijken hoe het klikt.
0: En dat heb je gedaan?
1: Dat heb ik dus gedaan. Dus hij stuurde een ticket op. En dat was de eerste keer dat ik in een vliegtuig had gezeten ook. Ik was meteen de stad in gegaan om een leren broek te kopen. Ik dacht, ik moet er toch een beetje stoer uitzien. Inderdaad, de volgende dag, of de dag na, de dag dat hij gebeld heeft en de ticket had gestuurd, naar Schiphol gegaan met de trein. En in Londen gevlogen, waar ik af werd gehaald door een van die managers. En die heeft mij vanuit de luchthaven heeft hij me naar het theater gereden waar ze repeteerden. Toen voelde hij me een beetje aan de tand. Hij zegt, wat vind je er eigenlijk van? Je bent net aan je kunstacademie-studie begonnen. Wil je die eigenlijk wel opgeven voor zoiets als dit? Want,
0: hij vroeg je eigenlijk, is het wel zo'n goed idee? Dus die auditie moest nog beginnen en hij gaf je eigenlijk al een soort twijfel. Hoe ging de auditie zeker zelf? Heb je gewoon met Phil Lynott daar staan spelen en even deel van die band uitgemaakt?
1: Ja, met de hele band, een paar dagen. En ik had me heel goed voorbereid. Want ik wist niet wie van de twee gitaristen welke stem speelde, zeg maar. Van het,
0: Want ze deden
1: dus
0: altijd
1: heel veel...
0: die twin solo's, hè? Dat,
1: ja,
0: dat was hun
1: precies, ja.
0: handelsmerk.
1: Ja, dus ik wist niet wie welk gedeelte deed. Ik dacht, weet je wat, ik leer ze gewoon allebei. En dan, dan kan ik gewoon zeggen, nou, welke wil je dat ik speel? Dus ik was hartstikke goed voorbereid. En ik was een behoorlijke Thin Lizzy-fan wel. Dus ik kende al je nummers wel.
0: Ben je aangenomen? Is het goed geëindigd, die auditie?
1: Ja, zeker. Want wat er eigenlijk gebeurde... want dat was eigenlijk het moment dat ik dacht... ja, misschien had die manager wel gelijk. Phil vierde zijn verjaardag. Ik weet niet het hoeveelste jaar het was. En hij nodigde me uit om naar zijn huis te komen. En er kwamen een hoop van die lui onder de bandleden... en een hoop lui uit de Londense scene. En het duurde niet lang of iedereen was gestoond als een ui. En ik heb nooit dat gebruikt. Ook in die tijd niet. Ik drong niet en ik deed geen drugs.
0: En Thin Lizzy was berucht om het drank- en drugsgebruik.
1: Ja, zeker. Dat was zeker het geval. En dat had die manager me ook wel ingefluisterd. Dus ja, weet je wel, doe je dat soort dingen? Ik zei, nee, eigenlijk niet. Ga je hier wel bij thuis voelen. In ieder geval, ik was in een hoekje gedoken met een boek over Jimi Hendrix. Wat ik had gevonden. Ik dacht, ja, ik weet niet wat ik allemaal met die stoonde lui moet. Dus ik dacht, ik trek me even terug. Dan ga ik niet proberen om mee te lullen met die lui. Terwijl iedereen gewoon dronken of stoned was. En toen kwam dus die manager naar me toe. Die vroeg, waar zit erin? Weet je, oh, die zit daar ergens in die kamer. En hij zei, ja, wat vind je ervan? Ik zei, ja, ik weet inderdaad niet of dat wat van mij is. Want ik had ondertussen ook even met mijn pa gebeld. En die zei, ja, ik zou zelf het liefste zien dat je kunstacademie afmaakt. Want dan kan je wat. Dan kan je lesgeven. Of weet ik veel wat, als het niet goed gaat in de muziek. En dat heb ik me vastgehouden. Ik zei, dat heb ik tegen die gast ook gezegd. Hij bracht me terug naar het station. Ondertussen was ik nog wel even blijven hangen op die verjaardagsparty. En de volgende dag werd ik met een limo naar de luchthaven gebracht. En daar zat die manager ook bij in. En toen heb ik hem uitvoerig uitgelegd. Ik dacht, ja, ik zou het ontzettend graag willen doen... maar ik kan het gewoon niet doen. Ik moet gewoon die academie afmaken. Hij had me ook van tevoren al gezegd, en dat was ook wel belangrijk... Hij zei, allereerst zit de band niet in een hele goede fase... en veel qua gezondheid al helemaal niet.
0: Het was, The Boys Are Back in Town blijft hun beste nummer. Ze hebben veel moois gemaakt, maar deze klassieker staat vier overeind. En prachtig gitaarwerk ook. Ja. Dank je wel dat je even aan de telefoon wilde komen. En leuk om je te spreken. Dank je hartelijk.
1: Ja, insgelijks bedankt. En ik trek nog even een glaasje in.
0: Gezellig.
1: Mooie zomeravond. Dus
0: dank je.
1: Nog even van.
0: Dag.
1: Hey, bedankt hè. Dag.
0: Ad van den Berg over Thin Lizzy was dat. The Boys Are Back in Town uit 1976. Dit was het oog voor vanavond. Morgen zit hier niemand minder dan Mieke van der Bij. Een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, musicalster en actrice Carolina Dijkhuizen over haar rol als Hermeline in de voorstelling Harry Potter en het vervloekte kind.
3: Ik denk dat het heel erg gaat over anders zijn. Als ik hierbij nog had moeten zingen, dan had ik het niet overleefd. Dat zeg ik je heel eerlijk.
2: En rechter in ruste Ibo Buruma over de podcast Goliath.
4: Ik vond rechten zo verschrikkelijk saai.
2: Waarin hij schijnbaar ongelijke juridische zaken duidt.
4: Wat is er nou aan de hand voor deze burger in de verhouding tot dat grote geheel?
1: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: NPO Radio 1.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n $20 miljard zijn. De Europese Voetbalbond, UEFA, reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.
15: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan. En door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden. En meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

jij me geeft. Heel mijn hart heb ik aan jou gegeven. En zo zal het altijd zijn. Twijfel niet aan hetgeen we samen delen.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: eerder te horen op Radio West.
1: Ze lopen er eigenlijk achteraan tot het vrouwtje een beetje stil blijft staan en het toelaat dat hij er bovenop mag komen. En dan zullen ze gaan paren.
2: Dat ziet er eigenlijk een beetje uit als een dans, alsof ze danspasjes doen met elkaar.
3: Dit moeten we natuurlijk een beetje gepast doen natuurlijk. Een beetje romantisch verslag alsjeblieft, Bob, hiervan, alsjeblieft.
2: Ja, want het ene mannetjesflamingootje gaat achter het andere vrouwtjesflamingo aan. Die zet de ene poot voor de andere poot. Die kijkt een beetje naar die dijen die flamingo heeft. En die denkt, nou, lekkere flamingo-dijtjes. Dus kan ik daar wat mee? Nou, die vrouwtjesflamingo die speelt nog een beetje hard to get. Hè. Die steekt zo een beetje die veren op. En die denkt, nou, niet doen. En dan gaan die vleugels wijd van die mannetjesflamingo. Die zegt, kom hier, mon amour. En die... Die zet nog een mooie stem op en die knipoog. Ik zie een beetje een knipoog inderdaad. Wat komt daar? Een doos bonbons komt er onder die vleugel vandaan. Dat is ook wel heel apart om te zien, Menno. Ja, nou nu, dat vrouwtje van Mingo, die zwicht natuurlijk, dat snap je. Dat begrijp je. Ja, die denkt inderdaad van, oelala, wat is dit voor een leuke man, zeg. Potverdorie, zeg, hé.
3: Goed zo, genoeg.
2: Nou, en dan gaan ze, ja.
3: Het is helemaal duidelijk, Bob. Tot zo, hè.
2: Tot zo. De flamingo's heb ik achter me gelaten. Die zaten lekker te roken eventjes met elkaar. Zo'n sigaret is toch altijd prettig. Na zo'n vrijpartij. Ja, precies. Ja.
0: Radio West. Altijd.

0: heks, bitch, dat soort dingen. Vaak wel negatief.
1: Als we ook wat breder kijken naar die lokale politiek, bijvoorbeeld naar wethouders, burgemeesters, kan je echt alleen maar zeggen dat vrouwen echt nog flink ondervertegenwoordigd zijn.
2: Vrouwen in het openbaar bestuur hebben nog steeds te maken met seksisme, verbale agressie en allerlei andere barrières.
3: Je reageert emotioneel of gaat alles wel goed met je? En dan denk ik, ja, waarom zou het niet goed gaan?
0: Als ik het doemscenario voor mij is dat het steeds conservatiever wordt en dat de rechten van vrouwen weer ingeperkt worden. Als ik het positief zie, denk ik, we gaan nu staan met z'n allen en we gaan gewoon ons uitspreken.
2: Je ziet het in de documentaire Scherpe Tongen. Vrouwen en macht in de lokale politiek. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo worden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.